0: de auto gekocht in Zwitserland. En bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 3 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen... om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar... en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz... en over het nucleaire programma van het land... Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots... En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust. En de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen... door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV... De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: nur für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht.
1: Und warum?
2: Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah, ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot zeker 8:30 aanhoudt. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam is vast blijven zitten. De ander is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren gisterochtend teksten en een doodshoofd gekalkt. Het wordt vandaag opnieuw tropisch warm en vanwege de verwachte hitte is in het hele land het Nationaal Hitteplan weer actief. Daarmee waarschuwt het RIVM om extra op kwetsbare mensen te letten. Ook wordt in meerdere gemeenten het afval eerder opgehaald. Het weer, veel zon en tropisch warm dus. Het wordt 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt. Nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
2: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien. Wij noemen dat een beetje onkruidkoralen. Die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, die zien niet meer.
1: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
3: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
1: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Het dodental van de bestorming staat op 72. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Hulpdiensten konden hem niet vinden. De man bleek later op een parkeerplaats te zitten. En het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
2: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel. En dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
1: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
3: Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
1: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim. Hij was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er staat file op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid rijdt het langzaam over 6 kilometer met 30 minuten vertraging. Dan nog een wegafsluiting, de A22 richting Velzen. Daar staat een te hoog voertuig voor de Velzertunnel. Daarom is die afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende veerpontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. De zee wordt steeds warmer en dat is slecht voor koraal. En president Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen zijn met Iran over een staakt het vuren. Iran heeft die nieuwe gespreksronde op dit moment niet bevestigd. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
2: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
1: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
3: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
1: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer: zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dan nog de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Who could ever hurt me so? I need to know what I've done wrong and how long it's been going on.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, nou dan gaan we er weer in bij Goedemorgen Zandvoort op 1 augustus. We zijn al lekker... Ik moet toch even een vraag stellen, want hier staat natuurlijk Marja Kop. Maar ik zie een heel nieuw gezicht bij de techniek.
2: Ja, goedemorgen. Goedemorgen, ja, Stefan hier. Hallo, hallo.
1: Stefan is de nieuwe technicus.
2: Ja, misschien.
1: Wordt de nieuwe technicus.
2: Misschien, ja.
1: Nou, ik hoop dat je heel veel plezier hebt aan Goedemorgen Zandvoort, want dat hebben wij ook.
2: Ja, zeker.
1: Anders zitten wij hier natuurlijk niet.
2: Zeker.
1: Vandaag gaan wij straks praten met Ernst Brokmeijer over de reddingsbrigade. Carina heeft een interview gehaald bij de Juttersgeluk over de beach cleanup. We gaan ook praten over zonnepanelen in Zandvoort, een kleine toename. In tweede uur gaan we praten over makreelroken en dan komt Jef de Vos voor langs. We hebben daarna een verslag Zandvoorts racefestival gemaakt door Jaap Koper. En als afsluiter praten wij met Michel Vaas van Miracle Media, want die gaat het dorp aankleden, Ernst.
3: Ja, en hij blijft overal plakken, wou ik heel vaak zeggen. Maar ik zie prachtige foto's voorbij komen en in het echt, ik word heel vrolijk als ik het centrum in loop.
1: Ja, nou ja, dat komt allemaal bij hem vandaan. En die grote foto's ook op de boulevard en noem maar op. Een stickering van Zandvoort, de letters op de boulevard.
3: Ja, ja en ik zou bijna zeggen, ik ben door vakantie gisteren pas op de boulevard geweest om de foto's te bekijken samen met mijn vrouw. En die zei op ik krijg echt kippenvel, dus ben je nog niet op de boulevard geweest? Ga vooral even naar de foto's
1: kijken. Zeker naar die foto's kijken. En het wordt natuurlijk op de boulevard steeds drukker, want het racefestival komt eraan.
3: Ja, gezellig. Karten, winkeltjes, vlaggetjes. Wat ik zei, zit je nog niet in de F1-sfeer? Dan word je dat zeker als je via het Badhuisplein de boulevard oploopt. Dan ontkom je er niet aan. Maar ik zag gisteren ook al de toeristen op de 1, 2, 3 blokken voor het raadhuis staan. Om foto's te maken. Dus volgens mij is Zandvoort er langzaam klaar voor. Ik in ieder geval wel.
1: Ja, ik ook. Nou, ja, en als een van openingsnummers het makrelen roken. Dus.
3: Wij
1: horen ook bij het racefestival.
3: Dat is ook racefestival. Wat altijd heel vervelend is, dan neem ik me voor, ook als ze in het dorp staan. Ja, ik heb druk weekend, we hebben al boodschap. Ik neem geen makreel. En hoe ze het doen, weet ik niet. Maar ik loop altijd weer het dorp uit met een makreel onder mijn arm.
1: Mooi, dan hoef ik er nog maar 279 te verkopen. Maar Ernst, serieus.
3: Ja.
1: Het wordt steeds warmer. En jij als landelijke medewerker van de reddingsbrigade, mm-hmm, merkt dat landelijk mee. Daar heb ik een aantal vragen over. Maar eerst, wat doe je landelijk?
3: Ja, ik heb een aantal jaar geleden, wat dan heel mooi heet, van mijn hobby mijn werk gemaakt. Ik ben gaan werken voor Reddingsbrigade Nederland. Dat is een kleine beroepsorganisatie die 147 reddingsbrigades in het land ondersteunt. En ik mag me daar bezighouden met alles op het gebied van communicatie, marketing en fondsenwerving. Dat klinkt als heel veel, dat is het af en toe ook. Maar eigenlijk wat mijn hoofdrol is, is om de landelijke belangen en daarmee natuurlijk ook de lokale belangen van reddingsbrigades landelijk te vertegenwoordigen. Dat kan zijn richting landelijke overheid, ministeries, lokale organisaties helpen met contact met hun lokale gemeente. Maar dan moet je ook heel, heel simpel denken aan de persberichten, de website, opleidingsmaterialen. En niet het schrijven van de inhoud, maar wel zorgen dat het er mooi uitziet en verpakt wordt. En dat mag ik doen met een klein team van ondertussen 4 mensen die dat voor alle reddingsbrigades doen.
1: Als je dat landelijk doet, hè, dan zie je ook landelijk.
3: Ja.
1: Zijn er grote verschillen tussen reddingsbrigades? Er zijn natuurlijk kleine en grote, maar zie je inhoudelijk wat verschillen?
3: Nou, je ziet inhoudelijk verschil in de werkzaamheden. Eigenlijk grofweg zijn er een 4-5 hoofdwerkzaamheden. Eigenlijk doen ze allemaal zwemmend redden. Hè? Dus kinderen zwemvaardig maken in een zwembad. Maar dan komt er wel een beetje een splitsing. We zien in het binnenland toch heel veel reddingsbrigades die voornamelijk dat zwembad doen. Zowel de opleidingskant, maar ook de lifesaving sport. Als ze iets met water doen, is het vaak alleen evenementen. Superbelangrijk, hè, want dat worden er steeds meer en de gemeente eisen steeds meer veiligheid.
1: Dus moet je ook reddingsbrigade hebben.
3: Ja, dus heb je denk aan de Mudmasters, de Swim for Cancer en andere tochten. Dus op en rond het water evenementenzorg. En dan kom je aan bij de toezichtskant. Dat is natuurlijk waar we in Zandvoort, naast het zwembad, de belangrijkste tak. En dat zie je eigenlijk bij een kleine 50, 60 reddingsbrigades. Ja. Dus minder dan de helft die echt dat toezicht doen. Is wel meestal het meest zichtbare. Dus vandaar dat mensen die associatie hebben, reddingsbrigades zijn die jongens en meiden op de stranden die toezicht houden.
1: Op die hoge stoelen.
3: Op die hoge stoelen. Ja, en dan hebben we nog
1: met zo'n toeter, vond ik altijd wel grappig.
3: Met zo'n toeter, ja, dat is natuurlijk het traditioneel. Net zoals dat de buitenlander denkt dat wij op klompen lopen en molens hebben. Dat is een traditioneel beeld. Dat houden we ook zelf natuurlijk beetje in stand. Laatste tak, niet al heel onbelangrijk, is dat een groot aantal reddingsbrigades speciaal vaartuig hebben voor overstromingen. Zodra er iets gebeurt qua landelijke calamiteit, worden we daarvoor ingezet. En wij doen daar de coördinatie voor samen met brandweereenheden.
1: Hebben reddingsbrigade daar een speciale ploeg voor? Want er gebeurt iets, dan moet er opgebeld worden. Nou, ja. Maar naar wie bel je dan?
3: Ja, naar een aangewezen coördinator. Dus dat is vooraf afgestemd wie dat is. In Zandvoort putten we daar op dit moment nog uit de wat bredere operationele ploeg. En de ervaring leert dat dat goed is.
1: Ja.
3: We zien wel steeds meer dat het gaat richting een wat vastere ploeg. Of eigenlijk een aantal ploegen. Hè, want je bent nooit 24/7 in Nederland. We zijn ook allemaal vrijwillig. Hè, maar dat is je moet altijd dus een bredere ploeg hebben om uit te putten. Maar je ziet daar wel steeds meer formalisering in komen. Er komen ook opleidingen voor.
1: Ja, die kant wel net ervoor op.
3: Ja.
1: Reddingsbrigade wordt opgeleid. Redden, zwemmen, oppassen, ja. Kijken wat er gebeurt. Dit is natuurlijk een hele andere tak van sport.
3: Dit is een hele andere tak. Ja, er zit wel een stukje in de opleiding
1: ja,
3: al. Dus ook hoe de organisatiestructuur is, de opschaling werkt, wat de taakstelling is. Maar we zien daar steeds meer specialisatie in. Dus daar komen aparte opleidingen voor.
1: Ja, in mijn hoofd zat ik dat een beetje te vergelijken met de brandweer. De vrijwillige brandweer, dat weet je nog wel. Hè, achter de aan de raam fietsen en dan mijn schep.
3: Ja.
1: Maar daar zie je ook allerlei opleidingen erbij komen.
3: Die tijd is voorbij. Ik mag al vrij lang op het strand rondlopen. Ja, als je dit vergelijkt met 30 jaar geleden. Was het verwachtingspatroon veel lager. Het opleidingsniveau lag lager. Maar het publiek verwacht ook wat anders. En nu, als men een oranje auto ziet. Als ze de jongens en meiden met de geel-rode shirt zien. Men verwacht een professionele service en een dienstverlening. Ja. En dat dan door vrijwilligers gedaan wordt. Dat is eigenlijk helemaal niet relevant.
1: Nee.
3: En dus je ziet de opleidingseisen steeds hoger worden. Elk jaar herhalingslessen, certificering. Het is ook als er iets gebeurt waar andere diensten meteen naar kijken. Wie deed het? Was de opleiding goed? Was de herhalingsles gevolgd?
1: Ja.
3: Dus we gaan in Nederland ook een beetje naar die cultuur. Dat gewoon verwacht wordt.
1: Dan ga je toch richting professionele kant. Maar dat haal je niet. Want dat is bij de brandweer en bij jullie ook zo. Jullie draaien gewoon 100% de vrijwilligers.
3: Ja, dus je moet daar een tussenvariant op vinden. En dat is een constante battle en struggle.
1: Moeilijk.
3: Kwaliteit, maar wel binnen de perk.
1: Hey, landelijk gezien. Er zijn weer waarschuwingen voor blauwalg.
3: Ja.
1: Doen jullie daar wat mee?
3: Nee, wij doen daar in die zin niks mee. Dat wij natuurlijk, dat
1: maar is mensen wat, springen er wel in.
3: Ja, dus de plekken waar het toezicht van reddingsbrigades is en er is blauwalg, daar heerst meestal een zwemverbod. Dus dan wordt er wat mee gedaan. Maar het is niet dat wij daar actief iets mee doen.
1: Ja, okay.
3: Het is wel lastig, hè, want blauwalg, daar kan je best wel even ziek van worden. Ik moet zeggen dat wij werken heel veel samen met het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties. En ik moet zeggen, de directeur daar roept altijd op World Drowning Prevention Day. Hè, de dag dat we extra aandacht vragen voor verdrinkingsslachtoffers. Alle aandacht moet daar naartoe. Want er is in Nederland nog nooit iemand dood gegaan aan blauwalg. Wel heel ziek geworden. maar laten we alsjeblieft vooral aandacht besteden aan maatregelen om dat water veiliger te maken.
1: Ja, ja, ja.
3: Zodat er niet weer elke week iemand in een plas, rivier of kanaal verdrinkt.
1: Nee.
3: Maar goed, het blijft een feit dat die bacteriën niet fijn zijn. En we ook hier in de regio, als het wat langer warm weer blijft, wel zien bij plassen en vooral stilstaand water dat ontstaat.
1: Terug naar de kust.
3: Ja.
1: Zandvoort. Het is een aantal dagen heel warm geweest, een aantal weken geleden ook. Zie je mensen dan risico nemen? Want ik heb het idee dat de watertemperatuur nog niet helemaal in die tijd op peil was.
3: Ja, wat is een risico nemen? Hè? Over het algemeen zie je dat, ondanks dat we natuurlijk af en toe ook landelijk wel roepen, pas op, het is nog koud.
1: Hmm.
3: Mensen zijn natuurlijk niet dom. Hè? Als je je grote teen in het water instopt in mei, dan voelt iedereen dat het ijskoud is. Als iemand dan even een korte plons doet, dat doen we op 1 januari ook. Hè? Dus we moeten ook niet doorslaan. Hè? We hadden het net over regeltjes. We moeten ook niet doorslaan. Dus vooral ook realistisch blijven. Natuurlijk zien we mensen vaak wel uit onwetendheid. Ja, als je dan even een kort plonsje doet, niks aan de hand. Maar als je op dat moment naar de vierde bank heen en weer zwemt, alleen in je zwembroek, dat is niet verstandig.
1: Dat is niet handig.
3: Het aantal ongelukken is gelukkig daarin ook heel erg beperkt. Dus we adviseren wel eens wat mensen, maar over het algemeen snappen mensen echt wel dat het gewoon nog fris is. Dippen er even in en uit, niks aan de hand. En we zien wel vooral nu met het warme weer in de avonduren, nou niet een probleem ontstaan, maar zien dat mensen gewoon om 10 uur 's avonds nog massaal in het water
1: staan. Nog even het water staan, ja.
3: En ook daar heel veel mensen die uit een niet-zwemcultuur komen. Toeristen, arbeidsmigranten, mensen die hier voor korte of lange tijd wonen. De zwemkunst niet machtig zijn. En dat vinden we wel af en toe echt spannend. Want ja, als die mensen één stap doen, hè, afgelopen week hadden we best veel zwinkuilen. We hadden ook best wel wat stromingen. Het is op andere plekken in het nieuws geweest. Hier hebben we ook best wel wat mensen naar de kant geholpen.
1: Ja.
3: Niet zozeer dat ze meteen in doodsnood waren, maar wel echt geholpen moesten worden door de stroming. Ja, als iemand daar één stapje doet en in zo'n zwemkuil stapt en niet zo goed kan zwemmen, Ja, dan heb je een probleem. Dus daar zijn we wel echt extra gefocust op. En ja, ook de afgelopen twee weken zijn best wat mensen die daardoor vroegtijdig teruggestuurd zijn of op het juiste moment naar de kant geholpen zijn.
1: Dat lijkt me wel een hele klus, want je vaart langs de kustlijn. Je wilt dan wel een beetje strand, dichtbij, ja. Je kijkt op het strand. En dan moet je het ook echt zien. Hij kan niet goed zwemmen.
3: Nee, dat is een...
1: Valt dat op?
3: Ja, dat valt op. Hè. De mensen zeggen ook wel eens, hoe kijk je? Zeker op zo'n drukke dag staan natuurlijk 10.000 mensen in het water. Op een of andere manier, en dat is een leerproces, kijk je naar patronen. En op een moment zie je in zo'n massa, daar klopt iets niet in het plaatje. En dat is eigenlijk het moment waarop dat je focus. En ja, dat is heel lastig uit te leggen aan mensen die dat niet hebben. Maar dat zie je, hè, mensen doen bij ons de opleiding. En dan zijn ze startbekwaam. En dan kunnen ze iemand helpen, redden. Ze kennen de techniek. En dan begint eigenlijk het leerproces van meegaan met ervaren mensen, meekijken. En je ziet eigenlijk wel dat heel veel mensen dat ook wel vrij snel oppakken. Hoe dat, ja, ik noem maar even, patroonherkenning werkt. Dat is een soort, dat op een moment ga je dat gewoon
1: zien. Zit er ergens een gevoeletje in van dit plaatje?
3: Ja, dit plaatje, dat
1: zit daar ongeveer.
3: En als je mij dan vraagt, leg eens uit wat je dan ziet. Ik kan het niet uitleggen.
1: Nee, is een gevoel.
3: Je ziet het soms wel natuurlijk een beetje aan mensen die wat ongemakkelijk bewegen. Of nou ja, dat maar er kan ook iemand zijn die grappig doet naar zijn broertje.
1: Ja,
3: we noemen een beetje vingerspitsengevoel. Ja. Wat zeker wat meer ervaren lifeguards op een bepaald moment krijgen. En ja, waar je natuurlijk super blij mee bent, want dat hebben we nodig.
1: Ja. Zijn mensen dan ook gehoorzaam naar jullie? Van joh, het is handiger als je er een paar meter terug gaat.
3: Over het algemeen, als wij iemand vragen, en dat is natuurlijk ook de manier waarop, hè, als wij gaan zeggen, hey, je moet terug, dan krijgen we twee middelvingers. Dus over het algemeen zijn mensen echt onwetend en gaan eigenlijk meteen terug. Natuurlijk ook wel af en toe de wat stoere, dan wel volwassen mannen. Over het algemeen moet ik zeggen, middelbare leeftijd, die dan nog roepen, ah joh, jochie, ik deed het al toen jij er nog niet was. Eigenlijk zien ze ook dat op het moment dat ze dan verder varen, dat achter hun diegene toch teruggaat. Heel af en toe hebben we wat jonge jongens die een beetje bij de hand doen. Maar ook die gaan eigenlijk altijd wel terug. Dus nee, het zit vooral in de bewoording. De opstelling is ook iets wat bij ons weer in de opleiding zit. Hè. Wij zijn geen handhavers, wij willen niets te maken hebben met agressie, geweld. Wij zijn om mensen te helpen en te adviseren. Ja, en uiteindelijk als wij twee keer iemand wat vragen en die zegt, ik doe het niet.
1: Klaar.
3: Tuurlijk houden we diegene wel extra in de gaten, maar dan gaan we door.
1: Je kan daar verder niks mee natuurlijk. Jullie zijn elke dag bezet?
3: Ja, in principe in de zomermaand proberen we elke dag minimaal één post open te
1: hebben. Hoeveel mensen zijn er dan? Eén post?
3: Minimaal één post. Als het volgende week ineens 16 graden is en het regent op maandag, ja, weet je, dan heeft het ook geen nut om twee gebouwen open te hebben. En dan zie je dat vaak een aantal vrijwilligers ook op dat moment even een dingetje doen wat ze al twee weken niet gedaan hebben. Hangt een beetje per dag en per warmtedag af. Die warme dagen heb je zo'n 20 per post over de hele dag gezien. Zijn het wat rustige dagen zoals gisteren, dan heb je 8 mensen. En dat is prima voor de auto en een bootje. En dus dat zit ook wel een beetje afhankelijk van hoe warm, hoe druk het is.
1: Ja, het zijn natuurlijk allemaal vrijwilligers die of werken of scholen.
3: Werk, school, avond-nachtdiensten draaien, daardoor beschikbaar zijn. Een deel van hun vakantie opofferen om het leuk vinden om op het strand te zijn. Dus dat is echt een mix van mensen.
1: Over vakantie. Zijn er Zandvoortse mensen van de reddingsbrigade die naar de eilanden gaan als lifeguard?
3: Voor zover ik weet niet.
1: Nee, want ik las daar een advertentie over.
3: Je ziet natuurlijk, dat zie je ook in de Kop van Noord-Holland, in Zeeland, in de eilanden. Daar is weinig achterland. Hier komen onze mensen uit Zandvoort, maar ook tegenwoordig steeds vaker uit Heemstede, Haarlem, zelfs Amsterdam, die in Zandvoort lifeguard zijn. Ja, in die gebieden is er weinig achterland of lokaal, dus moet het uit het land komen. En we zien dus best een hoop lifeguards die bij Reddingsbrigade Utrecht of Den Bosch actief zijn. En het dan leuk vinden om in de zomermaanden 1 of 2 weken in Zeeland mee te draaien of op Texel of op een van de andere.
1: Ja, ik zag het jou. Heb jij als landelijke medewerker daar ook wat mee met die lifeguards? Valt dat ook nog onder jullie dan?
3: De inzet is puur tussen brigades onderling. Okay. Maar wij ondersteunen wel natuurlijk die verenigingen. En hebben ook contact met ze en weten wat ze gaan doen. Hè. Bijvoorbeeld op Texel dit jaar. Hè. Texel deed de reddingsbrigade het halve eiland. Deed een studentenvereniging vanuit de historie een ander deel. Nou, sinds dit jaar is dat samengevoegd. Ja, dat is best een uitdaging als je ineens 4 reddingsposten erbij krijgt. Ja. Die je moet bemensen. Dus die hebben inderdaad echt zo'n campagne gevoerd.
1: Ja.
3: We hebben ook met de collega-organisatie, de KNRM, die op een aantal andere eilanden dat regelt. Dus we hebben met de overkoepelende lifeguard-organisaties, de KNRM, maar bijvoorbeeld ook de veiligheidsregio Haaglanden. En in Zeeland is nog een stichting actief. Hebben ook contact, want we willen naar het strandpubliek eenduidig werken. Dus overal is het geel-rood, overal dezelfde waarschuwingsvlaggen. Zodat strandbezoeker eigenlijk overal in Nederland aan de kust dezelfde informatie en dezelfde zichtbaarheid van
1: lifeguards. En weet wat hij kan verwachten. Ernst, ik ben weer een hoop wijzer.
3: Nou, dat is heel mooi.
1: En nou ja, de Zandvoorzieningsbrigade, dat groeit en bloeit. Hoop vrijwilligers.
3: Zeker.
1: En, als iemand lid wil worden, kan die altijd bij jullie langs.
3: www.zrb.info of op een van de socials, @reddingsbrigade, kun je ons vinden. Stuur een berichtje en we nemen contact op.
1: Komt helemaal goed. Stefan, wat heb je voor muziekje meegenomen?
2: Ik heb Amy Winehouse nu staan en Back to Black.
1: Nou, dan gaan we luisteren.

0: Goedemorgen Zandvoort met Carina Veren op ZFM.
1: Goedemorgen Zandvoort, ik ben hier in de Kerkstraat bij de winkel van Jutters Geluk en ook het atelier van Jutters Geluk. En ik ben hier bij Heitske en we zitten aan tafel en ik heb hier een folder voor me en daar staat een heel interessant woord op, The Green Escape. Een nieuw programma opgenomen in ja, het totale programma van Jutters Geluk. Maar ik ben natuurlijk super benieuwd wat het inhoudt. Wat houdt de Green Escape Beach Cleanup in?
2: Ja, we zijn vorig jaar begonnen met een aantal losse Green Escapes, waarbij we jongeren en jongvolwassenen hebben uitgenodigd om mee te gaan het strand op, om ja, te helpen om het strand op te ruimen, schoon te maken. En ja, wat Jutters Geluk altijd al doet, is van het plastic wat we vinden nieuwe producten maken.
1: Ja, en dat gebeurt ook hier, hè, in de winkel?
2: Ja, of niet? Of we hebben een werkplaats in Zandvoort Noord.
1: Ja.
2: En daar staan er wat grotere machines om plastic te verwerken. En hier wordt de afwerking gedaan in het atelier. En ook de producten worden ook verkocht.
1: Nou, het is hier net een cadeauwinkel. En je kan hier zulke leuke spullen kopen. Maar even terug naar de Green Escape.
2: Ja.
1: Mooi woord, aantrekkelijk woord. Want ik denk meteen aan een escape room. goed gekozen voor jongeren. Trouwens, wanneer ben je een jongere dan eigenlijk? Als je hier aan meedoet?
2: Ja, goed dat je het vraagt. We richten ons op de groep van 16 tot 30 jaar.
1: Daar hoor ik niet meer bij.
2: Een brede groep, ik ook niet zelf. Maar we hebben leuke, jonge, enthousiaste, vrijwillige medewerkers die groep meenemen het strand op. Dus dat is leuk. En ook een terugkerende groep jongeren en jongvolwassenen die een aantal keer zijn meegeweest en zo enthousiast dat ze blijven komen.
1: Heel goed.
2: En genieten van de natuur en van elkaar, het contact.
1: Ja, want escape is niet zozeer van verdwijnen op het strand en ik zie je straks wel weer met een emmer vol. Maar het heeft natuurlijk een andere betekenis.
2: Ja, het is eigenlijk een escape vanuit nou, misschien zit je juist wel veel binnen, of misschien ben je heel druk in je hoofd omdat je veel nou, bezig bent met school of met werk. En het is echt een moment om lekker eruit te gaan en de natuur in te gaan met elkaar. En het is dus niet alleen, het is juist samen. Waarbij we het ook heel belangrijk vinden om samen even een rustige opstart te doen, elkaar te leren kennen, een voorstelrondje, samen even wat te drinken. En dan gaan we het strand op en blijven we ook bij elkaar. Dus de groep loopt als een soort zwerm over het strand en je mag alleen lopen, maar je mag ook naast iemand lopen. En er is ruimte voor een gesprek, voor ontmoeting, voor contact.
1: Ja, dus het heeft heel veel lagen eigenlijk.
2: Ja.
1: Het heeft meerdere doelen.
2: Ja, het heeft meerdere doelen.
1: Ja, dat is ja. Wel goed. En merk je dat, dat de jongeren verbaasd zijn over wat ze vinden?
2: Ja. Ja, zeker. Het is altijd weer een soort eye-opener. Als je het strand opkomt, dan denk je soms, het lijkt schoon. Hier ligt niet zoveel. En wij leren jongeren, maar ook volwassenen, maar ook jongeren, met een andere blik kijken. Dus ga in de vertraging. En als je langzamer gaat lopen, dan vallen je misschien andere dingen op.
1: Een beetje onder het zand ook kijken.
2: Ja.
1: Of iets wat uitsteekt.
2: Ja, er ligt natuurlijk voldoende.
1: Ja, helaas.
2: Helaas. Touwtjes, vispluis, dingen van de visserij. Maar ook consumentenafval van het strand. Het strandbezoekers, het is nu zomer. Dus volgende week hebben we weer een activiteit. En ja, dan ligt er ook waarschijnlijk veel consumentenafval, flesjes, peuken.
1: Ja, en zijn ze dan ook verbaasd over wat jullie ervan kunnen maken?
2: Ja.
1: Maar niet alle plastic is handig, toch? Ik kan me herinneren, ik heb natuurlijk ook een paar keer meegelopen, dat je niet van alles hier iets kan maken.
2: Nee, dus nadat we het strand op gaan met elkaar, gaan we ook sorteren. En dan hebben we bakken staan en dan gaan we echt samen kijken van welk materiaal is herbruikbaar voor ons. Ook op een veilige manier om te smelten bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Schoon te maken. Ja,
1: ja. Ja, want ik hoop natuurlijk dat er nog meer jongeren op af gaan komen. Want even kijken, welke dagen is het eigenlijk?
2: Het is elke eerste woensdag van de maand. Dat is dus ook volgende week woensdag. We gaan het strand op van 1 tot 3 uur 's middags. En
1: Dat is een mooie tijd voor jongeren.
2: Ja, lekker uitslapen.
1: Ja, niet te vroeg. Ja, en dan zijn ze misschien net... Ja, nu is het nog vakantie, maar straks... Ja, dan moeten mensen natuurlijk weer naar hun studie.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk wel een tijd dat mensen misschien aan het werk zijn. Of merk je dan... Of ga je dat nog ondervinden dan? Hoe dat werkt?
2: Hoe dat in iemands week past. Ja, ja. Daar gaan we naar kijken.
1: Is er een mogelijkheid dat er nog een andere tijd komt? In het weekend bijvoorbeeld, voor de Green Escape?
2: Nou, we starten met deze één keer per maand. Zijn we al heel blij mee dat we het echt elke maand terug kunnen laten komen. Ja. En kijk, het is uiteindelijk een initiatief voor en door jongeren. En als er nou vanuit die groep heel veel enthousiasme is... Ja, dan kunnen we verder gaan kijken.
1: Juist, ja. Ja. En wat is er nog meer bij Juttersgeluk te doen? Als mensen nu luisteren en denken, ja, ik ben geen jongere.
2: Ja.
1: Maar ik wil toch ook eigenlijk wel weten wat er nog meer te doen is.
2: Ja, nou, wij zijn elke dinsdag tot en met vrijdag actief. En dan gaan we in de ochtend het strand op. We hebben in de ochtend en middag ook mogelijkheden om als vrijwillige medewerker te helpen in het atelier of in de werkplaats.
1: Oh, dat is leuk.
2: Ja, en dan is in het weekend ook nog de winkel open. Dat wordt ook door vrijwillige medewerkers gerund.
1: Ja, en ik zag een briefje hangen. Ja. Vrijwilliger gezocht.
2: In het weekend zoeken we nog iemand.
1: Ja? Ja. En wat zou diegene dan moeten doen? Nu we toch aan het praten zijn, dan kan je net zo goed nu een opdracht doen natuurlijk.
2: Nou, in eerste instantie ben je het gezicht van Juttersgeluk. Dus het is fijn als je affiniteit hebt met wat we hier maken. En kan vertellen over hoe we dat doen. Mensen enthousiasmeren. Maar ook natuurlijk gewoon de verkoop. Dus we hebben hele mooie producten hier die...
1: Ja, ik zie al wel wat ik dadelijk mee zou willen nemen om te kopen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat er zoveel aandacht voor is. Want ja, inderdaad, de warme dagen, dat is niet mis wat we dan gaan vinden op het strand.
2: Nee.
1: Maar emmertjes bijvoorbeeld. Ik heb laatst, na zo'n warme dag, heb ik gelopen. Nou, ik kon echt een nieuwe strandspeelgoedwinkel openen, denk ik. Zo, ik kon het gewoon niet meer vasthouden. Maar ook gewoon
2: gloednieuw.
1: Hele nieuwe emmertjes.
2: Ja, dat zien wij ook hier binnenkomen. En dat is echt, ja.
1: Maar wat doen jullie daar dan mee? Dat smelt je niet om, denk ik.
2: Nee, wij laten in eerste instantie, als het nog heel is... ook de mogelijkheid dat mensen het nog een keer kunnen gebruiken. Ja. We hebben hier ook strandsetjes die ze hier daar hangen, die we uitlenen.
1: Oh ja.
2: Kunnen ouders en kinderen gratis een middagje meenemen en gebruiken en weer inleveren.
1: Ja, want het is ook niet goedkoop om hergebruik. Dat niet te kopen. Hè? Ja, ik zag in Frankrijk een kast staan. En daar stond dus speelgoed voor de kinderen wel weer terugzetten.
2: Ja.
1: Dus dat is ook dat zag er heel leuk uit ook.
2: Ja, precies.
1: Maar naast dit atelier in de winkel en dan in Noord... heb je ook nog op het strand iets staan, toch? Unit.
2: Ja, een grote gele zeecontainer, herkenbaar. Dat noemen we onze Jut-unit. En dat is eigenlijk waar onze Jutters starten. Dus ook de Green Escape. Daar start de activiteit. Daar is een picknicktafel naast. Dus je start met z'n allen even met wat te drinken. Kopje thee,
1: dus
2: kopje koffie.
1: Zich
2: daar gaan ze zich aanmelden.
1: Ja, okay. Ja. Moeten ze zich überhaupt van tevoren aanmelden? Stel ze willen meedoen.
2: Ja, dat is fijn.
1: Ja, dat is wel handig.
2: Ja. Ik zou de website even noemen.
1: Ja?
2: www.juttersgeluk.nl. Daar is een kopje nieuws. En bij nieuws staat dan ook de Green Escape genoemd. En dan is er een QR-code te vinden om aan te melden. Een mailtje naar mijn collega Diana mag ook.
1: Ja.
2: jutten@juttersgeluk.nl.
1: Nou, en, vele manieren.
2: Ja.
1: Vele manieren. Dus de eerste woensdag van de maand van 1 tot 3. Jongeren, doe mee. Want het is hartstikke leuk en jullie gaan niet de duin in, hè? Het is echt alleen het strand, hè?
2: Nee, het is echt de bedoeling, ontmoet elkaar, hè? Ja. Dus kom andere jongeren tegen en zorg samen voor de natuur. En ga kijken wat je op het strand tegenkomt.
1: Ja, heel goed, heel goed. Nou, ik denk dat ik even hier wat ga uitzoeken in de winkel.
2: Leuk.
1: En ik kom zeker weer snel bij jullie jutten.
2: Leuk, dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Heel welkom.
0: Goedemorgen Zandvoort met Carina Veren op ZFM.

0: En dan zijn we dan voor het laatste onderwerp. En we gaan het is toch prachtig mooi weer, dus we gaan het eens over zonnepanelen hebben met meneer Frank Breukelmans. Als het goed is, is hij aan de lijn.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik moet nog even inpluggen, want... Nee, nog niet.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is natuurlijk altijd even wennen na 4 weken, maar het komt heus wel goed. Meneer Frank Breukelmans, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Zonnepanelen die hebben natuurlijk afgelopen jaren een goede vlucht gemaakt. Ik heb zelfs gezien dat in de laatste 5 jaar een toename is van een heleboel. De toename was natuurlijk mooi. Maar hoe gaan we nu om met de eventuele afname? Want mensen worden natuurlijk bang voor het salderingsbeest.
1: Het salderingsbeest, ja, mooi verwoord inderdaad. Ja. Nou ja, goed, dat zie je inderdaad wel het afgelopen jaar en misschien ook wel al dat jaar ervoor inderdaad. Dat die toename inderdaad wat afneemt. Wat aan de ene kant natuurlijk heel logisch is, omdat gewoon in heel veel plaatsen in Nederland, vooral de wat meer landelijke gebieden, in sommige gevallen al meer dan de helft van alle huizen zonnepanelen hebben. Dus ja, dan is er ook gewoon wat minder ruimte natuurlijk.
0: Ja, dan is dat een logische afname.
1: Dat is inderdaad een logische afname. Maar ja, we gaan er inderdaad zeker vanuit dat het einde van de salderingsregeling vanaf 1 januari volgend jaar. En ook de terugleverkosten die natuurlijk veel mensen ervaren al. Dat die zeker mensen wat meer terughoudend maken om zonnepanelen aan te schaffen. En dat snap ik ook heel goed, want als leek is het gewoon haast niet te doen om nou nog maar op een beetje redelijke manier door te rekenen of het voor jou nog uit kan of niet. Wat in de praktijk in heel veel gevallen natuurlijk wel het geval is. Omdat je zonnepanelen natuurlijk primair koopt om die stroom van je eigen dak direct in huis te kunnen verbruiken.
0: Ja.
1: Ja.
0: De adviezen zijn natuurlijk van gebruik overdag stroom. Maar een aantal mensen kan dat waarschijnlijk niet omdat ze buiten huis zijn en niet de droger aan willen laten staan.
1: De droger is dan inderdaad misschien typisch een voorbeeld wat veel mensen liever niet doen. Maar natuurlijk op heel veel apparaten zitten tegenwoordig wel gewoon timers. Bij een wasmachine of je vaatwasser. Dan moet ik er wel bij zeggen, dat zijn natuurlijk altijd wel de typische apparaten die dan genoemd worden. Als je heel realistisch bent, is het wel zo dat met name echte grootverbruikers, zoals natuurlijk airco's in de zomer of mensen die een elektrische auto hebben en ze het overdag kunnen opladen. Die maken echt het verschil. En kijk een wasmachine overdag laten draaien is leuk. Maar het is niet zo dat je dan ineens al je stroom van je dag gebruikt. Ook dan lever je nog steeds heel veel terug. Ja, dus je moet echt meer gaan kijken van, stel dat je toch al van plan bent om iets met airco's of een warmtepomp te gaan doen, of wellicht een batterij overweegt, dat je dan daar inderdaad rekening mee houdt.
0: Ja. Over die batterij is natuurlijk ook nog van alles te verzinnen, want in de zomer laat hij dat prachtig op. Maar hoe zit dat in de winter?
1: Het is inderdaad wel goed om daar rekening mee te houden. Ook qua bijvoorbeeld het formaat van zo'n batterij. Want het is precies wat je zegt. Kijk, in de zomer hoef je je totaal niet druk te maken of je je batterij wel vol krijgt met zonnepanelen. Dan is het meer de vraag van, lukt het je ook om hem in de avond en de nacht weer leeg te krijgen, zodat je hem de volgende dag weer kunt gebruiken, zeg maar. En in de winter is het eigenlijk een ander verhaal. Want dan is het eerder zo dat je de stroom van je eigen dak, die je zonnepanelen opwekken, die gebruik je ook zonder batterij eigenlijk wel vrijwel volledig direct in huis. Omdat die opwek toch maar zo beperkt is. En je hebt de lampen aan en dergelijke. Dus dan zou je eventueel, als je een batterij hebt, zou je die misschien eerder kunnen gebruiken om bijvoorbeeld stroom op goedkope momenten in te slaan. Als je dan een energiecontract hebt. Dat daarvoor geschikt is. Dus een dynamisch contract. Ja, precies. Dus dan kun je meer voor je zien dat je dan inderdaad bijvoorbeeld 's nachts, als de prijzen vaak in de winter laag zijn, omdat er veel windenergie is en weinig vraag naar stroom, dat je dan bijvoorbeeld 's nachts goedkope stroom opslaat in je batterij. En die dan overdag weer kan gebruiken. En dat staat dan weer helemaal los van wel of geen zonnepanelen, zeg maar.
0: Hey, voor een man met kennis zoals u is het misschien wat makkelijker, maar een gewone gebruiker wordt natuurlijk een heel moeilijk probleem om dat allemaal weer inzichtelijk te krijgen. Wanneer en hoe kan ik dat doen? Is het nog slim om zonnepanelen te doen? Is er eigenlijk een adviesbureau die je daarbij helpt?
1: Ja, die zijn er zeker. Ja, er zijn wel er zijn adviseurs die je daar inderdaad voor in kan huren. En ik zou dat wel altijd aanraden om een partij in te schakelen die, ja, die wellicht niet zelf iets verkoopt. Want het ligt natuurlijk wel al vrij bovenop. Kijk, ja, maar die partijen die zijn er zeker wel inderdaad, ja. Ja.
0: Het is even zoeken waarschijnlijk, maar een onafhankelijk advies is dus te verkrijgen.
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja, we hebben een beetje doorgenomen wat ik eigenlijk wilde weten. De stroom graag direct opmaken overdag. De thuisbatterij, is dat een oplossing ja of nee? Dat hangt dus af van je contract.
1: Ja, nee, goed. Het is een beetje de vraag van waar wil je zo'n batterij inderdaad voor gebruiken? Wil je hem puur inzetten om je zonnestroom op te slaan? Ja, dan kan dat. Maar dan moet je daar qua formaat wel rekening mee houden dat je... ja, dus dat je misschien niet een te grote batterij neemt, zodat je hem in de zomer dus ook daadwerkelijk die stroom weer kunt gebruiken. Maar ja, je kunt er dus ook rekening mee houden van misschien kan ik nog meer uit een thuisbatterij halen. En dus inderdaad in combinatie met zo'n energiecontract. Ja.
0: Ja, nou, over energiecontracten, daar, die zijn heel divers. De terugleverkosten die zijn ook nogal verschillend.
1: Ja.
0: Is het eigenlijk te verwachten dat in de tweede helft van dit jaar, zo tegen september, oktober, energiemaatschappijen gaan stunten met... bij mij hoef je niet te salderen, bij mij krijg je minder terugleverkosten. Is dat te verwachten?
1: Nou, ik kan me sowieso voorstellen dat... kijk, wat je eigenlijk afgelopen paar jaar hebt gezien, is dat

0: terug. Mm-hmm. En wat we terugleveren, kunnen zij weer verkopen.
1: Ja, ja, dat is zo. Dat is inderdaad zo. Ja, klopt. En ja, goed, dat ervaren wij natuurlijk zelf ook als zonneplan. Wij doen dan in die dynamische energiecontracten. Ja. En dat is natuurlijk ook het hele issue van de salderingsregeling. Dat, dat nu op papier met een vast contract, dat de stroom zeg maar voor jou het hele jaar de stroomprijs gelijk is. Terwijl in de praktijk die waarde op de markt tijdens zonnige uren in de zomer eigenlijk veel lager is dan in de winter.
0: Ja.
1: Dus dat is juist een probleem waar veel energiebedrijven nu tegenaan lopen. Dat zij dus voor een vrij hoge prijs van hun klanten moeten inkopen als het ware. En dat eigenlijk op de markt voor een veel lagere prijs weer kwijt kunnen.
0: Ja, daar zou je dus wat mee kunnen doen. En ook Zonneplan zal daar ongetwijfeld mee gaan rekenen. Want er is natuurlijk grote vraag naar stroom, elektriciteit. De datacenter, las ik van de week, moet er eentje zelf wachten tot 35.
1: Ja.
0: Dus ergens, als je inkoopt, kan je het ook verkopen. En ik denk dat je daar als bedrijf toch naar moet kijken.
1: Ja, dat is zonder meer het geval. En ja, iedereen die doet dat inderdaad op zijn eigen manier. En ik denk vooral ook dat inderdaad opslag. Daar hebben we het nu natuurlijk vooral op korte termijn. Hè. Dus vandaag stroom opslaan, zodat je het later op de dag of misschien morgen kan gebruiken. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als je dat over een langere periode kan opslaan. Dus dat je ook zeg maar op een goedkoop moment kan opslaan. En dat je dat bijvoorbeeld over een aantal weken of in de winter zou kunnen gebruiken. Dan heb je wel zulke grote batterijen nodig.
0: Ja.
1: Ik kan me wel voorstellen dat daar natuurlijk wel ontwikkelingen ook in komen. Ja.
0: Nou ja, ik kan me, dat praat je inderdaad over hele grote batterijen. Als een bedrijf, waaronder Zonneplan, zegt van ja, wij gaan dat inkopen van jullie voor een normale prijs en wij slaan dat op.
1: Precies, precies. Ja, ja, ja. Maar ik moet zeggen, dat is wel echt toekomstmuziek hoor. Ja, dat zijn wel flinke investeringen die natuurlijk iemand moet willen doen.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Maar ja, je ziet dat eigenlijk al aankomen een jaar of twee.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, zonder meer.
0: Nou, we gaan het zien. Die van mij doen het uitstekend. En ik ga dan overdag meer gebruiken als 's avonds. Maar...
1: Ja, precies. Ah, okay. Dus je bent wel een van de relatief weinig mensen dus in Zandvoort die zonnepanelen heeft.
0: Oh, ik dacht juist dat het toch wel liep in Zandvoort. Maar het schijnt dus tegen te vallen.
1: Ja, ja, tenminste dat blijkt wel uit die CBS-cijfers die we dus afgelopen maand hebben onderzocht. Maar nou, wat is het? Volgens mij iets van 14% of zo van alle huizen in Zandvoort. Terwijl het landelijk dus dik boven de 30 ligt.
0: Ja, dat is dus inderdaad niet zoveel.
1: Nee, nee, dat valt wel mee. Maar ja, wellicht veel appartementen en dat soort zaken. Waarbij ook niet iedereen zeg maar zomaar zelf zonnepanelen kan nemen. Dat zal er vast mee te maken hebben.
0: Ja, dat zou voor mij in ieder geval nog wat te doen voor de firma Zonnepaneel in Zandvoort.
1: Ja, precies. Precies. Ja.
0: Meneer Brekelmans, dank voor uw tijd en uitleg.
1: Ja,
0: en nou, we gaan het wel volgen wat de tweede helft van het jaar doet. En we wachten op allerlei aanbiedingen en stunts van energiemaatschappijen.
1: Ja, we gaan het ook zeker in de gaten houden.
0: Ja. Ja. Dank u wel.
1: En dank. Fijne dag.

0: Ja, dat was weer een mooi muziekje van Stefan, want die doet de muziek en de techniek. En Maya die kijkt over de schouder mee of het allemaal goed gaat. Nou, het gaat uitstekend. Dit was het eerste uur en we gaan het tweede uur praten met Jef de Vos. Die is inmiddels al aanwezig over de makrelen. Gelukkig weet ik daar zelf ook wel wat van. Dan hebben we het Zandvoorts Race Festival met Jaap Koper. En als afsluiter praten we met Michel Vaas van Miracle Media over de aankleding van het F1-dorp. Stefan, nog een muziekje?
1: Ja, een muziekje van Rag & Bone Man en Human voor het nieuws.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerde niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. Vijf vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.

0: Welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En we gaan het natuurlijk hebben over de mooiste en gezelligste dag van Zandvoort met Jeff de Vos.
1: Zekers.
0: En wat is dat?
1: Makreel roken.
0: Makreel roken. Het Open Zandvoorts kampioenschap makreel roken gaan we het over. Er ligt een mooie poster op tafel. Aanstaande zaterdag. Waar is het?
1: De Kerkplein.
0: Hoe laat beginnen we?
1: Ik dacht rond een uur of tien, hè?
0: Met roken.
1: Maar eerder natuurlijk dat...
0: Ik heb begrepen dat jij er om 6 uur al bent.
1: Ik ben er heel vroeg, ja.
0: Ja, wat ga je dan allemaal doen?
1: Al die rokers, al die makrelen allemaal roken natuurlijk.
0: Jij doet zeg maar, jij begint iets eerder.
1: Ja.
0: Want jij doet het voor roken voor de verkoop.
1: Verkoop voor jou.
0: Die moet natuurlijk wel klaar zijn voordat...
1: Ja.
0: En dan is het 2 uur. Tenminste, kan je tijdens het roken ook gewoon kijken bij mensen?
1: Dat gaat zeker lukken. Ik heb nu een ander rookkar gemaakt eigenlijk. En als je komt kijken, dan zal je hem zien. Ik hoop daarmee ook de originaliteitsprijs mee te winnen.
0: Ja, het jurylid is er niet in het land, dus je kan hem ook niet beïnvloeden. Maar ongetwijfeld gaat er naar gekeken worden. Want de jury, en die bestaat dit jaar uit burgemeester Molenburg, wethouder Carré en Anneke Kat, Koperkat. Nou, die ken je zeker wel. Die heeft verstand genoeg van vis.
1: Ja.
0: Jij bent er heel vroeg, dus je gaat het vuur alvast opstoken. Als je normale wedstrijd doet, hè, hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Nou, normaal gaat het... De rokers die komen dus aan, die zetten hun rookton neer. Ze krijgen van ons dus een aantal vissen. Waarvan eentje dan, in dit geval bij Havana was dat, gemerkt. En die moeten ze dan inleveren en die andere makrelen mogen ze houden. En daar wordt dus door de jury wordt dat beoordeeld.
0: En hoe lang doet men daar ongeveer over?
1: Als je een klein tonnetje hebt met 5 visjes of 10 visjes, gaat dat redelijk snel. Maar omdat ik zo'n grote volume heb natuurlijk voor de verkoop, de makrelen. Ja, dan ben je toch wel even een tijdje bezig voordat die makrelen zijn gedroogd. Dus perkamenten aanvoelen. En dat je dus in feite kan gaan afroken. Want anders gaan ze dus net als een beetje als vleermuizen openstaan.
0: En ik kan mij nog heel goed herinneren dat in een van de eerste jaren...
1: Ja.
0: Bakkenhoven. Met een hele grote rookdom en een heleboel vuur.
1: Ja.
0: En binnen een paar minuten stonden al die vissen open.
1: Ja, dat gebeurt zeker omdat er nog te veel vocht in zit. En ja, dan gaat die eigenlijk meer koken, stomen eigenlijk. In die rookoven. En dat is niet de bedoeling.
0: Dus de snelheid bepaalt eigenlijk ook hoe je vis er dan uit gaat zien.
1: Ja, zeker.
0: De smaak, is dat afhankelijk van je hout? Of,
1: ook.
0: Hoeveel... Ik heb wel eens gehoord, ik weet niet of het zo is... dat hout wordt bijvoorbeeld in whisky gedrenkt.
1: Ja, daar moet je van houden. Ik doe het zelf niet. Vlees rook je eigenlijk met zware houten eigenlijk. Dus zoals eiken, bijvoorbeeld. Maar vis doe je eigenlijk meer met vuren. Met lichte houtsoorten als maple, berken, vuren. Dat is eigenlijk de manier. Maar ja, daardoor gaat je vis ook wat anders eruit zien. Wat
0: maar dat is natuurlijk wel een ervaringszaak. Hoe kom je daarachter? Door het uit te proberen?
1: Ja, de mensen kijken vaak naar de kleur van een makreel.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan hoeft die van binnen helemaal niet zo lekker te smaken. Alle rokers die roken eigenlijk, de professionele rokers, allemaal met vurenhout. Dus en...
0: En dan praat je over smeding,
1: ja,
0: vrolijk.
1: Paling online en dat soort zaken. En het wordt natuurlijk ook allemaal machinaal gedaan. Maar ja, die makrelen of paling smaken dan toch wel wat anders.
0: Nou ja, dat gaan we volgende week zeker zien. En dat hebben we zelf ook al geprobeerd, jij ook. Als je zo'n makreel uit de ton haalt, hè, of uit de kast.
1: Ja.
0: En je maakt hem open, dan... Dat is de smaak. Als je gewoon al een paar uur verder bent en hij is afgekoeld, dan smaakt hij al heel anders.
1: Dat smaakt hij zeker. Heel anders, ja.
0: We hebben het al over gehad, hè, over vis. De vis is erg duur.
1: Ja.
0: Hoe komt dat?
1: Dat komt omdat er een vangstverbod is hier in Nederland eigenlijk. Voor zoveel tonnage. En deze worden in feite veel weggevangen door de Russen, de Nooren en de Chinezen. En ja,
0: doen die niet aan quota's dan?
1: Die doen niet aan quota's, nee, blijkbaar.
0: Blijkbaar.
1: En er zijn dus onderzoekers geweest en die hebben gezegd van ja, dat te weinig makreel in de water zit aan landse oceanen en bij Groenland en overal. En dat is het hele probleem eigenlijk. Dat wij dus duur de vis moeten betalen.
0: Ja, nou daar hebben we uitgebreid over gediscussieerd. Hè, over de prijs. En dat gaat 7 euro worden deze keer. Ik vond het zelf al een beetje, maar ja, vorig jaar waren ze 6. En waar we het gisteren over hadden. Bij de visboer kost je ook al 7.
1: Ja, en zelfs nog duurder. Ik heb zelfs bij visboeren gezien dat ze tussen de 9 en de 11 euro
0: zo.
1: Nog. Ja. Een makreel van rond de 400, 500 gram.
0: En wat verwacht jij aan, aan gewicht voor deze makrelen?
1: Ik durf het niet te zeggen wat er in die pakken zitten. Het zijn natuurlijk diepgevroren Atlantische makrelen. En ja, dat wordt berekend naar 21 kilo voor een pak van 20 kilo eigenlijk. En daar moet je natuurlijk ook nog btw over betalen. Dus vandaar dat de prijs in feite omhoog gooit.
0: We hebben het wel eens met een van de leveranciers erover gehad. Omdat die hele grote vissen hadden, kregen we een ontzettende rekening. Die zei, ja, ik ben afhankelijk van de vangst. Dat is dus niet te bepalen hoeveel er in een kilo gaan.
1: Nee, daar zit 20 kilo in. 20 kilo ongeveer aan makreel. Wat ze dus vuilen. Dus ja, maar zijn niet schoongemaakt.
0: Maar je weet niet van die 20 kilo hoeveel er nou exact in zit.
1: Nee, dat kunnen er, als de kleintjes zijn, dan zit er rond de 45, 50 in. En zijn het groter, dan zit er ongeveer 40 in. 38, 40.
0: Nou ja, als je van 40 uitgaat, dan kom je redelijk uit, denk ik, of niet?
1: Ik denk het wel.
0: Hoeveel rokers doen er mee?
1: Er gaan 11 rokers meedoen. En ik geloof ook 1 vrouw, hè?
0: 1 vrouw doet ook mee, zeker. Dat is een bestuurslid van jullie visvereniging. Hoe gaat het met de visvereniging?
1: Het gaat goed. We krijgen steeds meer leden. En de mensen vinden het ook leuk. We zijn een leuke, gezellige visvereniging die niet altijd alle regeltjes hanteren. Want dat moet ook niet. Het moet allemaal leuk blijven in clubverband natuurlijk. Mm-hmm. En wij zijn ook allemaal vrijwilligers. En we doen ons best om voor alles voor hun in feite te regelen.
0: Het is ook een zeevisvereniging, hè? Ja. Dus ik zie jullie wel eens op het strand. Hoe vaak zijn jullie op het strand bezig?
1: Wij hebben 10 wedstrijden op het strand. En daarnaast hebben we dan ook nog natuurlijk onze rookwedstrijden.
0: Ook een gedeelte van de club gaat naar Noorwegen.
1: Ja.
0: Op reis. Wat? Op reis?
1: Op reis, ja zeker.
0: Is dat een soort kerst op de taart? Want als ik daar foto's van zie, zie ik mannen met hele grote vissen. Ja. Terwijl ik hier maar een beetje kleintjes zie. Ja.
1: Nou, waar wij zitten normaal in Avikbrigge. Dat ligt dus in de regio Lindnes. Daar zitten wat kleinere kabeljauwtjes. Ongeveer 70, 80 centimeter. Hoogstens een meter. Maar ga je naar Skarsundet of Trondheim, ja, dan vang je echt een mooie grote. Maar ja, dat is ook weer 2000 kilometer rijden. Nu gaat er een groep daarvan gaat natuurlijk met het vliegtuig. En gaat een gedeelte gaat er met tenminste of 1 busje mee. Die neemt alle spullen mee. En
0: En blijf je dan een week?
1: Die blijven meestal zo rond de 6-7 dagen.
0: Een ontzettend end weg om daar even heen te rijden. Ja. Je zegt het zelf al. Er is in de zeevisverenigingen ook rookkampioenschappen.
1: Ja.
0: Hoe doe je dat? Deel je punten uit?
1: Wij delen inderdaad punten uit. Dus de derde, tweede en de eerste plaats. Die krijgen de eerste plaats 50 punten. En zo gaat het zo naar beneden met het aantal rokers die je meedoen.
0: Ja.
1: En nu hebben we dit jaar hebben we maar 2 wedstrijden. In verband dat de makrelen zo duur zijn. En ja, we kunnen daar geen risico mee lopen.
0: Nee. Hoeveel wedstrijden moet je nog?
1: We gaan straks naar Beach Club 10. Daar hebben we nog een wedstrijd. Ik weet niet de exacte datum meer. En dan hebben we natuurlijk nog de Shantikoren.
0: Nou, die waren net met de Shantikoren zeiden sowieso
1: al. De 27e september.
0: Laat je deze open kampioenschap meetellen voor de kampioenschappen?
1: Nee, dat kan niet, omdat we niet alle rokers natuurlijk meedoen. We doen dat echt op het strand.
0: Oké. Okay. Ja, er doen dan ook 2 mannen uit Noordwijk mee. Ja. Waaronder de kampioen van vorig jaar.
1: Ja. Heb ik gehoord.
0: Ja, je was erbij. Dus,
1: ik ook.
0: Doen zij het anders? Hebben zij een geheim? Want dezelfde kampioen overigens had vorig jaar ook vleermuizen.
1: Ja. Ja, en dan zou de jury tussendoor moeten kijken.
0: Dat doen ze ook.
1: Ja, of er dus vleermuizen zijn en dat ze, hoe ze roken, hygiënisch en dat ze.
0: Ja.
1: Wat er gebeurt bij palingwedstrijden, bijvoorbeeld Korte Hoef in Volendam ook allemaal.
0: Ja. Nou, de jury loopt rond als het goed is, dus we gaan het allemaal zien. Om het samen te vatten, volgende week om vroeg ben jij al aanwezig. Ja. Jij bent de man van de faciliteiten, de car, de muziek. Rond een uur, half negen, 9 uur komen de rest van de rokers. Gaan opbouwen.
1: Ja.
0: Gelijk vuur aansteken?
1: Ja, ze mogen het vuurtje aansteken, maar de makreel hebben ze natuurlijk nog niet.
0: Nee. Dus. Die krijgen ze rond 9:15 krijgt iedereen zijn visjes. Ja. Hoe lang doet een klein tonnetje erover? 3 uur?
1: Is afhankelijk van het weer. Als het koud weer is, kan het wat langer duren. Is staat de zon erop, dan is het heel moeilijk natuurlijk je rookton steeds op temperatuur te houden. Dus dan wil hij, als je in de zon staat, heel snel de temperatuur omhoog komen. Ja,
0: 130 graden heb ik gezien.
1: Nou, dat kan wel eens gebeuren,
0: ja. Nou ja, ik kijk ook wel eens op die meters.
1: Ja.
0: En dan zie ik hem op 130 staan. En dan, dit is goed, hoor ik dan. Dus prima. Goed, en roken. Rond 2 uur moet ze vis inleveren. Op de tafel, jury komt. Ja. En dan gaan we kijken wie... ik zie wel eens mensen stiekem onder die bordjes kijken.
1: Wie? Ik?
0: Nou, jij niet.
1: Nee,
0: maar...
1: de mensen moeten gewoon hun makreel inleveren op het bordje. En ze dan weglopen eigenlijk. Want het gaat erom dat ze niet zien dat het hun makreel is en bij de keuren. En dat is wel zo leuk.
0: Nou, eigenlijk is er maar één man die weet wat er het nummertje bij de naam hoort. Dat ben ik zelf niet eens. Dus, goed, dan komt de jury. Als er 11 vissen liggen, schat ik dat er 4 of 5 afvallen voor de eerste ronde.
1: Dat bepaalt de jury, ja.
0: Ja.
1: Hoe jullie dat doen.
0: Maar de eerste ronde is alleen kijken, hè?
1: Ja.
0: Waar kijk je dan naar?
1: Je kijkt naar de kleur, kijk je. Je kijkt of die er netjes mooi uitziet, of die een beetje gerimpeld is. Want als hij wordt gerimpeld als hij afkoelt. En ja,
0: dus te snel afkoelen is ook niet goed?
1: Jawel, juist wel. Want de makreel moet dus eigenlijk gekeurd worden als hij koud is.
0: Vind ik,
1: hè. Maar dat...
0: Ja, dat kan.
1: Ja. Dus dat hij er netjes uitziet, een beetje mooi glad is. Dat de ogen allemaal er goed uitzien.
0: Wat is eigenlijk het verschil? Want ik las ergens dat rode ogen...
1: Ja, de meesten zeggen dus in feite dat als je rode ogen hebt, dat een makreel of een vis gaar is. Wil het helemaal niks zeggen. Het gaat er in feite dat je een meter in het vlees stopt van de vis. En daar dus die kerntemperatuur haalt van 63 graden. Dan zijn de bacteriën dood. En dat dan een half uur aanhoudt. Of je houdt het op 65 graden, dat die is. Dan zijn ze gaar.
0: En dan hou je dat een half uur, dan hou je die 65 graden aan?
1: Nee. Als die 65 is, dan is die gewoon gaar.
0: Dan is die gaar?
1: Ja, dan is die gaar.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dan zijn eigenlijk alle bacteriën dood.
0: Ja, maar goed ook.
1: Nou, dat is heel belangrijk.
0: Dan gaan ze eraf. Dan blijven er een stuk of 6, 7 over. Mm-hmm. En wat mag de jury dan doen?
1: Hoe bedoel je? Mag de jury?
0: Eerst kijken en daarna proeven, toch?
1: Ja, natuurlijk. Oh, je bedoelt dat. Ja, nee.
0: We zijn nog steeds aan het jureren.
1: We zijn
0: aan het
1: jureren. Nee. Oké. Okay. Ja, dan mag de jury dus in feite gaan ruiken. Ze mogen nog eens een keer kijken hoe het structuur van het vlees is, of het niet te zacht is, dat die een beetje stevig aanvoelt. En dat er niet te veel vet is uitgelopen. De reuk is natuurlijk heel belangrijk. En op basis daarvan haalt de jury weer een aantal van die makrelen eruit die zij dan goed vinden of slecht vinden.
0: Ja, en dan blijven er 3 over.
1: En dan blijven er als het goed is 3 over, die van mij.
0: Nou, dan gaan we dat zien, Jeff. Ja. Nou, ik heb de andere samenvatting heb ik hier over het kopen van de vissen. Er wordt natuurlijk wel weer voor het goede doel gerookt. Het blijft publieksevenement, het moet leuk zijn. Veel toeuristen komen langs. Ze gaan 7 euro kosten.
1: Ja.
0: En dat is afhankelijk van wat je net vertelde, hoe duur de vissen zijn.
1: Ja.
0: Er kan voorbesteld worden bij de kar in de Poststraat tegen gepaste contante betaling. En dan moet je 's middags ophalen rond 14:45, 15:30. Is dat een mooie tijd?
1: Dat is denk ik een mooie tijd.
0: Ja, oké. Okay. Ah. Nou, dan spreken we dat af. Het komt nog in allerlei social media's, heb ik begrepen. Dus dan wens ik jou heel veel plezier volgende week zaterdag.
1: Zeker
0: en we spreken elkaar zeker nog.
1: Nou, zeker weten.
0: Dankjewel.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM.
1: Het is de laatste keer dat het Zandvoorts racefestival is begonnen. En dat is onder meer gebeurd met twee schaalauto's waarin Las Carré en Rob Langeberg min of meer naar de letter Zandvoort zijn gereden om een expositie te openen. En een van de mensen die ook de bord heeft onthuld, en dat is niet zomaar iemand, dat is Jan Lammers zelf. Jan, want jij hebt op een gegeven moment gezegd voor, ik meen voor Ziggo Sport, het is net alsof je op vakantie bent waarvan je weet dat de laatste dag is aangebroken.
2: Nou ja, precies. Hè. Dat is natuurlijk een van de emoties die naar boven gaat komen bij heel veel mensen. Nou moet ik zeggen dat ik zelf niet maatgevend ben, omdat ik ook vaak nog bij grote en mooie evenementen in het buitenland natuurlijk ben. Mm-hmm. Dus ik heb meer dan dit soort evenementen dan alleen de Grand Prix van Zandvoort. Maar goed, veel van die mensen die gewoon maar één keer per jaar in de gelegenheid zijn om dat bij te wonen. En met name ook de Zandvoorters. Dan gaat het een heel bijzonder en emotioneel moment zijn.
1: Ja. Maar als je terugkijkt op vijf en eigenlijk ook dit jaar, dan is er denk ik toch wel wat moois neergezet.
2: Ja, super, super. Hè. Dat denk ik dat Zandvoort natuurlijk wel meer dan dat is. Hè. Ik bedoel, een Formule 1 Grand Prix is meer dan Zandvoort. Maar Zandvoort is ook meer dan een Formule 1 Grand Prix. Ik bedoel, Zandvoort is natuurlijk altijd geweest. En dat is een badplaats die onlosmakelijk verbonden is met de zee, de duinen, de zon. Maar ook motorsport en autosport in dit geval, de Formule 1. Die heeft Zandvoort daarbij wereldwijd gewoon een accent gegeven en op de kaart gezet. Waar zo langzamerhand honderden, zo niet miljarden mensen over de jaren heen naar gekeken hebben. En mochten die het besluit hebben van nou, dan gaan we ook een keertje daar op vakantie. Dan is dat natuurlijk leuk. Dus die Grand Prix die verdwijnt weliswaar. Maar ik denk dat het punt van Zandvoort, dat het hier goed vertoeven is en gewoon een leuk en een hip dorp is. Mm-hmm. Dat hebben we denk ik door de jaren heen wel gemaakt. En daar zal Zandvoort nog heel lang op kunnen teren.
1: Ja, nu is ook Robert van Overdijk geweest vorig jaar door te zeggen van ja, niks is zeker in het leven, dus ook een Dutch Grand Prix niet. Het is natuurlijk wel fijn dat de Formule 1 op het hoogtepunt stopt.
2: Hoi. Ik denk dat vele malen beter is dan dat je het laat als een nachtkaars laat uitgaan. Mm-hmm. Want op een zeker moment, Max die zal niet voor altijd in de Formule 1 zitten. Hij zal ook niet voor altijd Formule 1 races blijven winnen. Dus er komt een moment dat Max uit de Formule 1 verdwijnt. Die Grand Prix is er kunnen komen in Zandvoort vanwege Max. Dus logica en gezond verstand vertelt je dan dat als Max verdwijnt, Dan is de animo en ook denk ik de haalbaarheid om het succesvol te exploiteren, die is dan ook weg. Natuurlijk heeft Max met die Dutch Grand Prix heel veel andere mensen ook geïntroduceerd. Hè. We hebben mooie mensen in het begin leren kennen als Daniel Criario en Lando Norris en noem maar op. Die hebben allemaal hun eigen fanschade. Maar ik denk niet dat dat genoeg is om gewoon alle tribunes iedere dag van vrijdag tot zondag helemaal vol te krijgen. En dat is wat wij nodig hebben, omdat we het zonder overheidssteun moeten doen.
1: Ja, want dat is wel eens wat mensen wel eens vergeten. Want hoe lastig is dat soms?
2: Nou ja, goed. Kijk, wij hebben hier een nieuw unicum in Zandvoort, wat natuurlijk een fantastisch instituut is. En daar heeft een van de bewoners mij wel eens verteld van nou, je moet die klagen maar dragen. Dus wie zijn wij om daarover te kragen? Dat moet je gewoon als ondernemer aanpakken. Je weet wat voor risico's je in het begin neemt. En ik moet zeggen, de expertise, gewoon de vakmanschap van alle partijen die erbij betrokken zijn. De twee sportsmarketingbureaus van Sportvibes uit Delft en Tichtsport uit Amsterdam. In samenwerking als derde poot zeg maar, onder de Dutch Grand Prix is circuit van Zandvoort. En dat is allemaal fantastisch aangestuurd door Robert van Overdijk. Die natuurlijk een ongelooflijke ervaring heeft al met de Brabanthallen en evenementen. Dus met alle partijen bij elkaar is er zoveel expertise. En die hebben dat tot een groot succes gemaakt. Dus, ja.
1: Kan dit weer dan iets moois opleveren voor iets wat na de Formule 1 zou kunnen komen?
2: Ja, weet je, oorzaak en gevolg. We hebben natuurlijk gekke dingen meegemaakt. We hebben corona meegemaakt. Corona zorgde er in één keer voor dat sommige Grand Prix's niet door konden gaan. Toen kwam er in één keer een Grand Prix in Portimao, waar ze nooit rekening mee hadden gehouden. In Mugello hebben ze ook gereisd. Dus verrassingen die blijven nog steeds bestaan. Maar dat zijn nog geen dingen die bij ons in de planning staan. En alles moet ook altijd maar weer vergund worden. En je moet ook je omgeving meekrijgen. Dus je kan zelf wel enthousiast zijn. Maar dat is niet voldoende. Hè. Je moet wel zorgen dat zo'n evenement ook gewoon wel in de maatschappij en ook in de omgeving past.
1: Ja, nou is die Dutch Grand Prix nou even uit mijn hoofd volgens mij 23 augustus. Hoe gaat Jan Lammers 24 augustus 2026 beleven?
2: Nou, ik zit al vanaf mijn 16 in die autosport, weet je. Dus ik ben daar niet zo emotioneel onder. Dus ik snap ook de logica. Ik snap niet de logica waarom die er is gekomen. Wel dat Max dat aangejaagd heeft, maar ik ben nog steeds diep onder de indruk van al die ondernemers en de expertise die dat voor elkaar hebben gekregen. Echt fantastisch. En ik vind het volstrekt logisch dat dit het punt is waar je niet voor 4 jaar gaat bijtekenen. Hè, aan raison van 75 miljoen per jaar als privé ondernemers. Ja, dat is gewoon een risico wat volledig onverantwoord is. En dat mag niemand verwachten.
0: Goedemorgen Zandvoort op ZFM.
1: Rob Langeberg, de man van Zandvoort Beyond. Want dit lijkt mij toch best nog wel een uitdaging om zoiets bij een opening te organiseren.
3: Nou, kijk, het is je vak, dus dat scheelt. Ja. Dus we hebben wel vaker wel geoefend. Maar wat het wel leuk is dat het was spannend omdat er 15 panelen zijn die ver uit elkaar liggen. Maar ondertussen doen we het voor het tweede jaar. Reuzenrad als vast onderdeel, de kartbanen als vast onderdeel. Ja, het was stiekem ook een beetje spannend om in die kleine mini-Porsches te rijden. Ja. Maar nee, het was leuk. En gisteren zaten we het nog even door te nemen. Hoe gaan we dat met z'n allen doen? En als ik nu terugkijk, denk ik, nou, het gaat niet precies zoals we bedacht hadden. Dus superleuk. En ja, foto's zijn geweldig.
1: Ja. Want dat is natuurlijk ook een onderdeel van dit verhaal, hè? De expositie. Want er is ooit wat ik gelezen heb, zonder een verleden geen toekomst.
3: Nee, dat klopt. Hè. Zo'n expositie, 5 jaar Dutch Grand Prix, kan je natuurlijk ook echt pas na 5 jaar doen. Mm. We hadden de mogelijkheid om die expositie invulling te geven. En toen hebben we nagedacht, wat kunnen we doen? We hebben gesproken met de Dutch Grand Prix. En toen zeiden we, ja, er is zoveel gebeurd. Er is zoveel gave dingen zijn er mee gemaakt op de track, op het circuit, in het dorp, bezoekers die op de fiets komen, noem maar op. Weet je. Iedereen heeft zijn eigen herinneringen. Mm-hmm. En je ziet het ook op de foto's. Het is niet alleen van het circuit, maar het is ook in het dorp. Blije gezichten, grote mensen, kleine mensen. Ja, en dat wilden we. Dat is vastgelegd. Mm-hmm. Alleen dat zit dan ergens in digitale archieven. En dan is het leuk dat je dat zichtbaar kan maken.
1: Ja, dan is het. Ik heb de vraag ook gesteld aan Jan Lammers. Wat gebeurt er met Rob Langeberg op 24 augustus 2026, de maandag?
3: Nou, op maandag zijn we nog een klein beetje aan het opruimen. En ik vrees dat ik dan een letterlijke kater heb van een hopelijk een mooi festival waar ik de dag ervoor nog even een afsluitend drankje heb gedaan. En daarna gaan we weer terug naar het normale leven. En dat betekent dat we in ieder geval officieel natuurlijk moeten evalueren, dingen afronden. Maar ja, zoals iedereen weet, wordt er in Zandvoort gesproken over het behoud van een racefestival, raceweek, feestweek, geef het een naam. Wij vanuit onze stichting hebben aangegeven dat het zonde zou zijn dat de kennis en de ervaring, maar ook met name de activiteiten die we doen, dat we die zomaar opzij zetten. Gelukkig zijn er een aantal evenementen die gewoon standalone door kunnen gaan. Denk aan die openluchtbioscoop, denk aan het jeugdfestival, misschien ook wel de zipkistenrace. Maar ja, als we met z'n allen, met de ondernemers, met de maatschappelijke organisaties, maar ook met de gemeente, als we met z'n allen de schouders eronder kunnen zetten, kunnen we misschien daar gewoon een racefestival voor de toekomst of een feestweek voor de toekomst aan opplakken. En dan kunnen we daar misschien iets moois van maken. Maar zoals ik bij heel veel collega's van je in de media heb gezegd, ja, die bal ligt nu, die spreekwoordelijke bal ligt bij de gemeente. Overigens spreek ik de wethouder volgende week daar voor de eerste keer over. En dan gaan we eens kijken.
1: Goed, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op

0: We hebben het weer over hele andere dingen met Michel Vaas. Miracle Media. En het is inderdaad Miracle Media, want we zijn nu ook weer bezig met een project, Michel, met de gedichten van Marco op de muur.
1: Ja, ja.
0: Loopt. Inderdaad, je hebt het over platen en stickers.
1: Ja.
0: Platen beter?
1: Ja, makkelijker.
0: Makkelijker.
1: Ja. Die kunnen we ook sneller veranderen natuurlijk. Kijk, dus deze stickers die er nu op zitten, dat is rechtstreeks op de muur aangebracht.
0: Ja.
1: En als jij eens een keer tussentijds wat wil veranderen, dan kan je over een plaat, en daar zit die sticker op, dan kan je er overheen stickeren. Ah, of okay. Je haalt die sticker eraf en dan kan gelijk op diezelfde plaat die nieuwe tekst erop.
0: Nou, dat houden we even vast, want we zijn er druk mee bezig voor Marco Temes. En die heeft ze geschreven, prachtige gedichten. En het eigenlijk hoort dat wel in Zandvoort op allerlei muren te staan. Maar, Michel heeft het natuurlijk veel drukker op het ogenblik met de Formule 1.
1: Dat klopt, ja.
0: Eigenlijk maak jij van alles.
1: Ja.
0: Of het nou een vlaggetje is, of het is een muurding.
1: Ja, maakt niet uit.
0: Je bent nu gevraagd voor het racefestival.
1: Ja.
0: Hoe pak je dat aan?
1: Want
0: we praten over een heel dorp.
1: Ja. Nou, je bedoelt het aanpakken van dat de mensen...
0: Jij krijgt de opdracht.
1: Ja, via Zandvoort Marketing.
0: Ja, en dan ga je zitten en dan ga je een plannetje voor maken. Hoe werkt dat?
1: Nee, dat doe ik samen met Zandvoort Marketing. We brainstormen dan samen van wat we wel doen en wat we niet doen. En zij geven aan van, joh, we willen dat. Ik maak daar een offerte voor en aan de hand daarvan gaan we het uitwerken.
0: En wat hebben jullie allemaal verzonnen?
1: Sowieso de tasjes. De winkeliers gaan natuurlijk weer. Nou, ik heb natuurlijk van de week de Zandvoort letters weer gedaan op de boulevard. Nou, zij leveren dat aan. Die layout leveren zij aan. Wij moeten het alleen verwerken, zodat wij het kunnen printen en uit kunnen snijden. Je kan zo gek niet bedenken of we doen het.
0: En wat is heel gek?
1: Even die Zandvoort letters vind ik te gek. Ja, dat vind ik echt helemaal wereld. Ja, dat vind ik zo mooi.
0: Ja?
1: Ja, dat vind ik echt gek. Ja.
0: Maar is het wel, en dat ben je waarschijnlijk wel gewend, want als ik ernaast sta te kijken, denk ik, nou, dat is toch wel een precisieklusje.
1: Is het ook? Ja.
0: En hoe... Ik heb zoiets van, ik plak hem op en ik wrijf de lucht eronder uit.
1: Van de week was het precies op het randje qua temperatuur. Want hoe warmer het buiten wordt, des te stropiger wordt die folie. Die zit wel goed op de backing, dus dat is papier die aan de achterkant zit. Maar zodra je hem daarvan afhaalt, en dan heb je een stukje folie van 10 centimeter, ik noem maar wat. Maar door de hitte van de zon, dat hoeft alleen maar 5, 6 graden hoger te zijn, kan het stukje van 10, kan al 12 of 13 worden. Dus je moet er heel voorzichtig mee zijn.
0: Dus eigenlijk moet je dat ook doen op temperatuur. Je zegt van, nou ja, het is meest, noem maar wat, stabiel bij 21 graden. Ik moet het eigenlijk plakken op 21 graden.
1: Ja, daarom zijn we ook 's morgens vroeg begonnen. Want dan is die temperatuur nog niet zo hoog.
0: Ja, ja,
1: maar
0: ja.
1: Van de week, toen waren we met de letters O bezig.
0: En toen, is groot.
1: En toen was het een uurtje of 11, denk ik, of zo. En toen zei ik al tegen mijn collega, die jongen die bij me werkt, van niet eraan trekken hoor, heel voorzichtig tegenaan, want anders gaan we een hele lelijke O krijgen. Toen was het al een beetje aan het
0: dat scheelt een paar graden dan.
1: Ja, wij noemen het gewoon dan kauwgom, maar je maakt er echt kauwgom van, ja.
0: Dus de letters, dat is mooi. Wat is het gekste wat je gaat maken voor het racefestival?
1: Nee, ja.
0: Het is zo gek niet als.
1: Ja, ja. Er komen nog tasjes aan. We hebben posters natuurlijk. De winkeliers gaan we natuurlijk weer benaderen. We hebben een nieuwe poster of een nieuwe sticker voor de winkeliers. Normaal hebben we zo'n A4 en daar staan...
0: Dat geblokte ding.
1: Ja, dat is je lange strook.
0: Ja?
1: En daarbij zit altijd nog een sticker van met een racewagen erop of wat dan ook. En die is dit jaar weer helemaal anders. En helemaal contour gesneden. Dus helemaal in vorm gesneden.
0: Hoort dat bij het pakket wat ze krijgen? Of moeten ze het kopen krijgen?
1: Ze kopen het. Ja. Ja.
0: Kost dat?
1: €35.
0: En er zit alles in?
1: Er zit alles in en dan komen wij het nog voor aanbrengen ook.
0: Oh, dat hoort er ook nog bij.
1: Ja. Ja.
0: Heb jij veel reactie van ondernemers hierover?
1: Ja, ongelooflijk veel. Ja.
0: Positief?
1: Ja, alleen maar positief. Weet je wat, dat is wel het mooie. Eigenlijk moeten de ondernemers zich ervoor inschrijven. Willen ze die, laten we hebben over die zwart-wit blokken op de etalage.
0: Ja, ja.
1: Dan moeten ze eigenlijk voor inschrijven. En vorig jaar hadden we dat, doen we ieder jaar hoor, doen ze dat, moet je je daarvoor inschrijven. En dan hebben ze maar 13 of 14 inschrijvingen van mensen die zeggen van ja, ik wil die stickers op mijn etalage hebben. Op het moment dat wij bezig zijn en het is mooi weer, dan eindigen wij serieus. Net als vorig jaar hadden we er geloof ik 13 en ik ben geëindigd bij 60. Dus de mensen zien dat je bezig bent en die denken...
0: Ik wil ook.
1: Ja, maar dan zeggen ze al van joh, Michel, plak hem erop. Ja joh, plak erop. Helemaal goed, helemaal leuk. Ja.
0: Maar ja, ik neem aan dat jij in de bestelling geen 60 doet. Als jij 13 aanmeldingen hebt.
1: Nou, ik draai er wel wat meer uit. Tenminste, dat doet mijn collega dan. Ik draai er wel wat meer uit. En dat gaat zo snel, want als ik op een gegeven moment door die stickers heen ben... dan bel ik hem op en zeg ik, joh, ik heb er nog meer nodig.
0: Ja, dat is een makkelijk te drukken artikel. Ja, ja. Ik zie dat inderdaad voor. Ja, ik moet ook zo'n ding.
1: Ja, het gaat heel snel. Ja, het gaat heel snel. Ja, ja.
0: Dat nog meer. Heb jij ook dingen die opgehangen worden? Of doen jullie daar niet aan? Vlaggen?
1: Nee, die vlaggen, dat doet volgens
0: mij. Banners?
1: Ja, als banners doe ik wel. Dus zometeen op het prieeltje komen ook weer die zwart-wit banners.
0: Ja. Halterstraat ook banners?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar dingen doet ook heel veel. Hè? Spanen. Die hangen, volgens mij hangt Spanen hangt de vlaggen op.
0: Ja, ja. Zij, ja, dat is een soort uitvoerende van de gemeente.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus al met al redelijk druk.
1: Ja.
0: Hoe lang ben je met marketing bezig om het allemaal te ontwerpen?
1: Dat gaat vrij snel. Dat is ongeveer een, nou, pak een beet, denk een weekie. Kijk, die zwart-wit blokken, die gebruiken we natuurlijk al 6 jaar.
0: Maar je maakt wel nieuwe posters.
1: Ja.
0: En, ja.
1: En die krijg ik dan weer van Zandvoort Marketing. En die zetten wij dan weer in het juiste bestand. En dan kunnen wij ze weer opnieuw uitprinten.
0: Dan ben je bezig met uitprinten. Hoe lang doe je daarover tot je het hele pakket klaar hebt?
1: 2 dagen.
0: Twee dagen. En dan aanbrengen.
1: En dan aanbrengen.
0: En hoe lang is dat? Inclusief de letters?
1: Daar zijn we ongeveer een maand mee bezig. De maand augustus is echt voor zon.
0: Ja?
1: Ja, ja. Ik heb wel andere dingen ertussen doorlopen. Want je hebt natuurlijk ook nog je andere klanten. Maar de maand, net zoals aanstaande maandag gaan we eerst naar Hoofddorp. Dan gaat de klant een nieuw pand openen. Dus die moet ook nog even snel beletteren. Dan komen we weer terug. Dan gaan we die blokken weer maken. Weet je wel, die bij het gemeentehuis staan. 1, 2 en 3. Die stapblokken. Ja. Er zijn de eerste 3 hebben we gisteren klaargekregen. Die komen voor het gemeentehuis te staan. En dan hebben we nog die andere 3. Die staan nog in mijn loods, in mijn werkplaats. En die gaan dan weer naar Noord. En de bankjes hebben we daar alweer gedaan. Bij de FOMAR.
0: Ja, ik noem het nog steeds FOMAR-plein. Maar het schijnt al een naam te hebben. Flamingplein of zoiets.
1: Kan, ja. Ik noem het ook bij de FOMAR.
0: Ja, ja. Iedereen, dat is een beetje geboren zo als FOMAR-plein. En dat zal het waarschijnlijk altijd wel blijven ook.
1: Dat, goed, trouwens, daar komt dat ook... is trouwens ook erg leuk, hoor, die bankjes.
0: Ja.
1: Die zijn echt leuk om te doen ook. Ja.
0: Waarom?
1: Ja, het is weer wat anders.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En mensen zeggen allemaal, want kan het niet altijd erop blijven zitten?
0: Dus?
1: Ja, voor mij wel. Maar dat wil de gemeente niet.
0: Die bepaalt de tijd dat het bestikkerd mag blijven?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, die 1, 2, 3.
1: En je zit met dat mensen eraan gaan slopen. En dat vind ik zo eeuwig zonde. Kijk, hier in het centrum valt het mee, maar in Noord... Dan moeten we zeker 1, 2 keer in deze periode er naartoe om het te corrigeren.
0: En dan neem je een nieuwe strip?
1: Een nieuwe strook mee en die plakken we erop. Of we maken een stukje passend. En dat is het mooie bij zwart-wit. Het valt niet op als je daar een stukje in last, zoals wij dat zeggen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat valt niet op namelijk.
0: Maar ja, het is natuurlijk wel jammer dat mensen zo nodig daar een stukje af moeten peuteren.
1: Eeuwig. Eeuwig is dat. Ja. Daarom vind ik het echt bijzonder dat die letters altijd spikkerspan blijven. Altijd. Ja.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: Je zet daar ook blokken neer. Hè? Met hetzelfde risico.
1: Ja. Ja, we hebben 2 serie blokken. De eerste blok die overleven bijna redelijk veel. En de tweede serie, die hebben we nu 2 jaar gemaakt, 2 jaar geleden gemaakt. Ja, die waren gesloopt, kapot. Water bleef erin staan. Dus de kinderen staan erop te springen.
0: Ja.
1: Ja, je gaat niet dag en nacht.

0: We hebben geen drukkerij.
1: Nee, oké. Okay. Nee. Maar dat besteed je dan uit?
0: Nou ja, uitbesteden. We zijn aangesloten bij een hele grote organisatie. Die verder niks op internet doet. Of op Facebook of wat dan ook. En ja, die jongens die hebben... ik zeg dat heel simpel. Waarom zou ik een printer kopen voor, weet ik veel, 10, 15.000 euro... als zij er 20 hebben staan?
1: En jij bent lid van die vereniging?
0: En ik ben daar lid van. En dan zou een visitekaartje bij mij 10 cent kosten, ik noem maar wat. En bij deze jongens... Bij deze vereniging dan kost dat visitekaartje 5 cent.
1: Ja, ja.
0: Ja, dan ga ik toch niet.
1: Nee, dat snap ik. Je bent een maand bezig.
0: Ja.
1: En dan is het de vrijdag voor de Grand Prix ben je dan helemaal klaar? Of wil je een week eerder klaar zijn?
0: Nee, dan 9 van de 10 keer, behalve vorig jaar dan, worden we daarna door Mercedes gebeld om op het circuit te werken voor Mercedes.
1: Ook nog?
0: Ja. En dan moeten we het hok van Hamilton doen of van Toto Wolff hebben we al gedaan. En Russell hebben we al gedaan. En
1: wat doe je daar dan?
0: Ze willen graag in de schaduw zitten. Dus dan wordt er folie aangebracht. Uiteraard folie. En de vorige keer was... ze hebben 2 of 3 units. Hebben ze, en daar zaten allemaal chrome delen zaten erin. En dat vonden ze niet mooi. Dus die hebben allemaal zwart lopen reppen. Dus dan gaan we daar ook weer heen met een mannetje. Of dan huur ik wel wat meer mensen in.
1: Wie zoekt jou dan uit? Want als ik dat Formule 1 circuit voorbij zie komen...
0: Toto Wolff zelf.
1: Oké. Okay.
0: Nee,
1: iemand moet dat doen.
0: Nee, dat komt via een reclamebureau.
1: Ah, oké. Okay. Dus de Mercedes vindt dat het wit moet worden. Die zegt dat ergens in Nederland neer. En die zegt, hey, die fase zit er zand voor, ja. Die gaat het doen.
0: Ja. Ja.
1: Oh, grappig.
0: Ja.
1: Als je nou zo heel druk bent, hè, en je ziet jouw creaties in Hamilton's woningen en Toto Wolff's bureau. Geniet je daar dan van? Van, ja, het, van het hele festival?
0: Ja, het is niet mijn team, maar ik vind het wel erg leuk. Ja.
1: Nou, wat ik ook bedoel is... geniet je van wat je doet sowieso. Maar geniet je dan ook van de raceweek?
0: Ja, ik vind het geweldig. Maar Petrolhead, dat zit er wel in.
1: Ja, dat zit er nog steeds in.
0: Ja, hoor. En? Ja, ik vind auto's gewoon geweldig. Alles wat met auto's te maken heeft, vind ik gewoon gaaf. Ja.
1: Ga je er ook naartoe?
0: Nee, thuis zie ik het beter.
1: Dat is waar. Ja. Dat hoor je ongeveer half antwoord zeggen.
0: Ja,
1: en
0: we krijgen mensen over de vloer 9 van de 10 keer. Dus joh, dan lekker de deur open, de tv aan en klaar.
1: Ja, wij vonden het altijd jammer dat het geluid wat minder is. Want je keek tv met de deur open, want het geluid kwam toch wel aanwaaien.
0: Ja, precies.
1: Dat is wel jammer dat het niet meer is.
0: Ja.
1: Nou, ik ben redelijk op de hoogte van wat jij allemaal moet gaan doen nog.
0: Ja, wat werken.
1: Ik ga dat zeker bewonderen. Nou, dan wens ik je heel veel werkplezier.
0: Dankjewel.
1: Dank voor de komst en de tijd.
0: Graag gedaan.
1: En we spreken elkaar zeker nog.
0: Komt helemaal goed.
1: Dankjewel.
0: Oké, dankjewel.

We zijn er weer doorheen. Goedemorgen Zandvoort neemt voor vandaag afscheid van u. Volgende week zit hier weer iemand anders. En ik wens u heel veel plezier met de uitzending. Maar kom vooral even naar het Kerkplein voor de Makrelen. Om te kijken en te kopen. Marja en Stefan deden techniek en de muziek. De redactie Hans Botman en Ger Loogman. Mijn naam is Ben Zonneveld. En ik wens jullie een prettig weekend. En tot volgende week.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten twee mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta. De enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de tweede keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als derde en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer een Russisch distributiecentrum aangevallen. Het gaat om een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries. De laatste tijd valt Oekraïne dat bedrijf vaak aan, omdat het goederen zou leveren aan Russische militairen, zoals drones en navigatieapparatuur. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. En Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte met gezondheidsproblemen. Nu zou hij weer fit genoeg zijn. Het weer, tropisch warm, 30 tot 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook gaan onweren.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.
3: Beste reizigers, het volgende station is Zandvoort aan Zee.

0: het even na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Met een lekkere warme studio hier. Goedemiddag Thomas.
1: Goedemiddag Rob.
0: Goedemiddag, fijn dat je erbij bent.
1: Ja, zeker.
0: Want mijn stem heeft even een beetje rust nodig.
1: Ik hoor het.
0: ik doe mijn best.
1: Wat heb je uitgespookt dan Rob?
0: Ja, ik heb keihard gezongen. Nee hoor.
1: Oh?
0: Nee, gewoon een soort griepje of zo, weet ik veel.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou, dus moet ik het maar doen, hè?
0: Ja, doe jij het maar. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen?
1: Nee, we hebben natuurlijk, zoals altijd, rond 14:15 behandel ik wat nieuwsberichtjes wat de laatste tijd voorbij is gekomen. We hebben om 14:30 het weerbericht. We hebben de evenementen in het tweede uur. En het derde uur hebben we Rendel.
0: Zeker weten.
1: En het beest van de week. En volgens mij is Rendel, die staat ergens tussen de brullende motoren.
0: Ja, TT van Assen. Daar is de Racing Days van Jack's Casino.
1: Oh ja. Oh ja, oh, dat is ook altijd wel leuk.
0: Zeker, nou ja, bijna net als de Marlboro Masters van vroeger.
1: Ja, dat zegt mij dan weer niks.
0: Oké, okay, ja.
1: Ja, zeg maar, de naam zegt me wel wat.
0: Een hele tijd geleden toen ook 100.000 mensen op het circuit waren. Dus okay. Op één dag hebben we het dan over.
1: Ja, leuk.
0: Zeker weten. Nou ja, straks dus in de derde uur naar Rendel toe. En mijn stem begint alweer een beetje te wennen aan de radio. Heb
1: heel
0: je
1: goed.
0: Het
1: heel
0: ja,
1: goed.
0: Heel goed. We gaan,
1: moet ook.
0: Gaan gewoon door.
1: Gewoon een bak koffie pakken en dan smeert de keel weer, hè?
0: Ja, zeker weten. Nou, daar komen we wel uit, Thomas.
1: Goed zo.
0: En ook heel veel lekkere muziek vanmiddag op deze zonnige zaterdagmiddag. Wat dacht ik van deze plaat? Ik wilde eigenlijk eerst Miami draaien van Will Smith.
1: Hier de zon.
0: Maar dit is het origineel namelijk van The Whispers en The Beat Goes On.

0: single van Willy William en Criss Cross Amsterdam. En als we het toch over Amsterdam hebben, Thomas.
1: Ja, inderdaad. Ja. Jij hebt de tv net aangezet, Rob.
0: De parade door de Amsterdamse grachten. Wat een feest altijd, hè?
1: Ja, klopt. In Amsterdam wordt namelijk vandaag de World Pride gehouden. Dus de World Pride. En hier in Zandvoort hadden we een eigen Pride. Waar er veel Zandvoorters ook aan meededen.
0: Afgelopen maandag.
1: Klopt, een paar honderd mensen liepen in de kleurrijke optocht vanaf het treinstation door de winkelstraten van Zandvoort naar het strand toe. Bij Strandtent Cosmico een mooi feest werd georganiseerd met gezellige muziek van onder andere Ruud Chakot. Die ken je wel, denk ik.
0: Zeker weten, nog van het Songfestival van heel lang geleden.
1: Ja, oh ja, klopt. Ja. De mensen in de stoet liepen allemaal mee om op te staan voor het recht jezelf te zijn en geaccepteerd te worden. In Nederland en ook in Zandvoort staat deze vrijheid steeds meer onder druk. En er is zelfs een minderjarige opgepakt wegens het aanvallen van een Pride-deelnemer. Want de bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is dus afgelopen maandag geslagen en uitgescholden en mishandeld.
0: Niet normaal.
1: Ja, waarom hè?
0: Ja.
1: Waarschijnlijk was dus de aanleiding de geaardheid van het slachtoffer. En de politie heeft direct een onderzoek ingestart. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis, dus dat is wel fijn. En er zijn camerabeelden bekeken en getuigen gehoord, waaruit de verdachte is herkend. En de verdachte is een minderjarige en wel telt 16 jaar uit de gemeente Waterland. Die is dus aangehouden. Maar gisteren hebben ze laten weten dat hij ook weer is vrijgelaten, wel onder bepaalde voorwaarden uiteraard. En het OM zal dan later zijn straf gaan bepalen.
0: Ja, hij was dus eigenlijk ook een bezoeker hier.
1: Ja, ja, want het gemeente Waterland, dat is niet...
0: Nee, dat is geen Zandvoort.
1: Nee.
0: Oké. Nou, gelukkig is hij wel opgepakt en zal er voor zeker nog wel een straf volgen, neem
1: ik aan. Ik hoop het. Je ziet ook vaak dat ze soms dan ineens van de aardbodem verdwijnen, die mensen natuurlijk. Maar... Ja, je weet het niet. Overigens wel goed om te vertellen. Bij dit soort dingen werkt het... de straf is strafverzwaardend. Omdat het een geaardheid is, zeg maar.
0: Ah, oké.
1: Wist ik ook niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Maar dat werd nog verteld door de politie erbij.
0: Nou gelukkig dat gepakt is.
1: Ja, gelukkig is het daar bekend inderdaad.
0: Zeker weten.
1: Hey, en afgelopen vrijdag, Rob, er stonden ineens 12 supergestroomlijnde sportauto's op de Thorbeckestraat. Bij ontmoetingscentrum De Zandstroom.
0: Oh, ik dacht bij jou voor de deur.
1: Nee, ja, was het maar zo'n feest. Dan had ik ook wel een ritje gemaakt, inderdaad. Het was ideaal weer voor een speciaal autoritje met de leden van de Mazda MX-5 Club. En bij de allereerste keer, toen goot het van de regen. Nou, dat is, als je iets niet wil, is dat het regent met een open dak. Maar ook toen was het eigenlijk wel een groot succes met het dak dicht dan. Weliswaar, maar het was wel een succes. Zowel de chauffeurs als de bijrijders genoten dus met 100%. Er werd afgesproken om nog eens langs te komen. En dit jaar was het dan niet alleen de Mazda MX-5 Club, maar ook de fans van de Porsches die kwamen langs met hun cabrio's. Dus ik denk dat ze wel lekker genoten hebben in dat mooie weer.
0: Een hele hoop mooie auto's ook daar dus.
1: Ja. Nou ja, Mazda MX-5, Porsches, ja, zijn niet de minste auto's.
0: Nee, zeker niet. En er wordt flink mee gereced ook natuurlijk.
1: Klopt.
0: Nou, mooi.
1: Wellicht ook bij Rendel.
0: Bij Rendel.
1: Porsches.
0: Ja.
1: Mazda's, ik weet het
0: straks
1: niet.
0: Vragen
1: ja,
0: aan hem.
1: Ja, zeker.
0: Dus oké, dankjewel voor het nieuws van dit moment. Ook na te lezen uiteraard op onze eigen ZFM-app. En we gaan naar het House on Zee. Hier is Peter Fox.

0: Weet je wie dit is, Rob?
1: Nee, eigenlijk niet. Wie is dat?
0: Ed Sheeran met Shape of You.
1: Oh, leuk om hem weer eens terug te horen, die plaats. Doe je goed, Thomas.
0: Wil je er wat leuks over weten, over deze plaat?
1: Ja, graag.
0: Hij had deze plaat had hij in 2017 uitgebracht.
1: Ja.
0: En was de bedoeling dat hij dit niet voor zichzelf zou maken. Hij dacht, nou, dit is... Want hij was toen vooral nog bezig met schrijven van liedjes.
1: Ja.
0: En dan was de bedoeling dat hij dit ging maken voor een artiest als Rihanna of Little Mix. Had hij toen in gedachten om dit nummer samen mee te maken. Alleen zijn platenlabel zei van, hey, probeer het zelf. Nou ja, je ziet wat er is gekomen.
1: Een hele grote hit.
0: Sinds 2017 volgens mij elke dag nog wel een keer gedraaid ergens op de radio.
1: Zeker, en dat levert altijd weer wat op, hè?
0: Dus kan je nagaan hoe dat is uitgepakt voor hem.
1: Ja, heel goed. Nou, ik blijf het ook een lekkere plaat vinden van Ed Sheeran.
0: Ja.
1: En The Shape of You. Zo dadelijk het weer voor de komende dagen. Nou, als je naar buiten kijkt, dan zie je dat het mooi weer is. Maar blijft dat zo? Of wordt het nog warmer?
0: We wachten het in spanning
1: af. Of wordt het weer koud en krijgen we koude nachten? Dat kan ook natuurlijk.
0: Ik denk -3. Vriezen, denk ik.
1: -3?
0: Denk ik. Gok ik.
1: Ja,
0: of zit ik dan mis?
1: Of het gaat dooien natuurlijk. Nou ja,
0: het kan vriezen of het kan dooien.
1: Horror zo dadelijk van Thomas.

0: Ja, Thomas, je zit me net alle informatie te vertellen over deze plaat eigenlijk.
1: Ja.
0: Ook informatie die ik helemaal niet wist, want...
1: Wat wist jij niet dan?
0: Nee, ja, bijvoorbeeld 1981, ja, dat er toen een...
1: Klopt.
0: Het Songfestival hit was.
1: Ja, zij hebben... het is een Britse groep natuurlijk. En die hebben in 1981 meegedaan aan het Songfestival in Dublin. En die groep was speciaal, zeg maar, voor het Songfestival samengesteld met die zangers en zo. Maar ja, dat bleek uiteindelijk een hele legendarische act te zijn. Want ze hadden van die lange rokken aan, zeg maar.
0: Ja?
1: En het was toen een stunt dat ze die rokken eraf trokken. En dat ze ineens van die hele korte, strakke broekjes aan hebben. Wat eigenlijk normaal is, zeg maar. Bijna elke dame volgens mij in loop buiten. Op dit moment met dit weer. Maar daardoor is dat toen helemaal gestegen. Hebben ze in Nederland, in Engeland, in Amerika... hebben ze allemaal nummer 1 hits gescoord. Door dit.
0: Ja, The Land of Make Believe is ook een nummer van ze, volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Ja, nou helemaal goed. Dit Songfestival plaatje uit 1981.
1: Ja.
0: Nou, we kijken naar buiten. Mooi weer vandaag.
1: Ja, zeg dat wel. Ja, vandaag is het aangenaam zomerweer met veel zon. Landinwaarts ontstaan stapelwolken, maar het blijft droog. Alleen in het noorden is een bui niet uitgesloten. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten en het wordt 23 tot 25 graden. Morgen en maandag zijn er flinke perioden met zon. En het blijft beide dagen droog. Het wordt ook weer warmer met morgen 26 tot 28 graden. En maandag 30 tot 33 graden erop. Dinsdag, en dinsdag nog? Zullen we dinsdag nog meenemen?
0: Jazeker.
1: Dan neemt de kans op regen en onweersbuien toe. En dan is het nog erg warm en benauwd. Want ook dan kan het 28 tot 31 graden worden.
0: Hé, nou voorlopig dus wel het mooie weer. Maar ook weer wat regen erbij. Nou, ja. Dankjewel voor het zomerweer van dit moment. Klinkt goed allemaal. Net als deze plaat van Anita Ward. Hier is Ring My Bell.

0: Waar slaan ze nou op, Thomas?
1: De bel gaat erop.
0: Oh, de bel gaat. Oh ja, ring my bell. Nee, ik heb hem door, hoor. Een lekkere klassieker van Anita Ward. En ja, dit was ditmaal de 12 inch. Dus bijna 8 minuten lang heb ik van deze single kunnen genieten. Wij kijken ondertussen nog naar die 80 boten die meedoen aan...
1: ja, er komt weer van alles voorbij,
0: aan de,
1: hè?
0: De parade. En we hebben de Kamstede boten ook al gezien. En ja, die kennen we natuurlijk ook van het circus, hè?
1: Klopt, het oude circus inderdaad.
0: Hier in Zandvoort. Dus ja. Nou, die hebben ook een boot vol mensen
1: daar. Ik vond het wel apart wat ik net zag, hoor. Dat er een boot voorbij kwam van de Kissing Couple. En dan, dat zijn twee hele grote opblaaspoppen, zie je dan. Met de hoofden van Poetin erop en Trump.
0: Ja.
1: Ja, ik weet niet wat ik daar nou van moet vinden.
0: Ik ook niet, maar ze gingen snel naar beneden.
1: Ja, want ze moesten de brug onderdoor.
0: Oh, vandaar, oké. Okay. Nou ja, hey, vanavond is er ook nog een feest, hè? Die aan de parade vasthoudt.
1: Ja, vanavond in de AFAS inderdaad. En daar staat inderdaad ook een grote artiest. Volgens mij ben jij daar wel stiekem een beetje fan van.
0: Ja, he? Vanuit de jaren 80 al. We hebben het uiteraard over deze dame, Madonna. En Holiday, dat is een lekkere zonnige single om vanmiddag te draaien.

0: Ja, Madonna met die hele grote hit uit de jaren 80. Je hoorde haar met Holiday. En over Holiday gesproken, Thomas.
1: Ja.
0: Ja, voor heel veel mensen is het nu vakantie. Zitten we midden in de zomervakantie. En vandaag, deze zaterdag, noemen ze ook wel eens Zwarte Zaterdag.
1: Zwarte Zaterdag.
0: Zwarte Zaterdag betekent heel veel verkeer in het zuiden, dus in Frankrijk en dergelijke. Verkeer wat of naar de vakantiestemming toe gaat, of het alweer gezien heeft. Dus okay. De wegen staan helemaal vol met mensen die lekker of holiday hebben of weer terugkomen. En dat kan ook te maken hebben dan met bosbranden natuurlijk in Frankrijk en in Spanje. Portugal ook en ik zag ook al in Turkije en Griekenland.
1: Ik zag dat wij er zelfs ook al last van kunnen hebben met de luchtvervuiling en zo. Dat schijnt, dat blijft heel lang in de lucht zitten natuurlijk.
0: Ja, alleen voor mensen die denken dat vuur uit zichzelf ontstaat. Zal ik maar even zeggen, dat is niet zo.
1: Oh.
0: Nee, er moet wel eerst wat gebeuren. Dus,
1: wat moet er gebeuren dan,
0: Rob? Een peuk neergooien bijvoorbeeld. Oh. Een barbecue houden midden in een natuurgebied. Dat is ook niet echt handig.
1: Ja.
0: Dus nou, dat soort dingen moet je gewoon niet doen tijdens deze droogte. En dan valt het wel mee met de branden die we gaan hebben. Vorige week was de opening van het racefestival.
1: Ja, klopt en, inderdaad.
0: Ja, dat werd feestelijk geopend door niemand minder dan Jan Lammers. En Jaap Koper was daarbij.
2: Het is de laatste keer dat het Zandvoorts racefestival is begonnen. En dat is onder meer gebeurd met twee schaalauto's waarin Lascaré en Rob Langeberg min of meer naar de letter Zandvoort zijn gereden om een expositie te openen. En een van de mensen die ook de bord heeft onthuld, en dat is niet zomaar iemand, dat is Jan Lammers zelf. Jan, want jij hebt op een gegeven moment gezegd voor, ik meen voor Ziggo Sport, het is net alsof je op vakantie bent waarvan je weet dat de laatste dag is aangebroken.
3: Nou ja, precies. Hè. Dat is natuurlijk een van de emoties die naar boven gaat komen bij heel veel mensen. Nou moet ik zeggen dat ik zelf niet maatgevend ben, omdat ik ook vaak nog bij grote en mooie evenementen in het buitenland natuurlijk ben. Mm-hmm. Dus ik heb meer dan dit soort evenementen dan alleen de Grand Prix van Zandvoort. Maar goed, veel van die mensen die gewoon maar één keer per jaar in de gelegenheid zijn om dat bij te wonen. En met name ook de Zandvoorters. Ja, dan gaat het een heel, heel bijzonder en emotioneel moment zijn.
2: Ja. Maar als je terugkijkt op vijf en eigenlijk ook dit jaar, dan is er denk ik toch wel wat moois neergezet.
3: Ja, super, super. Hè. Nou denk ik dat Zandvoort...

0: je daar op vakantie. Dan is dat natuurlijk leuk. Dus die Grand Prix die verdwijnt weliswaar. Maar ik denk dat, dat het punt van Zandvoort, dat het hier goed vertoeven is en gewoon een leuk en een hip dorp is. Mm-hmm. Dat hebben we denk ik door de jaren heen wel gemaakt. En daar zal Zandvoort nog heel lang op kunnen teren.
1: Ja, en nu is ook Robert van Overdijk geweest vorig jaar door te zeggen van ja, niks is zeker in het leven, dus ook een Dutch Grand Prix niet. Het is natuurlijk wel fijn dat de Formule 1 op het hoogtepunt stopt.
0: Ja, ik denk dat vele malen beter is dan dat je het laat als een nachtkaars laat uitgaan. Mm-hmm. Want op een zeker moment, Max die zal niet voor altijd in de Formule 1 zitten. Hij zal ook niet voor altijd Formule 1 races blijven winnen. Dus er komt een moment dat Max uit de Formule 1 verdwijnt. En die Grand Prix is er kunnen komen in Zandvoort vanwege Max. Dus logica en gezond verstand vertelt je dan dat als Max verdwijnt, Dan is de animo en ook denk ik de haalbaarheid om het succesvol te exploiteren, die is dan ook weg. Natuurlijk heeft Max met die Dutch Grand Prix heel veel andere mensen ook geïntroduceerd. Hè. We hebben mooie mensen in het begin leren kennen als Daniel Criario en Lando Norris en noem maar op. Die hebben allemaal hun eigen fanscharen. Maar ik denk niet dat dat genoeg is om gewoon alle tribunes iedere dag van vrijdag tot zondag helemaal vol te krijgen. En dat is wat wij nodig hebben, omdat we het zonder overheidssteun moeten doen.
1: Ja, want dat is wel eens wat mensen wel eens vergeten. Want hoe lastig is dat soms?
0: Nou ja, goed. Kijk, wij hebben hier een nieuw unicum in Zandvoort. Wat natuurlijk een fantastisch instituut is. En daar heeft een van de bewoners mij wel eens verteld van, nou, je moet die klagen maar dragen. Dus wie zijn wij om daarover te kragen? Dat moet je gewoon als ondernemer aanpakken. Je weet wat voor risico's je in het begin neemt. En ik moet zeggen, de expertise, gewoon de vakmanschap van alle partijen die erbij betrokken zijn. De twee sports marketingbureaus van Sportvibes uit Delft en Tichtsport uit Amsterdam. In samenwerking als derde poot zeg maar, onder de Dutch Grand Prix is circuit van Zandvoort. En dat is allemaal fantastisch aangestuurd door Robert van Overdijk. Die natuurlijk een ongelooflijke ervaring heeft al met de Brabanthallen en evenementen. Dus met alle partijen bij elkaar is er zoveel expertise. En die hebben dat tot een groot succes gemaakt. Dus ja.
1: Kan dit weer dan iets moois opleveren voor iets wat na de Formule 1 zou kunnen komen?
0: Ja, weet je, oorzaak en gevolg. We hebben natuurlijk gekke dingen meegemaakt. We hebben corona meegemaakt. Corona zorgde er in één keer voor dat sommige Grand Prix's niet door konden gaan. Toen kwam er in één keer een Grand Prix in Portimao, waar ze nooit rekening mee hadden gehouden. In Mugello hebben ze ook gereced. Dus verrassingen die blijven nog steeds bestaan. Maar dat zijn nog geen dingen die bij ons in de planning staan. En alles moet ook altijd maar weer vergund worden. En je moet ook je omgeving meekrijgen. Dus je kan zelf wel enthousiast zijn. Maar dat is niet voldoende. Hè. Je moet wel zorgen dat zo'n evenement ook gewoon wel in de maatschappij en ook in de omgeving past.
1: Ja, nou is die Dutch Grand Prix nou even uit mijn hoofd volgens mij 23 augustus. Hoe gaat Jan Lammers 24 augustus 2026 beleven?
0: Nou, ik zit al vanaf mijn 16 in die autosport, weet je. Dus ik ben daar niet zo emotioneel onder. Ik snap ook de logica. Ik snap niet de logica waarom die er is gekomen. Wel dat Max dat aangejaagd heeft, maar ik ben nog steeds diep onder de indruk van al die ondernemers en de expertise die dat voor elkaar hebben gekregen. Echt fantastisch. En ik vind het volstrekt logisch dat dit het punt is waar je niet voor 4 jaar gaat bijtekenen. Aan razon van 75 miljoen per jaar als privé ondernemers. Ja, dat is gewoon een risico wat volledig onverantwoord is. En dat mag niemand verwachten.
2: Ja, dat was het interview van Jaap met Jan Lammers. Vorige week dus de opening van het racefestival. Heel veel mooie activiteiten weer te doen tijdens
3: die
2: week.
3: Ben je al in het Reuzenrad geweest?
2: Nee, ik nog niet. Jij wel?
3: Nee, beetje hoog hè?
2: Ja, het is best wel hoog, maar het valt allemaal mee. Je zit in een kootje en er kan niks gebeuren.
3: Nou,
2: voor de mensen die dat wel willen. Hij staat er inderdaad weer op het Badhuisplein. Het Reuzenrad hier in Zandvoort. Zometeen nog veel meer trouwens over dit racefestival. Want dan gaat Jaap nog even verder op pad en praten met Rob Langeberg. Dat allemaal in het volgende uur van dit programma.

0: ooit. Let me hit
1: that. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de Straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: Het tweede uur alweer, Thomas. Wat gaan we daarin allemaal doen?
1: Ja, het gaat snel, Rob.
0: Gaat zeker snel.
1: We hebben de evenementen uiteraard zometeen. Ik heb nog wat nieuwsberichten. En Jaap, die maakt zijn rondje verder af. Dit keer niet met Jan, maar met Rob.
0: Zeker weten. Als ja, goed is. En niet met mij, maar andere Rob.
1: Ja, Rob andere Langeberg Rob. Van het racefestival.
0: Zeker, want ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Hè? En wat kan je allemaal meebeleven?
1: Ja, veel.
0: Heel veel. Ja, veel. Weer een mooi festival.
1: Absoluut.
0: Jaap ging er trouwens vanuit dat dit echt de laatste keer was. Maar er zijn, in de roddel...
1: Ja, dat het racefestival wel blijft op precies, de een of andere manier,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, ja,
1: dat zou wel leuk zijn.
0: De wandelgangen, hè, moet je dat zeggen.
1: De wandelgangen, ja.
0: In de wandelgangen horen wij dat het racefestival misschien blijft.
1: Ja, dat zou wel leuk zijn. Misschien kunnen ze dat combineren met die formule, elektrische formule.
0: Nou, dat hoeft nou
1: dat dan zeggen ze ook, hè? Dat niet. Is ook wandelgangen, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, dat, vind je dat wat? Elektrisch...
1: Niet per se het elektrisch rijden, maar zeg maar, ja, het zou wel een groot feest kunnen zijn. Want het is best wel een groot evenement ook.
0: En ook best bekende namen daarbij.
1: Beste namen, ja, zeker. Dus, Nick de Vries.
0: Ja,
1: ken je die
0: bijvoorbeeld,
1: nog?
0: Ja, ja, van de Formule 1, hè?
1: Zeker.
0: Succesvol in de Formule 1, nee hoor. Geintje. Over elektrische auto's, ja, ik ben niet helemaal voorstander ervan. Al zou ik, als ik nu een auto zou kopen of moeten kopen... Zou ik misschien wel voor een elektrische auto gaan?
1: Nou ja, weet je, vanaf 2030 wordt er ook geen benzine of diesel meer gemaakt natuurlijk. Dus
0: dat, ja, dat willen ze.
1: Dat willen ze, maar ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren, hoor.
0: Ja?
1: Nou, volgens mij hebben ze het al een keer uitgesteld, toch? 2 jaar?
0: Ja,
1: volgens mij
0: klopt.
1: Was de bedoeling 2028 of zo, ja. 26.
0: Nou ja, ja, toch maar elektrisch dan
1: dus
0: gaan
1: het zit
0: rijden.
1: Er vast en zeker wel een keer aan te komen.
0: Ja, als je maar lang met de accu kan doen, hè,
1: en
0: dat
1: misschien
0: is het probleem
1: over,
0: ook. Hè.
1: Over 40 jaar zitten we allemaal in een drone of zo op de een of andere manier.
0: In
1: dat
0: een
1: zou
0: drone,
1: ook zomaar kunnen.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, je weet het niet, hè.
0: Eigen vliegtuigje, wat de lucht niet gaat.
1: Ja, precies.
0: Een soort moment van drone. Ja, best een goed idee eigenlijk. Heb je weer wat om op de markt te zetten, Thomas?
1: Nou, ga erover nadenken.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik hoor het wel aan het eind van dit programma hoe het daarmee gegaan is. Met de plannen voor privé-drones. Lijkt me wel wat. Ja.

0: grote zomerhit was.
1: Zonnedans.
0: Ja, Zonnedans. Jawohl. En ja, welk jaar dat was, dat weet ik niet meer precies.
1: 2012.
0: 2012?
1: Ja, toen is die uitgebracht.
0: Oh, oké, okay. En toen was het meteen een grote hit.
1: Vanuit Oostenrijk is het overgekomen.
0: Ja, lekker hoor. Nou, best een lekkere single zo. Dus vandaar met veel plezier gedraaid.
1: Ja.
0: Ja, het is 3:15. Wat zullen we gaan doen? Even kijken naar Jaap.
1: Of Jaap? Ja?
0: Oh, wacht.
1: Wat jij wil, Rob?
0: Dat was de volgende plaat die er al doorheen ging. Dat is niet de bedoeling. Nee, Jaap die sprak ook bij de opening van het racefestival met Rob Langeberg.
2: Rob Langeberg, de man van Zandvoort Beyond. Want dit lijkt mij toch best nog wel een uitdaging om zoiets bij een opening te organiseren.
3: Nou, kijk, het is je vak, dus dat scheelt. Ja. Dus we hebben wel vaker geoefend. Maar wat het wel leuk is, is dat het was spannend omdat er 15 panelen zijn die ver uit elkaar liggen. Maar ondertussen doen we het voor het tweede jaar. Reuzenrad als vast onderdeel, de kartbanen als vast onderdeel. Ja, het was stiekem ook een beetje spannend om in die kleine mini-Porsches te rijden. Maar nee, het was leuk. En gisteren zaten we nog even door te nemen hoe gaan we dat met z'n allen doen. En als ik nu terugkijk, denk ik, nou, het gaat precies zoals we bedacht hadden. Dus superleuk. En ja, foto's zijn geweldig.
2: Want dat is natuurlijk ook een onderdeel van dit verhaal, hè? De expositie. Want er is ooit, wat ik gelezen heb, zonder een verleden geen toekomst.
3: Nee, dat klopt. Hè. Zo'n expositie, 5 jaar Dutch Grand Prix, kan je natuurlijk ook echt pas na 5 jaar doen. We hadden de mogelijkheid om die expositie invulling te geven. En toen hebben we nagedacht, wat kunnen we doen? We hebben gesproken met de Dutch Grand Prix. En toen zeiden we, ja, er is zoveel gebeurd. Er is zoveel gave dingen zijn er meegemaakt op de track, op het circuit, in het dorp, bezoekers die op de fiets komen, noem maar op. Weet je. Iedereen heeft zijn eigen herinneringen. En je ziet het ook op de foto's. Het is niet alleen van het circuit, maar het is ook in het dorp. Blije gezichten, grote mensen, kleine mensen. Ja, en dat wilden we. Dat is vastgelegd. Alleen dat zit dan ergens in digitale archieven. En dan is het leuk dat je dat zichtbaar kan maken.
2: Ja, dan is het. Ik heb de vraag ook gesteld aan Jan Lammers. Wat gebeurt er met Rob Langeberg op 24 augustus 2026, de maandag?
3: Nou, op maandag zijn we nog een klein beetje aan het opruimen. En ik vrees dat ik dan een letterlijke kater heb van een hopelijk een mooi festival waar ik de dag ervoor nog even een afsluitend drankje heb gedaan. Ja, en daarna gaan we weer terug naar het normale leven. En dat betekent dat we in ieder geval officieel natuurlijk moeten evalueren en dingen afronden. Maar ja, zoals iedereen weet, wordt er in Zandvoort gesproken over het behoud van een racefestival, raceweek, feestweek, geef het een naam. Wij vanuit onze stichting hebben aangegeven dat het zonde zou zijn dat de kennis en de ervaring, maar ook met name de activiteiten die we doen, dat we die zomaar opzij zetten. Gelukkig zijn er een aantal evenementen die gewoon standalone door kunnen gaan. Denk aan die openluchtbioscoop, denk aan het jeugdfestival, misschien ook wel de Zipkistenrace. Maar ja, als we met z'n allen, met de ondernemers, met de maatschappelijke organisatie, maar ook met de gemeente, als we met z'n allen de schouders onder kunnen zetten, kunnen we misschien daar gewoon een racefestival voor de toekomst of een feestweek voor de toekomst aan opplakken. En dan kunnen we daar misschien iets moois van maken. Maar zoals ik bij heel veel collega's van je in de media heb gezegd, ja, die bal ligt nu, die spreekwoordelijke bal ligt bij de gemeente. Overigens spreek ik de wethouder volgende week daar voor de eerste keer over. En dan gaan we eens kijken.
2: Goed, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Vorige week bij de opening van het racefestival hier in Zandvoort. En gelukkig dat Jaap Koper niet door een zeemeel aangevallen is. Want die gingen flink tekeer op de achtergrond. In ieder geval hoorden we Rob Langeberg ook over het waarschijnlijk wel doorgaan. Nog een aantal jaren van het racefestival.
1: Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen.
0: In welke vorm dan ook, ja.
1: En dus, zouden ze dat hetzelfde kunnen houden? In theorie wel, toch?
0: In theorie wel. Maar het gaat natuurlijk allemaal weer om de knikkers.
1: De knikkers?
0: Wat gaat het allemaal kosten natuurlijk? Dus,
1: Ja. En dan de bonken of de...
0: Ja, nou ja. Of de looiedijen, wil je zeggen. Ja, zou kunnen. Nou, hè, knikkeren. Ja, dat wordt tegenwoordig eigenlijk bijna niet meer gedaan.
1: Dat zie je eigenlijk helemaal niet meer.
0: Nee. Wij overal sleufjes maken om te knikkeren.
1: Dat werd vroeger toch door de gemeente gedaan, toch? Van die tegels. En dan hadden ze zo'n gaatje ingemaakt, zeg maar, dat je daar in je knikkers
0: ja,
1: kon.
0: Ja.
1: Dat is
0: de gouden knikkertijd. Ja. Wat ging een hoop knikkers in om, hoor.
1: Echt wel.
0: Zeker weten. Nou ja, dus van hier zie je me weer van het racefestival.
1: Naar de knikkers.
0: Zijn we in de knikkers beland. Het kan allemaal hier op de zaterdagmiddag bij CFM. En we gaan weer wat lekkere muziek draaien. Naar de Zuiderburen gaan we toe. Doen we met de groep Soul Sister. Hier is hun debuutsingle Like a Mountain.

0: Ja, we gingen van het racefestival naar de knikkers. Ik moet er wel een beetje om lachen. En toen zei ik net buiten de radio om tegen jou, Thomas. Zou er een knikker tentoonstelling bestaan? Museum?
1: Nou, wat denk je, Rob?
0: Nou ja, ja jij zei ja, maar... Ja. Ik kan me daar heel weinig bij voorstellen.
1: Je moet er wel een stukje voor rijden. Maar Museum Peel en Maas, dat is in Helden. Dat ligt in lelijk zuidelijk Limburg. Daar is een interactieve tentoonstelling, as we speak, op dit moment. Helemaal gewijd aan knikkers.
0: Alsof ze ons gehoord hebben.
1: Ja, dus voor iedereen, het staat hier ook, voor iedereen die vroeger op het schoolplein fanatiek stond te knikkeren met bonken, stuiters. Kijk, ik had het toch goed, hè, bonken. Stuiters en glazen knikkers is dat natuurlijk pure nostalgie. In zo'n museum ontdek je dat eigenlijk zo'n klein glazen balletje eigenlijk een hele geschiedenis heeft. Je leert hoe knikkers gemaakt worden, welke soorten er allemaal bestaan en hoe populair het spel vroeger was. En het leuke is, het blijft niet alleen bij kijken, want bezoekers kunnen ook zelf met knikkers aan de slag. Eigenlijk is het museum dat je dus terugbrengt naar de kindertijd, eigenlijk, om zo maar te zeggen. Dus ja, wel leuk.
0: Ja, zeker. Nou ja, voor een kunstproject bijvoorbeeld zelf je eigen knikker ontwerpen. Ja. Dus dan krijg je gewoon een blanco balletje, zeg maar. En dan moet je dan zelf een beschildering op aanbrengen.
1: Nou, ja, je hebt ook allemaal van die steentjes erop en zo. En van die,
0: ja, we hebben het over stenen en glazen. Maar ja. Je had ook de looie dijen natuurlijk. Waren in één keer heel veel geld waard.
1: Ja.
0: Dus ik heb toen een hele grote, ben ik toen kwijtgeraakt. Heb ik gewoon helemaal vergokt. Dat ding, dat heb ik helemaal gespaard. Wat een ellende, hè?
1: Wel leuk.
0: Knikker ellende. Zo dadelijk de evenementen, maar eerst gaan we weer even een zonnige plaat draaien. Het is zomer in Zandvoort op deze zwarte zaterdag. En blijf lekker naar de radio luisteren op DAB+, op kanaal 9A hier in Zandvoort 106.9.

0: jongens die samen de Gibson Brothers zagen. Ik hoor in één keer een klap hier. Wat is er gebeurd?
1: Ja, ik laat mijn fles drinken
0: omvallen. Oh joh, zat er nog wat in ook?
1: Ja, dat wel, maar hij was nog dicht.
0: Oh, gelukkig. Dat weten. Ja, dus de Gibson Brothers met Cuba. Met z'n drietjes een hele grote hit destijds gescoord. Een zomerhit.
1: Ja.
0: Het is 3:40. Nog even verslag af, maar... Hier zijn de evenementen.
1: Ja, het wordt weer bomvol. Hè? En het begint eigenlijk vandaag al meteen goed met de Ibiza-markt. Langs de boulevard en op het Badhuisplein vind je kleine 100 kraampjes. Vol zomerse mode, handgemaakte sieraden, kunst, lekkernijen en leuke hebbedingetjes. Nou, mocht je nou over die markt zijn gelopen, dan kan je vanavond gelijk door naar het centrum. Want daar vindt namelijk de Amsterdamse avond plaats. Daar draait alles om gezelligheid, Nederlandstalige muziek en natuurlijk lekker meezingen. Met bekende klassiekers. Een evenement waar, ja, eerlijk is eerlijk, best wel veel mensen op afkomen. Dat is toch elk jaar wel leuk.
0: Zeker.
1: En als je nou zin hebt om juist wat rustiger aan te doen, dan is er ook genoeg te ontdekken. In het Oude Raadhuis bijvoorbeeld is een kunstexpositie te zien. Met werk van verschillende kunstenaars. Daarnaast kun je door het dorp wandelen langs een bijzondere foto-expositie. Of aansluiten bij een historische wandeling vanuit het museum. Dan hoor je dus hoe Zandvoort zich ontwikkelde van klein vissersdorp tot een van de bekendste badplaatsen op dit moment. En voor een prachtig uitzicht dan kan je tijdens dat rondje ook meteen een leuk groot rondje maken in het Reuzenrad. En vanaf de top kijk je uit over de Noordzee, het strand, de duinen. En bij helder weer kan je zelfs kilometers ver richting Noordwijk en IJmuiden kijken. Ondertussen begint Zandvoort zich natuurlijk ook, we hadden het er net al over, waar Jaap in gesprek was met Rob en Jan. Dat Zandvoort zich klaarmaakt voor de Dutch Grand Prix. Dus ja, er gebeurt van alles. Er schijnt ook nog iets van een kleine kartbaan te staan voor de kleine kinderen naast het Reuzenrad.
0: Klopt.
1: Dus allemaal leuke dingen. En dan sluiten we eigenlijk deze week eigenlijk af met aankomende zaterdag alweer. Maar dan zitten wij... Want mag ik het al zeggen dat wij dan er dan weer stiekem samen zitten?
0: Ja, ja, ja? Zeg het maar gewoon.
1: Oké, nou, dan zitten wij er ook weer samen. Dan vindt het Open Kampioenschap Makreelroken weer plaats, Rob.
0: Oh, en volgende week misschien zaterdag. Kunnen we dan wel even wat regelen met Ben. Dat Ben, we daar informatie over krijgen natuurlijk, van wie dat gaat winnen.
1: Ja, uiteraard. Dat begint om 11 uur. Dus
0: zeker,
1: dat
0: is weer op het Raadhuisplein, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dus één jaar is volgens mij een klein beetje verplaatst, zo richting het Gasthuisplein.
1: Ja, klopt.
0: Maar ja, het is toch out of the picture, zeg maar.
1: Ja, dus weer een bomvolle week eigenlijk.
0: Zeker weten.
1: En het wordt steeds meer natuurlijk.
0: En vanavond dus de Amsterdamse avond. Volgens mij hebben we iets van 4 podia, klopt dat? Drie in de Halterstraat.
1: Meestal Lauro Hardy, 4.
0: En bij de Chin ook nog.
1: En bij het Wapen, denk ik.
0: En ja, Lauro Hardy, Chin. En 4 natuurlijk.
1: Ja, 4 denk ik.
0: Ja, dus 4 podia.
1: Ja.
0: Met heel veel Nederlandstalige muziek. Altijd lekker natuurlijk. En deze mag dan ook niet ontbreken. Nee, dat had ook gekund hoor. Ja. Of aan de Amsterdamse grachten.
1: Oh.
0: Maar zomer van André Haas.

0: En dan mogen we toch trots op zijn dat we deze plaat al draaien, Thomas.
1: Zeker.
0: De nieuwe single van Armin van Buuren samen met Sascha en Everlasting zal binnenkort waarschijnlijk wel de Nederlandse top 40 bereiken. Klinkt gewoon lekker, dat singeltje.
1: Absoluut, absoluut.
0: Zeker weten. Nou, heb jij nog verzoekplaten wat je wil horen? Dan,
1: heb
0: ik
1: je
0: het,
1: iets van Stromae?
0: Oh, van Stromae, ja, dat heb jij gezegd, hè, tegen mij.
1: Ja, tegen mij. Stromae.
0: Je had hem door, heel goed. Stromae, ja, dat zeg je me wat. Ook die is verdwenen, dus...
1: Oh.
0: Ja, nou, lekker is dat.
1: Ah, lekkere DJ ben jij, Rob.
0: Ja, dat schiet lekker op. Ja, nou, ik ga meteen opzoeken. Praat jij het maar even vol dan.
1: Ja, zal ik ondertussen wat vertellen nog over het KNRM gebeuren?
0: Ja, doe maar even.
1: Oké. Okay. De KNRM station Zandvoort kreeg afgelopen week bezoek van een delegatie uit IJmuiden. Die het nieuwe kusthulpverleningvoertuig kwam demonstreren. De vrijwilligers kregen daarmee alvast een uitgebreid beeld van de opvolger van de huidige KHV-truck. Dus het kusthulpverleningstruck. Na een digitale presentatie over het nieuwe voertuig konden de Zandvoortse KNRM'ers de demonstratiewagen van dichtbij bekijken en uitproberen. De belangstelling was groot. Vooral de moderne apparatuur en de uitgebreide mogelijkheden maakten indruk op de KNRM'ers. Ten opzichte van het huidige voertuig dat al tientallen jaren dienst doet op het reddingsstation zijn veel vernieuwingen doorgevoerd. De nieuwe KHV is langer, breder en hoger en is uitgerust met onder meer elektrische componenten, LED-verlichting, dag- en nachtcamera's met warmtebeeld en 360 graden camera's die de omgeving rondom de truck volledig in beeld kunnen brengen. En dan, nou ja, dan zijn we natuurlijk ook benieuwd wanneer die nieuwe KHV-truck komt. En dat is in de loop van volgend jaar.
0: Oké, maar goed dat ze er al kennis van hebben kunnen nemen in ieder geval.
1: Ja.
0: En ja, dat zijn goede ontwikkelingen voor de KNRM.
1: Mocht je nou willen zien hoe die boot eruit ziet, kijk dan even op onze site. Dan staat er een mooi fotootje bij. Dit is een soort, het lijkt een beetje op een Dakar-vrachtwagen. Ik weet niet.
0: Oh, oké. Okay.
1: Het is wel een heel mooi apparaat, hoor.
0: Zeker. Ja, hij is ook heel belangrijk natuurlijk.
1: Zeker.
0: Dus hij moet heel snel in actie kunnen komen en zorgen dat de boot in zee belandt uiteindelijk.
1: Ja.
0: Dat zou maar zeggen.
1: Zeker.
0: Dankjewel weer voor dit bericht. Ondertussen hebben we hem natuurlijk gevonden. Onze zuidenbuur buur Stromae en papa Ute.
1: Speciaal voor mij.
0: Speciaal voor jou.

0: En niet alleen Zandvoort is heel bekend bij de toeristen, maar ook Zeeland. En dan met name deze Zoutelanden. Die is door Bluff en Gijke Anaar uit België goed op de kaart gezet, Thomas.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Leuk plaatje.
1: Ja.
0: Dus nou, we hebben deze gedraaid. Wat wilde jij nog vertellen trouwens?
1: Nou, dit nummer is gebaseerd eigenlijk op een Duits... Het komt eigenlijk uit Duitsland over.
0: Ja?
1: En Bluff heeft er dan weer iets Zeeuws van gemaakt, om zo maar te zeggen.
0: Oh.
1: Ja. Dus... het is eigenlijk een Nederlandse bewerking van het Duitse nummer Frankfurt Öder van Bosse en Anna Loos.
0: Hmm.
1: En daar heeft Bluff dus dit van gemaakt.
0: Weet je wat? Ik ga hem opzoeken en dan kunnen we hem volgende week draaien.
1: Ja, dat is goed.
0: Dus...
1: ik zal hem even naar je doorsturen.
0: Ja, is helemaal goed. Dankjewel voor deze info. Nog twee platen en dan zit die tweede uur er ook alweer op. En ik ga een beetje High Freak FM muziek draaien. Een beetje disco klassiekers. Waaronder deze van de Hots... De Love Club en de Hot Summer Nights. Zo moet ik het zeggen.

Ja, met de Hot Summer Nights. Zeker warm vandaag, ook in de studio trouwens. Maar we gaan gewoon nog lekker door, de laatste twee minuten van de tweede uur. En dan hoor je ook deze, die een aantal keren geleden is, zeg maar, bij mij gebracht is door Jolande Verstegen. En zegt hij, ja Rob, ken je die? Ja, die ken ik zeker, de D-Train uitvoering van Music. Tot aan het nieuws.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. En ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land inkomt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij Beverwijk 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: wederom een lekkere disco-klassieker uit de jaren 80. 1984 voor The Temptations en Treat Her Like a Lady. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag hier bij CFM. Al 36 jaar de lokale radio en we zijn nog voorlopig even niet van plan om te stoppen.
1: Nee.
0: Dat klopt. Je dat maar eventjes weet.
1: Klopt, klopt, klopt, klopt.
0: Zeker weten. Wat gaan we in dit uur doen? Volgens mij naar Assen, hè, toch?
1: Ja, Assen. Daar is onze vriend Rendel natuurlijk bij de Jack's Racing Days. We hebben nog het beest van de week.
0: Yes.
1: En hij?
0: En hij, als hij er weer is.
1: Als hij er weer is.
0: Gaan we even praten met hem wat hij zo dadelijk gaat doen.
1: Precies.
0: Bij Entertainment View. Maar eerst gaan we zo meteen over de tweetal platen naar Rendel toe. Kijken of hij wel bereikbaar is. Hè?
1: Want, ik heb al wat filmpjes voorbij zien komen ja. Van oude V10 geluiden wat voorbij komt.
0: Voor hetzelfde geld zit hij net in een auto of staat hij de prijzen uit te reiken. Dat zou zomaar kunnen hoor.
1: Ja, je weet het nooit met hem.
0: Dan krijg je meestal zo'n vrouwen aan de telefoon. Dus,
1: ook leuk een keer.
0: Dat komt helemaal goed. Gaan we straks proberen. Dus contact met Titi Zekwi daar in Assen.

Assen bij de Jacks Racing Days. ITCC, de cup van Rendel Lawson is daar ook aanwezig. Zo dadelijk de pit report hier bij zaterdagmiddag van ZFM. En dan gaan we eens even luisteren naar Rendel, wat hij allemaal te vertellen heeft over dat mooie evenement zo vlakbij Albert-Jan Vos, want die woont natuurlijk ook tegenwoordig in Drenthe. We schakelen over naar het circuit al daar. Zometeen na deze volgende gouden ouwe van de suite. Hier is Papa Joe. Lekkere single om mee te doen op de zaterdagmiddag.

0: En soms zijn er van die gouden oude pareltjes, waaronder deze single. Door de Sweet en Papa Joe. En met deze platen is het tijd voor de Pit Reports. En gaan we niet naar Amsterdam, zoals normaal gesproken voor Rendel, maar naar het TT Circuit in Assen. Goedemiddag, Rendel.
1: Goedemiddag, jongens. Goedemiddag. Ja, van een heel zonnig TT Circuit.
0: Kijk eens aan. En waarschijnlijk ook een heel druk circuit.
1: Het is hier gekhuis. Het is hier gekhuis. De tribune is vol, veel mensen op de paddock. Mooie races gezien. Ook een steltje, ja, ik zeg het altijd maar, rampenbielen die op supercatsie aan het rondrijden zijn.
0: Oh ja, de grote namen, ja. Ook erin.
1: Ja, met een hele grote naam.
0: Jan Lammers toch ook, of niet?
1: Ja, en die kwam ik in de wc tegen. Een minuut na de wedstrijd. Jongens, die kon je uitspringen, die was klaar. Die kon je afvragen.
0: Oh joh.
1: Ja, dus gewoon geweldig, geweldig evenement hier. We hebben het ontzettend naar zin.
0: Zeker weten. Nou ja, de ITCC, jouw eigen klas is daar ook aanwezig natuurlijk.
1: Ja, zelfs twee klassen voor mij. Ik heb hier twee klassen rijden. De gewone Common ITCC natuurlijk, die is de vaste aanspreekpartner. We hebben hier een prachtig veld met 50 auto's. Dat zijn er gewoon echt heel erg lekker veel. Er zijn inmiddels wat auto's kapot gegaan tijdens de vrije trainingen. Dus we hadden uiteindelijk ietsje minder aan de start als ik gehoopt had. Maar 50 is een mooi aantal natuurlijk. En onze nieuwe klasse, de TBSN 90's, onze 90's klasse, iets heel nieuws. Wat we eigenlijk in de schoot kregen geworpen omdat de organisator Leverdam mij belde. Rendel, we hebben tracktime over. Zou jij dat kunnen invullen? Het was iets nou. In deze tijd is het best heel moeilijk. Maar uiteindelijk hebben we ook daar gewoon een veld van 49 auto's in de stad.
0: Kijk! Dus,
1: dat
0: wow.
1: Zijn goede velden. Ja, dat is echt prachtig. En die hebben allemaal nieuwe jongens. Ik ken ze allemaal niet. We moesten even aan elkaar wennen, aan mijn werkwijze. Want ze hebben daar echt zoiets oké, het zal wel. We hebben gewoon een prachtig mooie wedstrijd gezien. En ze zijn allemaal heel erg happy, dus dat is goed.
0: Ja, en is het zo dat het voor in ieder geval jouw klasses vandaag klaar is?
1: Wij zijn vandaag klaar. Maar morgen hebben we bij de series nog twee wedstrijden. Dus dan moeten we vier keer aan de bak. Dus dat wordt een heel druk programma. En als je naar de opstelplaats wil rijden, dat is 100 meter. Dat doen ze een half uur over.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus het is allemaal een beetje... We beginnen wel heel vroeg morgen op.
0: Ja, tien over acht. Tien over acht, joh.
1: We moeten wel rijden, dus... Er wordt geen ontbijtje morgen rond, maar gelijk aan de bak. Maar de rijders zien het niet erg, want het was vanmiddag wel erg warm in de auto. Dus die zeggen ook allemaal, het is beter voor de motor, beter voor mezelf.
0: Ja, begrijp ik ook. Ja, daar in het oosten is het nog warmer dan hier, hè? Eigenlijk aan de kust.
1: Nou, het is een beetje droger warmte op een of andere manier. En ik moet zeggen dat je ziet wel aan de mensen, ook aan de rijders, dat ze er toch wel moeite mee hebben. Het is niet zo warm als we een paar weken geleden in Zolder hadden. Toen was het 41 graden.
0: Ja.
1: Maar op een of andere manier was daar de warmte anders dan hier. En hier hebben ze toch, zeggen ze, ja, het is misschien 12 graden minder. Maar we hebben meer moeite mee. Dat kan altijd. Het zijn geen sportmannen die de marathon lopen, zeg maar, hè, natuurlijk.
0: Nee, ja, even over de racing days. Is het alleen maar vier wielen of komen er twee wielen ook nog langs?
1: Nee joh, ik wist niet dat die kringen zoveel lawaai konden maken. Maar ze hadden ook allemaal 250 en 125 cc. En 500 cc motoren in een soort classic. Ja, geen race, maar demonstratie. Wat maken die kringen wel lawaai joh.
0: En die mogen het wel? Die mogen het wel?
1: Ja, wij mogen ook lawaai maken hoor.
0: Oh, oké.
1: Wij hebben een paar auto's erbij, daar ga je ook niet naast staan. En het publiek vindt dat prachtig. Want elke keer als bijvoorbeeld een Beat Duplen of een Walter Hofman met die dikke V8 voorbij kwam. Dat applaus wat er was. Dat publiek vond het helemaal geweldig.
0: Ja, maar dat is echt autosport publiek, ja. Hè?
1: Weet je, daarna rijdt een zo'n Mazda Cup, wat ook heel erg leuk is.
0: Ja, de MX-5,
1: hè?
0: Ja.
1: Dat hoor je niet.
0: Nee?
1: Stofzuigertjes, echt stofzuigertjes.
0: Oké, want die waren hier op de Thorbeckstraat ook nog, vertelde Thomas aan me.
2: Ja, Mazda MX-5 Club.
1: Ja.
2: Ja, beginnen met de zandstroom, beginnen ze een rondje rijden.
1: Ja, wel mooi veld, die nieuwe NAV-auto's. Wel een heel mooi veld, want ik weet dat er toen begonnen waren dat 11, 12, 13 auto's. En volgens mij zitten ze nu veel over de 20. Dus wel een klasse die aan het groeien is, met ontzettend veel jonge lui erin. Dat vind ik heel erg leuk.
0: Dat is belangrijk voor de autosport, dat er toch vernieuwing binnenkomt.
1: Ja, maar vergis je niet, in historische autosport zeggen ze altijd, het is voor enorm voor oude mensen. Maar wij hebben nu in beide series ongeveer 25 meisjes en jongens rijden die toch onder de 25 zijn.
0: Hé, hey, en heb dus, je daar een verklaring voor dat dat ineens zo is?
1: No-nonsense verhaal, denk ik. En het kost in principe relatief weinig ten opzichte van een cupklasse. Met veel schades en toch iets dure auto's en dat soort dingen. Dus die jeugd die zegt, ja, ik ga geen Kimi Antonelli meer worden. Die zoeken dan toch een beetje die jonge generatie op.
0: Ja, precies.
1: Bijvoorbeeld uit Harderwijk en Mitchell van Dijk. Ja, die jongen is gewend om ook LP2 en LP3 auto's te rijden. Die jongen is 19 jaar. En, maar die gaat stapt dan toch in een historische auto van zijn vader. En gaat hij heerlijk lopen rijden. En die zegt, Rendel, elke kilometer die ik maak, in wat voor auto dan ook, is de ervaring opdoen. Nou, daar kan ik alleen maar van genieten. En hij zegt, joh, mijn droom is geen Formule 1 meer. Mijn droom is ooit op het echte Le Mans te rijden in een heel dikke auto. Nou, dat is prachtig.
0: Gaaf, ja. gaaf.
1: Ja, dus dan wil hij gewoon in alle auto's in de wereld wil hij gereden hebben.
0: Ja, en zie je nou, als je nu staan aan de andere kant van het land, daar in Assen. Zie je dan ook dat daar hele andere rijders in die andere klasses rijden? Dan bijvoorbeeld hier op Zandvoort?
1: Nee, kijk, we hebben hier natuurlijk de V-Max Racing gebeurd. De Supercar Challenge, dat soort dingen. Dat is allemaal dezelfde auto's. En ITCC is ook een beetje, toch wel, zeg maar voor 70% een beetje het vaste veld met wat nieuwere mensen erbij. Alleen, ja, de 90's was gewoon voor mij een verrassing. Dat er toch allemaal nieuwe namen kwamen waar ik nog nooit van gehoord had. En dan kwamen we er wel een beetje achter dat het toch wel uit allemaal verschillende clubs in Europa komt. En waaronder ook een aantal van de DNRT die natuurlijk op Zandvoort rijdt.
0: Ja.
1: Die toch iets anders wilden uitproberen. Want die zijn het rondje om de kerk toch wel een beetje zat. En die rijders, die merk ik heel erg, willen gewoon op mooie evenementen rijden. Nou, Jack's Casino Racing Days is een heel mooi evenement.
0: Zeker weten, met volle bak daar op het TT-circuit.
1: Ja.
0: Is het trouwens zo dat je bij de oudere auto's en dergelijke, dat er ook meer vrouwen achter het stuur zitten dan bij de grote auto's, om het zo maar even te zeggen?
1: Ja, absoluut. We hebben zeker in de 90's hebben we een paar hele jonge meisjes erbij. Ik geloof, eentje heeft niet eens een rijbewijs. Dus een hele jonge meid die in een Mazdaatje aan het rijden is. Die ging verschrikkelijk goed. Verliezen Walraven was dat. En een zuster Annemijn rijdt ook, die stond een jaartje ouder. Die zijn 17 en 18 geloof ik. Dus dat is natuurlijk helemaal prachtig. Nee, gewoon heel veel jonge meiden die toch in die autosport stappen. Want ze willen gewoon lekker scheuren op het circuit. En ik ga je vertellen, ze doen het ook nog vreselijk goed ook.
0: Kijk, dat is helemaal goed. Maar is dat dan een lichting die bij, toch even zeggen hoor, bij de boeren vandaan komt? Net als de crossmotoren en dergelijke?
1: Nou, nee. We hebben wel wat boeren hier. En die kan ik niet verstaan, dus dat is lastig. Gewoon die 90's, dus dat is af en toe nog een dingetje dat je denkt, zal wel.
0: Ja.
1: Dus we hebben wat boeren rondrijden. En deze komen ook geloof ik uit het westelijk gebeuren. Er zijn een hoop uit het westelijk gebeuren hier.
0: Ah, oké.
1: Hè?
0: Dus,
1: ja, gewoon prachtig. En ik zit eerlijk gezegd, ik heb niet veel lucht, dus mijn longetjes willen nog niet helemaal. Maar ik moet wel zeggen, ik zit wel heerlijk te genieten hier op het ogenblik.
0: Oké, gaat wel een beetje beter? Of,
1: nog niet heel erg. Dus maandag krijgen we alle uitslagen, dan weten we wat aan de hand is.
0: Oké.
1: En dan mogen die witte jas het allemaal lekker oplossen, zeg ik maar weer.
0: Ja, zeker weten. Nou, heel veel sterkte daarbij. We houden het er gewoon eventjes bij. Ja, ja. Één ding nog, voordat we dan echt er een punt achter gaan zetten.
1: Ja
0: de Bernard van Oranje, die alles verkoopt, ook het circuit. Waar komt dat nou weer vandaan?
1: Nou, volgens mij is hij gescheiden, heeft hij geld nodig, zou je niet?
0: Oh, dat zou het kunnen zijn, ja. Nee, ja, hij wordt kaal geplukt.
1: Die heeft het goed gedaan, als die vrouw. Nee, ik denk dat, heel eerlijk, een patjesbaar zijn of dat soort dingen, dat levert tegenwoordig met al die belastingen niet zoveel op.
0: Nee.
1: Zandvoort heeft hier natuurlijk zijn taak voor gedaan. Hij heeft het groot gemaakt en dat kan terug naar de basis. Dus ik zie er wel meer gaan verdwijnen op het circuit. Erik Weijers gaat natuurlijk naar de Grand Prix weg, die natuurlijk al eigenlijk verbonden was aan het circuit, die woonde dus wat, zeg maar. Dan hebben we toch ook wel, die Richard Overdijk zie ik op een gegeven moment ook wel verdwijnen. Want ze hebben het feestje toch gehad, ze hebben toch iets prachtigs neergezet met de Grand Prix.
0: Ja, klopt.
1: Dus zou je dan door blijven gaan met het circuit waar alleen nog wel wat gereisd wordt en waar je altijd alleen maar gezeik hebt over milieu en lawaai en toestanden. Ja, dan ging ik ook allemaal leuke dingen doen.
0: Ja,
1: en ik denk dat Bernhard genoeg centjes ervoor kan krijgen.
0: Ja, denk ik wel, ja.
1: Dat hij de rest van zijn leven niet meer hoeft te werken.
0: Nou, dat sowieso niet.
1: Ik zou een nieuwe bril kopen die nog groter is. En dan zou ik zeggen, joh, ga lekker leven. Ja, toch?
0: Zeker weten. Nou ja, het is ook wat te begrijpen. En hij wil in AI-techniek zich...
1: Kijk, dit zijn echte ondernemers, hè. Die zitten niet stil. Die gaan altijd door. En natuurlijk gaan die weer wat nieuws doen. Je moet toch op een gegeven moment wat met je centjes. En dat zie ik ook een Overdijk. Misschien blijft hij, als hij wel weggaat, gaat hij ook weer bij een nieuw project werken waar hij gewoon helemaal vol in kan gaan. Want die mensen hebben gewoon een drive en die gaan er voor 200% voor.
0: Zeker weten.
1: Dan heb ik ook zoiets. En laat die mensen alsjeblieft gewoon lekker ook dat dingetje doen. Want daar wordt het allemaal alleen maar leuker voor in de wereld. Dus we hebben nu zoveel mensen genoten wat deze twee ook een beetje neergezet hebben. Nou, als je het bij andere projecten gaat doen en er weer heel veel mensen van kunnen genieten. Nou, kom maar. Geen probleem. Als je daar uiteindelijk een centje mee verdienen. Ik vind het helemaal mooi.
0: Nou, daarom joh. Nee, het is ook zo, wij genieten er ook van dat zij het voor elkaar hebben gekregen. Dus,
1: Heel simpel, zonder Bernhard, maar ook zonder, ik denk, Overdijk. Die kwam natuurlijk wel iets later bij. Was het allemaal niet gebeurd. Zij hebben de juiste mensen bij elkaar gekregen om het financieel haalbaar te zijn. Want jongens, even eerlijk, we hebben de bedragen gehoord, hè, 65, 70, 75 miljoen. Het is wel verschrikkelijk schoffelig veel geld.
0: Zeker weten.
1: Ja, het is echt heel veel geld.
0: Ja.
1: Dan moet toch iemand zeggen, ah joh, prachtig, wij gaan dat doen.
0: Nee, maar je hebt ook wel die bezoekersaantallen heb je nodig. En als straks Max gaat stoppen, ja, wat blijft er dan van over? Hè?
1: Maar Max gaat niet stoppen.
0: Nee. Niet in de Formule 1 zou best wel kunnen natuurlijk.
1: Nee. Ik zie Max niet stoppen. Max wil nog wel een paar jaar.
0: Oké.
1: Want hij heeft het nou niet aan zijn zin. Maar dat heeft Lewis Hamilton ook heel lang niet gehad. Dus, en die gaat ook gewoon door. En Alonso heeft het al jaren niet aan zijn zin. Die wil ook gewoon door. Dit zijn racers, die willen racen. Nou wil Max natuurlijk wel winnen, want hij zegt tweede vindt hij helemaal niet interessant.
0: Nee,
1: maar ik denk dat zij natuurlijk best wel zien dat er wat progressie in die Red Bull zit. Dus ik heb wel zoiets van, nou misschien, ik zie hem gewoon zijn contract uitdingen. En dan zie je allemaal foto's weer verschijnen in de pers, dat hij met Toto Wolff op een bootje zit en in het water ligt. Dan weet ik, geen idee, misschien zijn ze de beste vriendjes van allemaal geworden. Ik wil niet zeggen dat hij op een gegeven moment ook weer met Mercedes gaat praten en gaat overstappen. Dat denk ik dus helemaal niet. Max zie ik nog eerder zijn contract verlengen met Red Bull, dan dat hij aan een ander team stapt.
0: Ja, we zeggen gewoon overstappen.
1: We gaan gewoon nog lekker een paar jaartjes door.
0: Precies.
1: Alleen, niet met een Grand Prix in Nederland.
0: Nee, dat is einde oefening.
1: Dat is einde oefening. En dat vind ik, dat is wel jammer. Want hoeveel mensen er ook tegen zijn, we hebben wel een prachtig feestje daar. Dus, je hoort op de handen op de achtergrond, hoor je een paar oude Formule 1 rijden. En die maken echt lawaai.
0: En ik hoor helemaal niks.
2: Wij horen nog niks.
1: Ik kan jullie open verstaan. Dus,
0: oké. Rendel, dankjewel. En heel veel sterkte maandag. We denken aan je en hou je goed.
2: Succes.
1: Volgende week zijn we weer bij elkaar.
0: Oké,
2: tot volgende week.
0: Hoi. Dank je.

0: Nou, eens even kijken wie er allemaal in de studio hier op de Tolweg zitten. Hé, hey, me, myself en I. Oh, nee.
1: Nee, ik ben er ook.
0: Hé, hey, Thomas.
1: Ik ben er ook.
0: Ja, gelukkig dat jij er nog bij bent.
1: Uiteraard.
0: Want je hebt weer een leuke beest van de week gevonden.
1: Ja, Ducky.
0: Ducky.
1: Ducky. Ducky is een prachtige kruising, vermoedelijk met een Australian Shepherd. Maar de ouders zijn niet bekend. Hij is net 2 jaar oud. Hij is op zoek naar een nieuw thuis waar hij de aandacht, begeleiding en liefde krijgt die hij verdient. Ducky is een ontzettend vriendelijke en enthousiaste hond. Mensen vindt hij geweldig en hij geniet enorm van aandacht. Woont een gezin met kinderen? Dan maakt hij graag eerst even kennis. Maar de verwachting is dat het helemaal goed komt. Want Ducky vindt mensen gewoon fantastisch. En zijn motto is dan ook: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Aan de lijn loopt Ducky netjes mee. Andere honden vindt hij niet meteen leuk en soms laat hij zich even stoer zien. Vooral bij andere reuën. Maar met een rustige kennismaking kan hij prima samenleven met een stabiele teef. En vindt hij het heerlijk om samen te spelen. Hij zoekt daarom een baasje dat hem wil begeleiden en in contact met andere honden. En hem helpt de wereld verder te ontdekken. Ducky is een actieve hond die graag nieuwe dingen leert, omdat hij al een tijdje niet in huis heeft gewoond. Moet hij alleen thuis blijven, dus dat moet even rustig opgebouwd worden bij Ducky. En zindelijk is hij gelukkig wel, Rob.
0: Oh, hè? Ja, dat is wel belangrijk, hè?
1: Ja, dat is wel een hoop werk anders. Dus ja, dat is Ducky.
0: Ja, Dieren Thuis Kennemerland, Keesomstraat nummer 5.
1: Klopt.
0: Ook voor eventueel andere leuke dieren kan je daar altijd terecht. Nou, dankjewel weer voor het beest van de week. Ik zou eigenlijk de disco ducken draaien, maar ik denk, ja, het schiet ook weer niet op.
1: Nou, dan ga je krekels draaien.
0: Gaan we even naar de krekelshow luisteren.

0: Weer lekkere disco zo hè, bij ZFM. Precious Little Diamond, de single van Fox the Fox. Nou, Fred, hij is er weer. Goedemiddag, Fred.
1: Goedemiddag.
0: Nou, zo dadelijk kan je aan de luisteraars vertellen wat je allemaal gaat doen. Want je bent er gewoon weer voor een lekkere entertainment voor jou.
1: Ja.
0: Hebben we nog live artiest of dat niet?
1: Nee, die heeft afgebeld.
0: Jammer.
1: Een dag of twee geleden, Sebastian.
0: Ja.
1: Maar we gaan hem wel eventjes bellen.
0: Oké.
1: Dus hij heeft nog in ieder geval een plekje tussen de optredens door.
0: Oké. En voor de rest, wie staan er nog meer op het menu?
1: Even kijken, want ja, ik moet het natuurlijk even allemaal erbij pakken. Danny Vroger en Mickey van Wijk, die gaan we eventjes bellen.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, over hun nieuwe single natuurlijk, Knipperlicht. Nou ja, dat zegt al genoeg, hè?
0: Ja.
1: En Wendy van Hout gaan we natuurlijk bellen, de partner van, hè?
0: Ja, van Gilles.
1: Yes, en ja, die heeft natuurlijk Spaans benauwd.
0: Ja, zeker. Nou, dat is leuk. Ik ben heel benieuwd met Wendy.
1: Ja, dus daar gaan we eventjes babbelen. En natuurlijk, verzoekjes zijn ook welkom.
0: Ja, even rechtsboven klikken de klik.
1: Ja, www.zfmartiesten.nl. En ja, anders eventjes een belletje naar de studio mag ook.
0: Oké, 023-57-30393.
1: Ja.
0: Of 023-57-31969. Zometeen veel plezier bij Fred en tot volgende week. Dag. Yo.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken. En die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer. Veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij Beverwijk 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28, maar er is onvoldoende bewijs, zegt de rechter. Dan het weer. Het is zonnig en warm bij 30 tot 35 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het warm.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt. En 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat bij Beverwijk een file van 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. De Wijkertunnel is namelijk voorlopig dicht. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes ook 10 minuten vertraging. Dat komt door de afsluiting van de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

En dat was hem helemaal. En je denkt, is dit iets van Pink Floyd? Nee, want lang voordat Glitz bijvoorbeeld iets had gemaakt wat een beetje leek op Queen. Want dat heeft die band wel inmiddels, die reputatie, dat ze op Queen geleesde, of wat zeg ik, op Queen geschoeide leest muziek maken. Nou, dat deden ze in 2017 ook. En dat was de band Wave Zero. Precies. Die band waar ik bijna een abonnement heb als het gaat om het draaien van het werk. En dan denk je, waar is dit dan afkomstig van? Ze hebben ook nog een tweede album gemaakt. En dat album dat heet Elementary. En daar hoorde je deze track van. En dat nummer dat heet Water. En het leuke is dat op Elementary vier van die elementen er ook op staan. Earth, die staat erop. Air staat erop. Fire staat erop. En water. Dus het zijn de vier elementen die astrologisch, want dat moet je dan ook zeggen, eigenlijk bij elkaar hoort bij een soort sterrenbeeld. Zo moet je het zien. Maar volgens mij is dat wel bekend, denk ik, dat we met vier elementen hebben te maken. Met aarde, water, vuur en lucht. Nou, dit is dus de Alternative FM waar we mee begonnen van donderdag 30 juli. En opnieuw is het een studioversie, want onze Leon is nog met vakantie. Die komt volgende week terug, maar dan doen we nog even niks. 13 augustus, dan beginnen we weer. En dat is dan maar eventjes, want de week daarop, dan hebben we hier 22 dure Dinky Toys in de achtertuin. En dan lijkt het niet verstandig om live act te laten komen, want dat wordt een heel gedoe met doorlaatbewijzen en dat soort zaken. Dus dat is even een beetje het spoorboekje wat we de komende weken gaan doen. Wat gaan we nu doen? We gaan straks praten met Annabel. Als het goed is, gaat het nu wel lukken. Vorige week schoot het erbij in. En dan hebben we in het tweede uur, hebben we dan, als het goed is, nog even een verhaal van Scout die we vorige week hebben gebeld. Stande Peden de uitzending. Want ja, Annabel kon niet en Scout kon wel. Dus die willen we dan nog een keer herhalen. En in het laatste uur gaat Newland iets vertellen over de single die hij gisteren heeft uitgebracht. Nou, dat is eigenlijk een beetje in het kort wat we gaan doen. En deze band die stond op uit je bakken. Sterker nog, ze begonnen het festival. En het nummer dat heet Spark. En het is afkomstig van False Perspective.

Dit voorjaar bracht hij het album Coyote King of the Island uit. Deze P.A.M. Bond. En daar staat dit ook, dit mooie nummer op. Bye bye, the way. En dan een heel verhaal. Daarvoor hoorde je False Perspective met Spark. We zijn op weg naar het gesprek met Annabel. Want dat gaat over de single die vorige week ten doop is gehouden hier in deze uitzending. Maar toen ging het dus heel jammerlijk genoeg het putje in. En toen heb ik heel snel Scout weten te bellen. Want daar had ik het oorspronkelijk afspraak. Maar dat haalde ik weer voor dezelfde keer door elkaar. En voor die mensen die dat verhaal met Scout hebben gemist, die zit er vandaag alsnog in. Want dan herhalen we dat interview nog een keer. En we gaan natuurlijk ook nog nieuwe muziek draaien. Want er is wel degelijk nog nieuwe muziek in dat opzicht. En ik zou bijna nog wat vergeten. Ik heb iets eruit gehaald wat ik beter er niet had uitgehaald. Dus ik moet dat weer onmiddellijk zo direct er weer in zetten. Want anders ben ik dat kwijt. Eerst naar het verhaal wat wij meer deze maand hebben gehad. En dat is van Wendy Moore. Die overigens in de popronde op gaat duiken. En zal één maand niet te zien zijn. Dat is in oktober. Want dan heeft ze verplichting in Japan. Dat schijnt daar ook nog al met een of andere komeet. Dat ze daar populair begint te worden. Ja, en die afspraken die lagen er nog voor de popronde. Dus dan betekent dat je dan ja, jezelf niet in tweeën kan delen. Maar in die uitzending van 9 juli of 10 juli... dat was de afgelopen keer dat ze hier was. 9 juli was dat. Dat is alweer 3 weken terug. En toen heeft ze deze Crocodile Tears in een akoestisch jasje weten te steken.

En dat was Phil Metz. Die kennen we natuurlijk ook van de Naakteditie, waar die eigenlijk min of meer de presentator is. Maar hij kan zelf ook wat. En dat heb je net kunnen horen. Overigens, dit is een single geweest van de Phil Metz Show. Eigenlijk is het een album. Hij zegt dat het is een mixtape. Nou, ik vind het gewoon een album, want er staan meerdere nummers op. En daarvoor hoorde je Crocodile Tears van onze eigen Wendy Moore. Want die komt uit dit dorp. En die mag dit jaar meedoen aan de popronde. Want daar is ze voor uitgekozen. Nou, vorige week ging het mis met Annabel. Maar ik krijg net een app dat ze er helemaal klaar voor zit. Dus ik ga ervan uit dat we dat voor elkaar gaan krijgen. Eerst die single die ze al eerder heeft uitgebracht. En daarna hoop ik haar in de uitzending te hebben. Hier is Annabel met Even Met Me.

0: En vorige week deed ik het eigenlijk ook met deze eerste single die ze dit jaar had uitgebracht, Even Met Me. Maar toen ging het hele verhaal het putje in, want geen Annabel, die was niet te bereiken op een of andere manier. Ergens had ze de telefoon vergeten en nu heb ik er wel aan de telefoon. En dat is gelukt.
1: Ja.
0: Wat ging er nou vorige week mis?
1: Ja, ging van alles mis. Ik had mijn telefoon thuis vergeten. Ik was weg. Het liep allemaal even niet op rolletjes. Maar nu wel, we zijn er.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is één. Ik kom zo even op over de situatie waar je in zit. Want dat heeft natuurlijk ook met die single te maken. Want op het moment dat ik je bel, dan ben je ook met datgene wat slaat op die nieuwe single. Maar ga het even heel cryptisch omschrijven van, ja, waar heeft die Jaap Koper het nou over? Hoor je zo. Eerst eventjes over deze, want Even Met Me. Ik heb echt het idee, het is een hoe noem je dat? Een liefde of een song met verlangen. Een liedje met verlangen, zoiets.
1: Ja, dat zeg je mooi, inderdaad. Dat klopt. Ja, zeker.
0: Ja, is dat ook een beetje de onderliggende en achterliggende gedachte van deze single?
1: Ja, dat heb je heel goed begrepen. Tussen de regels door gehoord.
0: Ja.
1: Ja, het is wel een uitdagende, flirtende single.
0: Flirtende single.
1: Ja.
0: Ja, nou had ik vandaag tegen iemand gezegd die 13 jaar jonger is. Een dame ook. Ik zeg, ja, ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee. Want ik word binnenkort 60. Ik heb het gehad. Dus ja, aan mij is het niet besteed in ieder geval.
1: Oké. Ja, dat kan.
0: Ja, flirten, dat ligt een beetje achter me. Ik vind het wel best zo. Ik vind het prima. En ik sta nu met jou te praten. En dat bevalt me wel. Dus vandaar. Maar goed, ik kan me voorstellen dat natuurlijk, dat is wat je zegt, uitdagende single flirten en noem maar op. Hebben wij dat nodig in deze maatschappij?
1: Nou, het gaat voornamelijk over een beetje lichtheid. En dat liefde niet altijd zwaar of gecompliceerd hoeft te zijn. Maar dat het ook gewoon leuk en licht en lekker kan zijn. En een fling, een zomerfling, zoiets dergelijks zou ik het kunnen noemen.
0: Ja, want voordat we dit nummer hebben laten horen van jou, had ik ook al veel match. En dat was eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Maar dan vanuit het oogpunt van de man bekeken.
1: Ja. Wat had je? Veel wat?
0: Veel match. De vieze man. Ja. Zo heet dat nummer. Maar dat is dan weer vanuit het perspectief van de man bekeken. Dus, maar het slaat wel, want dat weet ik dan toevallig. Het slaat eigenlijk al alle twee op elkaar in dat opzicht. Dus licht zijn en luchtig. Dat is een beetje de strekking van de single. Dan even over jou. Want je bent alweer een tijdje bezig. Maar dan is die vraag, vanaf welk moment ben jij eigenlijk, heb jij bedacht van ik ga muziek maken?
1: Ja, 4 jaar geleden ongeveer dacht ik, ik ga mijn droom achterna en ik ga mijn hart volgen daarin en ik geef het gewoon een kans en ik zie wel waar het schip strandt. En tot op heden bevalt dat goed.
0: Ja, maar
1: je passie volgen toch wel eigenlijk het allerfijnste en vervullendste om te doen in het leven.
0: Ja, zat het er bij jou altijd in?
1: Ja, ik heb wel altijd gezongen en ik hield van zingen en ik deed vroeger mee met open podia op de middelbare school en zo. Maar ik heb het nooit echt heel serieus genomen. Tot 4 jaar geleden dacht ik ga ervoor.
0: Ja, maar wie zei dat dan? Want je wordt op een gegeven moment misschien getriggerd om dat te doen. Of ben je het gewoon helemaal zelf gaan doen?
1: Nee, ik werd getriggerd. Ik zat in een baan waar ik helemaal niet gelukkig was. En ik was op een te jonge leeftijd dat ik dacht, dit kan niet de bedoeling zijn om me zo te voelen. Hm. En toen dacht ik, dit moet anders. En toen heb ik het heft in eigen handen genomen en ben ik naar Londen gegaan voor een jaar en heb ik gestudeerd aan een muziekschool.
0: Ja.
1: Wat te gek was. En daar voelde ik van, dit is het.
0: Ja,
1: dit wil ik.
0: Het is Nederlandstalig, dus het is nogal erg meteen direct. En wat je zegt, dat is meteen de strekking van het verhaal. Getuigen, de single die je net hebt, die we net hebben laten horen.
1: Ja, in your face. Ik hou wel van directheid.
0: Ja, ben je niet iemand die je verstopt? Of wat dan ook?
1: Nee. Kan ik wel doen als ik echt verlegen word, maar ik hou wel van expressie en tevoorschijn komen en gewoon staan voor wie je bent.
0: Ja.
1: En dat leer ik steeds beter, ook door deze hele muzikale reis.
0: Ja,
1: dus dat is te gek.
0: Ja, want ik zei al, want je hebt geloof ik al een EP uitgebracht, dacht ik?
1: Ja, 2 al.
0: Twee al, ja, tuurlijk.
1: Twee al.
0: Dus de derde is al dan wel in de maak, zou je, als ik het zo hoor.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Daar is dit ook onderdeel van, deze single.
0: Ja,
1: bijna thuis.
0: Zitten er dan ook verschillen tussen die eerste, tweede en deze aankomende derde EP?
1: Totaal.
0: Ja?
1: Allemaal een hele andere weerspiegeling van waar ik sta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, overstaan gesproken, nu komt de antwoord op die cryptische omschrijving. Want dan gaan we zo'n beetje naar die nieuwe single toe, bijna thuis.
1: Ja.
0: Want je staat stil, maar je hebt een fiets bij je. En bij het versturen van die single, die nieuwe single die vorige week is uitgebracht, bijna thuis, krijg ik het verhaal. Het is fietsen door je eigen verhaal heen.
1: Inderdaad, ja. En terwijl jij mij belt, zit ik op de fiets. Ja,
0: dat vond ik helemaal. Vond ik heel mooi. Dus ik denk van ben je dan weer opnieuw eigenlijk door je verhaal aan het heen fietsen nu?
1: Ja, ik ben weer onderweg.
0: Ja.
1: Ja, het houdt niet op. We gaan gewoon weer door en we blijven in beweging.
0: Ja. Je woont in Amsterdam, heb ik hem laten vertellen.
1: Klopt, ja.
0: En daar slaat die nieuwe single eigenlijk voor een deel ook op. Het was een avond dat je met je vriendin terug ging naar huis. Op de fiets.
1: Inderdaad.
0: En toen zei op een gegeven moment, het lijkt wel alsof wij weer door ons eigen verhaal heen fietsen.
1: Ja.
0: Met al die studentenhuizen waar we in gezeten hebben.
1: Ja, dat was heel mooi. We kwamen van een prachtig concert van Bente bij Carré.
0: Ja.
1: En we fietsten zo, zij is mijn beste vriendin. En we fietsten zo langs het huis waar we hebben gewoond. En door de stad en over de Magere Brug. En het was echt zo'n hele mooie...
0: Memory lane.
1: Ja, echt een memory lane. Maar ook een heel memorabel moment. En toen zei zij van, het lijkt wel, alsof we nu zo door ons eigen verhaal heen fietsen. En toen ging ik de volgende dag de studio in. En toen dacht ik, maar daar moet ik iets over schrijven. Daar wil ik wat mee. Ja. Toen heb ik dat gelijk gedaan, in dit nummer gestopt. En het is een nummer wat ik echt dicht bij mijn hart draag.
0: Ja, dat is het verleden. Maar waar heb jij je dan eigenlijk in het verleden voor geleerd? Als ik het even vragen mag.
1: Gestudeerd bedoel je?
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Gestudeerd.
0: Marketing.
1: Ja.
0: En marketing heb ik altijd laten vertellen dat mensen zijn die altijd de kansen zien. Ook al is de wereld in zwart.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik zie wel altijd waar de positiviteit zit. Of dat probeer ik in ieder geval. En dat is wel leuk om zo'n positieve mindset te hebben.
0: Ja, want dat neem ik aan. Want als je van de marketing school bent, dan neem ik aan dat je dat toch meeneemt in je muziek.
1: Ja, ook inderdaad. Dus dat probeer ik zo goed mogelijk te doen.
0: Ja. Ben jij ook dan in dat opzicht een opgeruimd type en positief? Je zegt het eigenlijk al.
1: Ja, ik ben wel opgeruimd.
0: Ja.
1: En ik probeer het altijd positief te houden.
0: Ja.
1: En altijd te zien dat overal wel een les in te zien is.
0: Ja, over lessen gesproken. Toen moet ik toch weer aan vorige week denken. Sorry hoor. Maar goed. Ik zit je nu een beetje te plagen. Maar over de bijna thuis. Want het behelst natuurlijk iets meer, hè?
1: Ja, het gaat ook over de kleine mooie dingen in het leven zien. Die we meestal, waar we voorbij fietsen of te snel voor gaan. Maar dat eigenlijk... Ja, ik zing ook in het refrein. Hoe maak ik de kleinste dingen zo groot en de grootste dingen zo klein?
0: Ja.
1: Dat het meest dierbare meestal in het kleine zit in het leven. En dat je daar niet aan voorbij moet gaan, maar juist stil bij moet staan.
0: Ja, dan als ik jou ook zo hoor, ben je ook niet materialistisch ingesteld?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja?
1: Ik hou wel van de kleine dingen en de schoonheid van het leven.
0: Ja, dan heb je aan mij eigenlijk ook wel een groeien, want dat heb ik dus ook. Want dat, ik ben nu wel tevreden met wat ik heb. En ik hoef niet eigenlijk overdreven veel meer te hebben, maar dat heb jij dus ook.
1: Ja, misschien is dat ook iets, hoe ouder je wordt, hoe meer dat je realiseert.
0: Ja, ben jij ook iemand die graag relativeert? Ook, want dat is, het klinkt ook, het is nostalgisch en het is ook relativerend eigenlijk als ik die single hoor. Ja,
1: ik hou wel van relativeren.
0: Ja, dit is single nummer 2. Komen we nog meer singles aan van jou?
1: Zeker weten, eind augustus alweer een volgende.
0: Ja, die zal je natuurlijk ook bij ons laten droppen dan, denk ik.
1: Absoluut, dat laat ik je zeker weten. Ja, dat is er ook weer eentje.
0: Okay. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat gaat klinken. Maar eerst gaan we nog even die oude single laten horen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst even weten, waar is Annabel te vinden op het wereldwijde web?
1: Op Instagram Annabelle Flores. En op Spotify Annabel.
0: Helemaal goed. Dan laten we hem horen. Hier is Bijna Thuis. MUZIEK

Deze B.J. Baartmans was van de week jarig. Maar eerder had ik ook al iets van hem vernomen. Want hij wilde iets delen. Waarbij er toch wel heel duidelijk de nadruk werd gelegd op muziekmakers die ergens optraden. Maar op een of andere manier werd die post niet opgepikt. Nou, toen werd er toch het een en ander gedeeld van Bart-Jan Baartmans, zoals die voluit heet. En dat was toch wel fijn. En ik dacht, weet je wat, we moeten eventjes kijken. Want hij heeft vorige maand, eind vorige maand, heeft hij een album uitgebracht. Een Nederlandstalig album. Vol met maatschappijkritische en zelfs protestnummers. En dit was er dus één van. 12 stuks, gestemd. Straks ga je er nog één horen. En daarvoor hoorde je Annabel met haar nieuwe single Bijna Thuis. Nou, het blokje Nederlandstalig is nog niet helemaal voorbij. Want enkele weken geleden hadden wij ook Bieke bij ons over de grond. Met haar band speelden ze een aantal nummers. En ja, Bieke die is vanavond te zien en te horen in Sinetol. En daar is ook een van ons bij aanwezig om wat daar te gaan doen. Wat later eventueel op, de website van Alternative FM terecht komt te staan. En dat is Henry, want die is daarbij. En daar zal Bieke het een en ander wel gaan laten horen. En ook van Bieke weten we dat ze nogal erg maatschappelijk betrokken is bij het een en ander. En dat was wel duidelijk te merken tijdens het optreden hier bij ons in de studio. Een van de nummers die ze speelde op die avond was Fietsen op het fietspad.

Dat was Stemmen met zijn nieuwe single. Die heeft hij deze week uitgebracht. En dat nummer dat heet Love Me Right. En dat slaat ook voor een deel op wat wij de afgelopen week hebben gehad hier in Zandvoort. Maar niet alleen in Zandvoort. Want het is de Pride Week. En hij maakt daar nummers over. Niet kritisch, maar wel over hoe men denkt in de regenboog. Gemeenschap over gewone normale dingen zoals dit bijvoorbeeld over liefdeszaken, Love Me Right. Daarvoor hoorde je een nummer van Bieke en die is behoorlijk maatschappijkritisch. Zeg maar protest is het woord en fietsen op het fietspad. We hebben nog een aantal nummers die we nog kunnen laten horen in dit uur. En één ervan is van Inge Lambeau. En waarom draai ik dat? Want de nieuwe single die heb ik inmiddels binnen. En de bedoeling is dat we hem een dag voor die release laten horen. En dat is op vrijdag 14 augustus wordt hij uitgebracht. En op donderdag 13 augustus ga je hem al horen. Dit is nog die oude single. En dat slaat ook op The Pride. En op Like a Phoenix heet het nummer.

Het is een Pride Anthem geweest. Nou weet ik het weer, in 2024. Dit nummer van Inge Lambeau uit 2024 stamt het dus. Like a Phoenix. Maar de nieuwe single is zoals gezegd onderweg. En nog even over stemming gesproken. Dat nummer Love Me Right. Ik heb het even erbij gehaald. Want ik heb het zelf geschreven en geplaatst bij 3 voor 12 Noord-Holland. En dat gaat over het verlangen die

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
2: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
1: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
3: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
1: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugseth. Door de overwinning neemt Haugseth de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

geloof dat hij een jaar ouder is als ik. Hij is dus de 60 wel voorbij. Ik nog niet. Maar dat zal niet veel meer schelen. Je hoorde Casper Baum. En natuurlijk het overbekende stemgeluid van Ernst Grijvink. Zoals hij echt in het dagelijks leven rondloopt. Maar we kennen hem ook onder de naam Ernie Green. En hij heeft meerdere bands gehad. En deze Casper Baum, dat is afkomstig van Worldwide Willow. En hij heeft ook nog eens een keer in de uitzending bij ons gezegd. Ik denk dat het meer een treurwillig is. En dan praat ik over 4 jaar geleden. Nou, er is niet gek veel veranderd in de wereld. Hoewel ik toch tekenen zie van, hey, er is wel wat gaande. Het begint een beetje te schuiven links en rechts. Maar goed, dat gaat wel heel langzaam. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Welkom in uurtje nummer 2 van deze Alternative FM, waarin wij nog even terugblikken op het gesprek wat ik vorige week had met Scout. En dat gaat over de single Level Up. Nou, dat ga je straks allemaal horen. Maar eerst gaan we nog even terug naar afgelopen zondag, toen we een editie kenden van Uit Je Bak. Dat festival in Castricum. Er staat inmiddels al wat bij 3 voor 12 Noord-Holland op de website. Over de editie van 2026. Maar in 2025 trad deze dame daarop. En dat is High on Chai. Met de meest recente single die ze heeft uitgebracht. En dat nummer dat heet Letters to a Ghost.

hij heeft het uiteindelijk onder zijn eigen naam Gerhard uitgebracht. Maar het is eigenlijk Alakazam. Dat is de naam van de band. En Into the Ballroom hoorde je in dat opzicht. En hij heeft een van de tracks die je hoorde, heeft hij ook helemaal naar zijn hand weten te zetten. Dog in Heat. Daarvoor hoorde je het nummer van High on Chai met Letters to Ghost. En het is nog niet het laatste wat we dit jaar van High on Chai gaan horen, want er komt nog meer aan. Voor wie dat niet geldt, ik weet het eigenlijk niet hoe dat zit, maar ze zijn weer muzikaal actief. En dan heb ik het over Unstable Rosie en het nummer dat heet Yesterday's Break.

0: dan is het over en klaar.
1: Twee, Mark Jan Bergaar. Vier, Jan Bergaar. De vier, Jan Bergaar. Jong, Sjerot. 铸成的钢铁旁的面前。

0: Ja.
1: Blauwe draadje vastmaken aan het rode draadje.
0: Ik moet je toch eerlijkheidshalve zeggen dat ik een soort van déjà vu heb. Want in de tijd dat ik 15, 16 was, was er een of andere Nederlandstalige band. En die heette Doe Maar en die maakte De Bom. En ik denk als René van Kolm, plaatsgenoot van mij, dit zou horen, dan denkt hij, god, lijkt wel heel erg op wat wij hebben gedaan in die tijd. Nou, dat zou zomaar kunnen zijn. Rauwkorst met een nieuwe single Over en Klaar. Daarvoor hoorde je Unstable Rosie met Yester's Brain. We gaan eventjes naar een aantal muzikanten waar we min of meer de identiteit niet weten. Ik weet dat één radiocollega geprobeerd en gepoogd heeft om er een beetje de vinger achter te leggen. En dat is Willem de Waard geweest bij Radio Capelle van Zwaardvis. En die heeft ze nog eens een keer in de uitzendingen gehad. En dan heb ik het over Dizzy Panda met hun meest recente single. En dat nummer dat heet Original Kopie.

kunnen we van deze gasten wel eens wat eerder laten horen. Maar ja, dan komen ze met een of andere Spotify-link. Dat kunnen we niet gebruiken. Dus nu komen ze echt met een hard copy van dit fijne werkje. En ik denk toch een beetje aan Kraftwerk. Voor de mensen die dat niet kennen, moet je ook maar even teruggaan naar de jaren 70 en de jaren 80. Het is een Duits elektro-synthesizer groep. Die volgens mij nog steeds bestaat. Maar actief zijn ze nou ook niet echt meer. Maar goed, daar doet het mij sterk aan denken. Dat nummer heet Originaal Kopie. We gaan terugblikken op wat ik vorige week heb gedaan. Namelijk een gesprek voeren met Scout. Oftewel David Schouten. Eerst hoor je Sukkel, dan het gesprek wat ik vorige week in de uitzending heb gehad. En daarachter de nieuwe single Level Up.

0: Dus we hebben hem aan de telefoon. David Schouten. Scout, goedenavond.
1: Goedenavond, ja, daar ben ik dan.
0: Ja, uiteindelijk is dat dan toch gelukt. Ja, kijk, het is heel simpel. Bij mij is het opstaan, plaatsje vergaan. En dan, dan ga ik heel snel schakelen. En dan denk ik, ik hoop maar dat hij dan nog beschikbaar is. En dat ben je dus.
1: Ja, gelukkig. Ja,
0: gelukkig. Ja. Nou, dat gaan we zo even recht trekken. Maar dan zal ik zo dadelijk ook even die nieuwe single van Annabel wel even laten horen. Want dat is wel terecht. Maar eerst gaat die single van jou in de stroom zo direct uit. Dat is zo dadelijk. David, dat mag ik toch zeggen tegen je?
1: Zeker, ja, inmiddels wel.
0: Ja, oké, maar wij hebben al eens elkaar eerder gesproken via de telefoon. En dat was toen, geloof ik, de aanleiding van een EP die je toen hebt uitgebracht. Is denk ik ook al een jaar of twee geleden, denk ik, toch?
1: Ja, dat is denk ik, even kijken.
0: Denk zeker 2 jaar geleden moet dat geweest zijn.
1: Ja, dat denk ik ook wel hoor. Dat was inderdaad nog voordat mijn debuutalbum uitkwam.
0: Ja, met die pleisters geloof ik en die littekens. Daar had het mee te maken, geloof ik.
1: Ja, als het inderdaad littekens was, dan is het zelfs al bijna 3 jaar geleden, ja.
0: Dat zie ik. Zo snel ja, gaat het.
1: Dat is echt lang geleden, ja.
0: Toen woonde ik op mijn oude adres. Er stond nog een koning weer in de tuin. Die staat er trouwens nog. Maar goed, maar inmiddels ben ik verhuisd en zit ik in een bejaardenwoning. Dus zo snel kan het gaan. Goed. Maar dan hoeven we in ieder geval de afspraak die ik vanmiddag heb gemaakt, dat we volgende week gaan bellen, hoeven we dan niet te doen. Dan is dat natuurlijk meteen vervallen. Maar eerst dat verhaal, want dat was natuurlijk, littekens, een heel duidelijk andere muzikale koers die je toen op dat moment vaarde.
1: Ja, dat is wel. Dat voelt ook wel echt als een leven geleden, als ik heel eerlijk ben. Dat was inderdaad. Ja, ik was denk ik gewoon heel erg aan het uitzoeken op wat ik wilde met muziek. Dat ben ik nog steeds aan het doen hoor. Mm. En ik geloof dat littekens en met Rosalie, wat zelfs daarna dus nog kwam, dat kwam allemaal heel erg voort uit ja, introspectie en heel erg mijn, ja, een beetje mezelf leren kennen, ook door muziek heen. Mm-hmm. En nu ben ik juist veel meer, nadat ik dat uitgebracht heb en vorig jaar heel dat Rosalie, dus echt mijn debuutalbum heel groot gemaakt en op tour geweest en er een heel mooi ding van gemaakt. En toen was het ineens 2026 en toen keek dat jaar mij zo aan, zo van ja, wat ga je nu dan doen?
0: Ja.
1: En, ja, sindsdien ben ik eigenlijk veel meer durven gaan experimenteren, met veel meer nieuwe mensen samen gaan werken en eigenlijk ja, op een veel hoger tempo gegaan van oké, dit is een demo naar oké, ik ga het afmaken en ik ga het uitbrengen. Mm. Wat er dus nu voor zorgt dat dingen veel sneller vanuit mijn thuisstudiootje ook echt op Spotify en op de radio komen zoals vanavond.
0: Ja,
1: en dat geeft een heel ander karakter aan dat soort muziek.
0: Ja, want kunnen we ook zeggen van, was je zo'n jaar of 3 geleden nog een beetje jong en onbevlogen, of ja, hoe noem je dat, onbevangen, laat ik het, dat is het juiste woord, jong en onbevangen. En is dat nu met 3 jaar verder dat je dan op een gegeven moment wijzer wordt en dat je dan denkt, ja, dat past nou toch niet meer helemaal zoals ik 3 jaar geleden was?
1: Sowieso, als in ik denk dat het een goed teken is dat ik niet meer ben wie ik 3 jaar geleden was.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat heel gezond is. Sowieso als maker, maar als mens sowieso ook. Zo oud ben ik natuurlijk nog niet. Maar ik ben zeker wijzer geworden daarin. En ik denk dat ik het veel meer. Je raakt gewoon veel meer op je gemak met het maken en met het uitbrengen. Dat ook. Het wordt een stuk minder zwaar. Ook muziek aan zich nu voor mij is een stuk minder zwaar. Het is een stuk minder melancholisch. En inderdaad, dat introspectieve zit er natuurlijk ergens nog wel in. Maar we zijn nu meer. Ik heb het idee dat de muziek nu veel meer voortkomt uit een soort van ontlading die volgt uit introspectie. En niet per se de introspectie zelf.
0: Ja, dat kan dus betekenen dat jij ergens een verhaal hoort. En dat je dat misschien zo kunt toepassen dat je dat in een nummer verwerkt. Zoiets.
1: Ja, klopt. Ja, ik probeer wel. Eigenlijk alles wat ik maak komt voort uit dingen die ik in mijn eigen leven maak. Alles wat ik ooit gemaakt heb is sterk autobiografisch. Ook al lijkt dat misschien op face value niet altijd zo. Mm. Maar ik denk dat waar ik met dingen als littekens en Rosalie en eigenlijk alles wat ik voor 2026 uitgebracht heb, dat ik daar heel sterk een verhaal mee wilde vertellen in de zin van een traditioneel verhaal, hè, van A tot Z en hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3. En dat ik dat met mijn nieuwe werk nu wel meer wil loslaat. Ik vertel nog steeds een verhaal, het verhaal van mijn leven en van wat ik meemaak. Maar ik probeer nu in ieder geval met de muziek die ik nu uitbreng en in het project waar ik nu mee bezig ben, dat veel meer eigenlijk als kladpapiertjes te laten en zeggen, oh ja, ik voel me nu zo, oké, dan breng ik dit nu uit. En er gaat wel een verzameld werk van komen uiteindelijk, maar ik wil dat veel meer als een soort schetsboek maken dan als een mooi gepolijste hardcover, om het zo maar even uit te leggen.
0: Ja, post-its.
1: Ja, precies. Ja, precies.
0: Dus ik zie ergens op een laptop allemaal van die gele briefjes ergens staan, uitwerken, dit soort dingen. Maar werk jij daar dan met een assortiment van spraakrecorder of wat dan ook? Zoiets?
1: Ik heb zeker een spraakrecorder. Als in, ik heb mijn post-its zijn een whiteboard. Daar kijk ik. Ik zit nu toevallig in de studio, dus ik kijk nu naar dat whiteboard. En daar staan allemaal ideeën op en losse zinnen en akkoordenschema's en dat soort dingen. Hm. En het ene overkoepelt dan ook weer net het andere. En zo gaat het ene over in het andere. En ja, ik probeer nu ook wel met, bijvoorbeeld met de single die dus net is uitgekomen, Level Up. Dat is eigenlijk een demo die we hebben gefine-tuned en heel erg hebben zitten knippen en plakken en vervolgens gewoon zijn gaan mixen.
0: Ja.
1: En ik zit nu ook wel heel erg ook met inspiratiebronnen waar ik nu uit tip, waar ik eerder nog niet uit tipte, dat ik hecht juist heel veel waarde nu aan die authenticiteit eigenlijk die zo'n demo heeft, die vaak toch, als je het in de studio heel mooi met een band opneemt, niet per se verloren gaat, maar wel hele andere vormen aanneemt.
0: Ja, het klinkt zoiets als wat de heer Paul Bond, beter bekend als P.E.M. Bond, die gaf op een gegeven moment zijn medemuzikant in de studio, dit is wat jullie moeten spelen, graag in één keer. En soms lukte dat niet. Maar dan had je wel meteen het authentieke geluid op één keer, in één keer, dren helemaal op, hè? Dus Dat idee is dus eigenlijk wat jij min of meer, of een afgeleide daarvan, eigenlijk ook op toepast. Want ja,
1: dat
0: als je. Ja, want je zegt een demo en dat je die op een of andere manier dusdanig dat je het bij het authentieke versie wil houden.
1: Ja, klopt. En het is, ik heb nu wel een beetje gemerkt in schrijfproces en in opnameproces dat soort van die rauwe authenticiteit kan je eigenlijk op twee manieren naar mijn idee nu bereiken. En dat is of dus inderdaad echt gewoon met demo-files werken. Dus de eerste keer dat je het idee had, meteen het hele nummer opnemen en meteen gaan, want je weet niet of het goud is of niet.
0: Ja.
1: Of het opnemen met een band, want dan krijg je altijd authenticiteit, want dan hoor je net in die ene recording, zeg maar, de snare weer overlopen in de zangmicrofoon of iets dergelijks. Het zijn altijd dat soort kleine eigenlijk imperfecties die zo'n nummer uniek maken. En het onderscheiden van wat AI kan maken, bijvoorbeeld.
0: AI, ja. Dus dat is toch een klein beetje kunstmatige intelligentie.
1: Ja, daar probeer ik zoveel mogelijk van weg te blijven. En ik merk ook wel, ik ben daar niet, ik denk niet dat ik daar in eerste instantie heel direct mee bezig ben als ik aan het maken ben met zo van, ik moet iets maken wat AI niet kan maken of zo.
0: Ja.
1: Maar ik merk wel dat ik steeds meer aangetrokken word door dingen waarvan ik denk dat het menselijk is.
0: Ja, oké. Dat dus. Dan even over de single die je al een tijdje uit hebt. Minder dan een week, hè?
1: Ja, een week.
0: Iets minder dan een week. Wacht even, ik ben... Doordat wij heel chaotisch communiceren, dan lijkt het dus alsof ik hem... Want ik heb hem al veel te vroeg weggegeven. Ik had hem zelfs een week daarvoor al. Dus kan je nagaan. Ik ben een warhoofd. Waarschijnlijk jij dan, denk ik ook. Maar...
1: We zijn er.
0: Ja, we zijn er in ieder geval. Die sukkel, die is ook wel een beetje van mij op toepassing. Dat was je vorige single. Maar deze...
1: We zijn allemaal sukkels. Dat is zo fijn als dat trekken zat. We zijn allemaal sukkels.
0: Ja, deze Level Up is natuurlijk de opvolger daarvan. Waarin verschilt hij met sukkel?
1: Ja, het zijn eigenlijk... Waar ik het net over had, met die authenticiteit, dat put je dus of uit... naar mijn idee uit iets met een band live opnemen of zeg maar die demo. En sukkel is die bandopname. Ik ben met de band naar een opnamestudio gegaan op Tesla. We hebben er een heel bandweekend van gemaakt om eigenlijk die tune een keer goed op te nemen. Want die speelden we al langer live. Als ik zeg de band trouwens, is dat de live band waar ik het afgelopen jaar mee geperformd en getoerd heb. En Level Up komt zeg maar in maakproces eigenlijk helemaal niet in de buurt van De levensloop van Sukkel qua maakproces was het iets heel anders. Maar Level Up is ontstaan bij mij in mijn eigen thuisstudio. En is gewoon enorm, heeft zich ja, laten vormen door het knippen en plakken van samples die ik hier en daar opgenomen had. Of inderdaad dus gewoon echt mijn spraakrecorder op mijn telefoon die ik een keer op tafel heb gelegd tijdens een diner met vrienden. Mm. En dan zegt een vriendin van mij een keer grappig oké. En dat klinkt mij dan super goed in de oren en denk ik, dope, dat wil ik dan daar gebruiken. Ja. En ja, zo is het Level Up voor mij veel meer een soort knip en plak bolwerk van, ja, van zo'n periode.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is wel een heel ander proces dan Level Up, of dan Stukkel was.
0: Ja, nog één ding, je speelt nu met een band.
1: Ja, klopt. Ja, dat had ik even aan moeten kondigen. Ja. Ja. Nee, ik had eigenlijk heel vorig jaar heb ik heel hard gewerkt met 4 mensen omdat Rosalie dus uit zou komen in november. En ik enorm hield van live op een podium staan in mijn eentje met een backing track en eventueel met een gitaartje of wat toetsen onder mijn vingers. Maar ja, ik merkte gewoon ook zelf als ik naar optredens ging, zeker van mensen die nog geen naam hebben en waar je de muziek niet van kent. Ja, het is gewoon 100.000 keer vetter als iemand met een band op een podium staat. Want ja, dan kom je toch weer terug bij dat authentieke. Als in dat is dat.
0: Ja.
1: Het is echt het gevoel van de muziek wordt voor mijn neus gemaakt. En toen heb ik 4 mensen gevonden die zo gek zijn of zo gek waren om met mij in dat avontuur van die live muziek te stappen. En toen hebben we dat eigenlijk het hele vorig jaar uitgewerkt. Al mijn muziek die ik tot nu toe uitgewerkt heb en uitgebracht heb. En met als hoogtepunt natuurlijk Rosalie, wat vorig jaar uitkwam.
0: Ja.
1: En dat vond ik zoiets bijzonders en leuks. En weer een heel soort nieuwe vorm van energie binnen mijn werk, wat voor mij al heel lang bestond. Dat ik dacht, ik wil eigenlijk ook wel iets met de band maken en opnemen en uitbrengen. En dat was de Sukkel die dus, even kijken, inmiddels 7 weken geleden uitgekomen is, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Het zal wel ergens in april, mei zo'n beetje geweest zijn, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Klopt.
0: Afsluitende vraag. Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web?
1: Ik ben eigenlijk bijna overal op het wereldwijde web te vinden. Nee, ik ben voornamelijk actief op Instagram. Dan kan je me vinden onder Ik Ben Scout. Maar ook op YouTube en TikTok ben ik te vinden onder Ik Ben Scout. En mijn naam is The Scout. Mocht je de voorkomende single leuk vinden, dan is dat op Spotify en alle streamingplatformen te vinden.
2: Ja, ik moet naar hem. Ja. Hey.

Scout met Level Up. En even terugblikken naar vorige week. Waarbij ik al in het gesprek zei dat ik die single van Annabel zou laten horen. De nieuwe single. Maar die heb ik al gedraaid in het vorige uur. En omdat Annabel vorige week dus niet beschikbaar was. Want dat ging even niet door. Want ze had de mobiel niet bij me. Nu wel. En daarom hebben we het interview in het eerste uur gedaan. En heb ik heel snel Scout gebeld vorige week. En daarom dacht ik van ik zal hem nog een keer even laten horen. Nu tijd voor iemand die op het uitjebak van 2026 heeft gestaan. En dat is deze Roland Series met Changeling.

En dat waren ze. Helen Hewitt was dat met Burn It Down. En daarvoor hoorde je Rodon Series. Nou, ik ga hem nog een keer laten horen. Deze van Oefs. En zo.

moeten toch een beetje die tijd een beetje goed gebruiken. Dan nog een keer Hoefs met So Many Questions. Tot aan het einde van dit uur nummer 2. Deze single van Jomie Baggers. Die we kennen van Part Garden, maar ook van Crashing. En zij was ook afgelopen zondag te zien met Crashing. Tijdens het uitje bak. Maar dit is haar eigen single. Patterns.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
2: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag en die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
1: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort, gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
3: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
1: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

Beetje in het begin van ons periode als programma hebben we met materiaal moeten doen. Nou, van bands die al heel snel weer uitgespeeld waren. Maar dat gold toch echt niet voor deze band. Want die heeft het toch redelijk van lang volgehouden. Sterker nog, eigenlijk tot en met 2025 heeft die band bestaan. En dan heb ik het over Wave Zero met Secure the Shadow. Ik heb hem ook in de periode dat ik nog ergens in een andere studio in Zandvoort actief was. Namelijk op het Gasthuisplein. Daar hadden we er ook nog een studio in. Toen heb ik hem ook nog wel eens een paar keer laten horen. Gewoon omdat er een behoorlijk... Ja, het muzikale arrangement klopte toen al. En dat doet hij moeiteloos ook in deze tijd anno 2026. Secure the Shadow, welkom in uur nummer 3 over Wave Zero. We hebben het ook over het Uit Je Bak Festival. Wat afgelopen zondag de 18e editie kende. En deze Wave Zero was, geloof ik, bij de 9e editie dat toen werd gehouden. Dus toen waren ze nog eigenlijk nog net niet 10 jaar bezig. Maar inmiddels mogen ze toch heel langzaam naar de 20e editie gaan denken. Alleen tijdens de COVID-periode is dat niet gehouden. Ze krijgen lovende kritieken, die mensen die dat georganiseerd hebben. Want ja, hoe krijg je toch een hele interessante programmering? Dat heeft alles te maken op het juiste moment en op het juiste plaats zijn om de bands en songwriters te strikken. Dat heeft Sander Swinker ook met deze band gedaan. Namelijk met Bad Luck Baby en Never Happened With You. Want die waren ook afgelopen zondag daar te zien.

Er zijn ook nog gewoon bands die ons als muziekplatform weten te vinden. Geldt voor deze band uit de regio Utrecht. Die ook al van ons bestaan inmiddels al op de hoogte zijn. De band heet Radar Machine en ze maken post-punk new wave. En ze hebben onlangs deze single uitgebracht, Blind Messages. Of Message, Blind Message. En ze zeggen zelf, we denken dat het nummer goed zou kunnen passen binnen Alternative FM. En we zouden het geweldig vinden als jullie er eens naar willen luisteren. Nou, sterker nog, we hebben hem al even in de ether geslingerd in dat opzicht. En die single is toch nog redelijk recent, kan ik je vertellen. Daarvoor hadden we een hele mooie van Bad Luck Baby. Dat is alweer wat ouder. Arcade is de meest recente single. Maar Cat Harrington wist mij afgelopen zondag te vertellen dat er nieuw materiaal van Bad Luck Baby onderweg is. En bovendien is er één bandlid, die komt gewoon uit Amsterdam. Of die woont in Amsterdam. Ik moet het goed zeggen. Die woont in Amsterdam. En de rest van de band is actief in het noorden, Leeuwarden, Groningen. Daar bivakeren de andere bandleden. En zo af en toe dan steken ze gewoon over. Wie dat straks ook gaat doen is Alex Nieuwland. Maar dan doen we telefonisch. En dat is ook weer even een fijn treffen. Want vorige maand was Alex samen met Elze van der Greft hier in de studio met Noels. Dus dat is alweer een week of 6, 7 geleden. Wie dat ook gedaan hebben is deze band. En die komen gewoon uit Amsterdam. Ik heb laten vertellen dat ze ook niet stuk te krijgen zijn. Ze zijn weer echt actief. Baron C. Met onze versie van het hele mooie nummer. Dan komt hij nog een keer. Foggy Feelings.

0: En dat was hem. En dat was alweer van een week of 5, 6 geleden. En een van de twee, die heb ik ook aan de telefoon. Dat is Alex. Goedenavond.
1: Goedenavond, Jaap.
0: Ja, dat was even een week of 5, 6 geleden dat jullie bij ons in de studio waren.
1: Ja, leuk was dat, hè?
0: Ja, en ik weet ook nog dat er hier wat mee aan de hand was. Maar dat hebben we uiteindelijk nog weten te herstellen. Want
1: ja.
0: Ja, de opname was niet gestart. Van
1: we waren niet in beeld. Nee.
0: Nee, maar goed. Nou ja, in ieder geval van YouTube op dat moment. Maar we hadden wel uiteindelijk de bewegende beelden hadden we al opgenomen. Dus er was in ieder geval wel allemaal het een en ander vastgelegd. Bij,
1: was helemaal goed.
0: Ja, Love Shines Brighter in the Rain. Maar Alex, nu is het weer gewoon Newland.
1: Ja, het is weer tijd voor Newland, dacht ik even.
0: Ja.
1: Het loopt bij mij allemaal wat door elkaar. Ja. Ik moet ook even goed de agenda erbij hebben wanneer ik wat uit kan brengen. Want we moeten elkaar ook niet in de weg zitten natuurlijk.
0: Nee.
1: Nee, de Newlands, daar ben ik best wel actief mee, samen met Else.
0: Ja.
1: En daar komen ook wel weer nieuwe dingen uit. Het is nog niet zo lang geleden single uitgekomen. Maar ja, ik was ook al heel lang bezig met een nieuw album. Dat komt 7 augustus uit. En ik heb daar afgelopen woensdag en gisteren de eerste single van uitgebracht.
0: Ja, als ik het dus zo hoor, je zegt dus dat we zitten nu op 30 juli en volgende week is het nieuwe album van Newland al. Dus.
1: Yes.
0: Ja,
1: yes.
0: Ja, heb je daar dan nog überhaupt tijd voor om zoiets dan nog zelf te doen, omdat je best wel druk bezig bent?
1: Nou, je moet het je zo voorstellen. Kijk, eigenlijk, weet je, dat album dat breng ik dan over een week uit.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is natuurlijk al een tijdje af. Dus in die tussentijd, kijk, ik ben gewoon altijd liedjes aan het schrijven en aan het maken. Dus bij wijze van spreken ben ik alweer bezig met het volgende album. Alleen, dat, weet je, dat stapelt zich dan op. En op een gegeven moment dan denk ik, oh, ik heb nu 10, 12 liedjes. Dus er kan wel weer eens een album uitkomen. Zo werkt het eigenlijk een beetje. Dus ik werk in het voor, zullen we zeggen. En dat doe ik voor Newland dan, voor Newells samen met Else. En voor nog wat projecten.
0: Ja.
1: En daar ben ik goed druk mee.
0: Ja, voordat ik helemaal over Newland ga praten, nog even iets anders. Want zag ik nou ook weer iets over die Friese kameleon nog wat voorbij komen?
1: Ja, kameleon komt ook.
0: Ja, zie je.
1: Komt ook weer met iets.
0: Ik denk, ik heb toch niet zitten slapen. Ik denk, dus dat is, het was even een slavend bestaan, begrijp ik.
1: Ja. Ja, dat klopt. Dat was ontstaan eigenlijk. Ik had bedacht, ik maak wel eens liedjes die eigenlijk een beetje atypisch zijn. Ik heb wat lounge muziek gemaakt. En ik denk, ja, weet je, ik vind het toch ook wel leuk om dat te laten horen. Maar dat doe ik niet onder mijn eigen naam.
0: Nee.
1: Dus ik dacht, een kameleon die verandert van kleur en die verandert van stijl en van smaak. En onder dat mom kan ik mooi wat EP's uitbrengen. Elke keer een andere kleur, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar die zijn nu, denk ik, de eerste twee zijn denk ik van 2 jaar geleden. En het is een tijd stil geweest. Maar ja, ik heb inmiddels weer 3 liedjes. En die moeten ook binnenkort maar de wereld ingeslingerd worden.
0: Ja. Ja. Met andere woorden, een duizendpoot. Valt dat nou toch ook wel eens een keer op daar waar jij nou vandaan komt in Harlingen? Want de vraag is, zo iemand die als jij creatief bezig bent, dat moet toch niet onopgemerkt blijven? Of ben ik nou gek?
1: Nou ja, ik krijg natuurlijk wel wat aandacht. Hè. Je hebt Omroep Friesland, die draait wel dingen. En, maar met name lokale zenders. En we hebben natuurlijk Radio Spannenburg.
0: Ja, ja,
1: Jansen,
0: ja, ja,
1: die is natuurlijk heel, die draait mij eigenlijk elke week. Dus is heel trouw. En, maar ja, weet je, en niet het grote publiek, zeg maar. Maar dat, ja, die verwachtingen heb ik ook niet echt.
0: Nee.
1: De tijden zijn daar niet naar. En je zou wel eens willen dat er iets meer aandacht aan besteed werd. Hè? Bedoel, zeg maar wat, popjournalist van de Leeuwarden Krant of zo. Nog nooit gezien, weet je. Ik breng nu mijn 12e album uit.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel eens jammer. Hè?
0: Ja.
1: Maar ja, goed, ja. Het is zoals het is. En ik ben ook te oud om me daar nog druk over te maken. Ik ga gewoon lekker door. En ik zie wat er op mijn pad komt.
0: Ja, is het dan toch ook gewoon plezier in hebben in wat je doet? Want dat hoor ik ook heel duidelijk. Hè? Want er is never a dull moment met jou als het gaat om muziek maken.
1: Nee, zo is het, joh. En er is niets wat ik liever doe. Hè? Die vraag stelde je ook toen we in de studio waren. Hè? Wat, ja. Wat voor mij muziek is. Ja, dat is heel veel voor mij. En daar word ik gewoon heel vrolijk van. En nog niet eens per se voor live optredens. Maar het in de studio zitten en dingen bedenken en dingen opnemen. Dat vind ik gewoon geweldig.
0: Ja, Liedjesmid. Ja. Je zou eigenlijk een Liedjesmid kunnen zijn.
1: Ja, precies. Ik denk dat ik de volgende inzending voor het Songfestival ga maken. Heb ik niet gedaan.
0: Nee, maar het zou wel een goeie zijn. Je memoreerde net Henk Jansen. Ja, dat is inderdaad een belangrijke man in het noorden van het land. Die duidelijk ook een stempel... Ik zou hem eigenlijk gewoon nu even het podium willen geven in dit hele verhaal. Want Henk is... Ja... Jaar in, jaar uit, week in, week uit met dat Even Wadars. Dat is geloof ik zoals ik het uit moet spreken.
1: Ja.
0: Is hij gewoon daar op zoek naar muziek. Allereerst natuurlijk uit de eigen regio. Maar hij is er ook niet wars van om gewoon ook muziek te horen en te laten horen zoals wij dat doen.
1: Nee, klopt. Hij is net als jij een echte liefhebber. En zo zijn er nog een paar in het land. Hè. Ja. De Waard heb je natuurlijk. En Simon in Den Helder. En, ja. En daar moet ik het eigenlijk van hebben. Weet je, de echte liefhebbers die zelf op zoek gaan naar nieuwe muziek. Wat ik zelf ook doe. Hè. Ik vind het leuk om dingen te ontdekken en nieuwe dingen te horen. En het is jammer dat de gevestigde stations daar tegenwoordig gewoon helemaal geen ruimte meer voor hebben in hun playlist. Het is allemaal voorgeschreven, voorgekauwd. Ja, ik denk dat radio maken zoals jij dat doet veel leuker is.
0: Ja, dan even over ontdekken. Dat kan natuurlijk ook slaan op datgene wat jij zelf doet. Ontdek jij bij jezelf nog wel eens dingen van... Hey, zo had ik het nog niet bekeken in de manier met muziek maken.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, gewoon, je zegt nieuwe muziek ontdekken. Maar het kan natuurlijk ook in het maakproces zitten natuurlijk, hè?
1: Ja, nou ja, ik vind het natuurlijk leuk om we hadden het net over de chameleon. Ik vind het leuk om de grenzen op te zoeken van wat ik kan, zullen we zeggen. Mm. Ik heb die chameleon, de eerste platen, drie lounge nummers eigenlijk. Zei mijn vrouw van, goh, kan jij dat ook niet? Kan jij niet eens zoiets maken toen we op het strand ergens lagen? Dan hoor je de hele dag van dat soort muziek.
0: Ja.
1: Ik zei, nou, ik heb het nog nooit geprobeerd, dus ik wil het wel eens proberen. Nou, dan vind ik het leuk om daarmee bezig te gaan. Op een gegeven moment loop je natuurlijk... tegen de grenzen van wat je kan aan. Maar Nederlandstalig doe ik natuurlijk. Vind ik ook heel erg leuk om te doen. Het nieuwe album wat uitkomt staat een beetje een country-achtig nummer. Nou, dus ik zoek wel eens wat de randjes op binnen wat de mogelijkheden zijn. Ja. Wat ik kan.
0: Ja, je moet als het ware toch nog uitgedaagd worden in dat opzicht.
1: Ja, maar het is natuurlijk niet leuk om 12 precies dezelfde albums te maken. Hè? Dus je probeert altijd wel weer nieuwe dingen te doen. En ik heb wel het idee dat, weet je, gaandeweg word je er steeds beter in. En klinkt het ook steeds beter. En ik doe het natuurlijk allemaal in eigen beheer. Dus het is ook een leerproces.
0: Mm.
1: En liedjes schrijven is één, liedjes opnemen is natuurlijk twee. En daar heb ik ook gewoon heel veel plezier mee. Hè? Net als met Else, hè, die dat album maken. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Leuk proces om te doen. En Newland is dan wat eenzamer. Hè? Dat doe ik dan eigenlijk wel helemaal alleen.
0: Ja.
1: En dan laat je het zo af en toe eens even een nummer aan iemand horen en denk van ben ik op de goede weg. En dan, ga ik weer eens terug door.
0: Ja, jij ligt net een tipje van de sluier op. Country, een nummer.
1: Ja, een beetje country-achtig. Niet ouderwetse country, maar wel een beetje die feel. Ja. Ja. Dat vind ik wel leuk, want dat is ook wel weer heel erg in. Hè. Dus,
0: Was je niet getriggerd toen Melanie Ryan, die ook bij ons toen... en op hetzelfde moment dat jij er was, ook in de studio was... dat je denkt, nou, misschien moet ik dat maar eens overwegen?
1: Ja, ik moet wel zeggen dat dit nummer ik toen al volgens mij al af had. Maar ik vind dat hartstikke leuk en ik kan ook heel erg... van genieten mensen die echt zo'n genre omarmen en daar heel goed in worden. Ja, ik ben misschien te veel fladderend tussen genres in.
0: Ja.
1: Ik weet van een ballad naar een harder nummer en dan weer country. En dat vind ik leuk en daarom ben ik misschien wat moeilijk in een hokje te zetten.
0: Ja.
1: Dat is misschien ook weer niet zo handig van me, maar dat maakt het voor mij wel leuk.
0: Ja, de marketeers zullen in dat opzicht dan hele grijze haren ervan krijgen. Die heb ik gelukkig nog niet helemaal hoor, maar...
1: Wat doet hij nou eigenlijk?
0: Even over de Wolf Age, want dat is de nieuwe single die deze week is uitgekomen. Want je had hem gisteren al uitgebracht op het moment dat wij Dat is woensdag de 29e geweest. Ja. Maar de Wolf Eats, waar gaat het over? Hoe heb je dit nummer bedacht?
1: Nou, eigenlijk ja, de Wolf Eats kwam ik tegen als ergens in de boekhandel. Een titel zag ik gewoon ergens liggen. Denk, hey, dat is een interessant metafoor voor de tijd waarin we een beetje leven, volgens mij. Hè. Het is allemaal wat grimmig aan het worden. Het is allemaal wat vervreemdend aan het worden. Ja, het lijkt alsof de wolven regeren. En ja, daar heb ik het nummer een beetje omheen gebouwd.
0: Ja, dan nog de afsluitende vraag. Waar is Newland te vinden op het wereldwijde web?
1: Ja, newlandmusic.net is mijn website. Ik sta op Wikipedia, kun je het nodig vinden. En natuurlijk op Instagram en Facebook. En op X.

komt van het album Tegenbewegen van B.J. Baartmans. En dat is voluit Bart-Jan Baartmans. Het nummer dat heet Het Donker. En er staan zeer maatschappijkritische teksten. Zo niet protestsongs op. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van Newland en The Wall of Age. Nu tijd voor Aion met The Straight Line.

Dan Arjon met Straight Line. Daarachter Jacob D. Edward met de single die volgende week gaat verschijnen. Maar dan met de vocalen erbij van Noortje Jonk. Dit was onze eigen versie met Paint Me a Picture. En dit was de Wierook Rock uit Volendam. Oftewel de band Kathmandu. En die hebben 13 juni nog gespeeld bij Kaaspop. Of op Kaaspop. En dat was ook meteen het einde van deze Alternative FM van 30 juli. Volgende week is er ook nog een studioversie. En het is weer zo'n dag dat we hem moeten laten horen. En dat is deze fijne single. Of beter gezegd, nummer. Die bij sommige mensen de neusgaten uitkomt, maar bij mij nooit verveelt. En dat is het nummer Alaska met Never Cry Wolf. Ik zeg tot volgende week. Dag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen, dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
1: In de Verenigde Staten zijn twee mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door drie ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. Vier vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
3: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
1: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
5: Dit is Play It Loud Dutch Fury, het programma waar je tussen 9 uur en 11 uur 's avonds twee uur lang de allerbeste hardrock en hardste metal uit eigen land hoort. Met nieuwe releases van jonge nieuwe bands, maar ook oude muziek van oldschool bands.
6: Maar heel veel jaar en heel veel ellende was het afgelopen zaterdag tijdens Stoners Festival eindelijk zover. Voor 2000 man mochten wij, de auto's, ons nieuwe album De Bleke Dood presenteren. Een verhaal over een gestoorde molenaar die aan de Zaan niet alleen koren tot meel vermaalt, maar ook andere zaken. De Zaan kleurt hierdoor regelmatig bloedrood, maar voor het brood dat ermee gebakken wordt, staan de mensen in een rij. Vandaag horen jullie op ZFM Zandvoort met Marcel op nummer Worms voor de eerste keer. Dit stukje heb ik 60 keer moeten zeggen. Hè? Want ZFM achter elkaar Zandvoort te zeggen, dat is best pittig hoor. Wie een recht toe, recht aan plaat wil, ja, dan kan je beter iets verderop kijken. Maar wie van alles houdt wat death metal te bieden heeft, ja, dan zit je met Doutus warmpjes bij. Eigenlijk net als die oven van de bakker aan de overkant bij de Bleke Dood. Die het meel van de molenaar verwerkt tot het meest heerlijke brood van de Zaanstreek. En dat zijn dan broden uit de doden. En dit nummer, dat dragen we op ons maatje Bas.

Heavy Bloody Hot Monday, Metalheads. Dit is Play It Loud Dutch Fury op deze bloedhete maandag 3 augustus... met jouw wekelijkse dosis sonisch geweld van eigen bodem. Mijn naam is Marcel van Kuik en we hebben weer een bomvolle uitzending voor je klaarstaan... met muziek uitgebracht in de maand juli. Straks bellen we met Bouke van Project Pain over hun gloednieuwe EP... maar we trapten de show traditiegetrouw af met onze single van de maand. Niemand minder dan de oldschool death metal meesters van Doutroes uit Zaanstad... hebben deze heer eer binnengesleept. En dat met de absolute wereldpremier van de nog niet eerder verschenen single Worms, afkomstig van het onlangs op Stonehenge gepresenteerde album De Bleke Dood. Wat een ongelooflijk brute, maar tegelijkertijd intense track. Een diep respect en een dikke shout-out naar gitarist Dennis Jack voor die indrukwekkende gesproken introductie en natuurlijk naar Bas Polder en de rest van de mannen. Na alle ellende van de afgelopen tijd laat Doutroes met deze single en hun ijzersterke release optreden op Stonehenge zien dat ze sterker terug zijn dan ooit. Houd deze gasten dus in de gaten, want dat album gaat de boel genadeloos platwalsen. Op 14 september komen de heren langs in de ZMM-studio voor een live band-interview om over hun bandgeschiedenis en natuurlijk hun nieuwe album te praten. En daar kijk ik nu al enorm naar uit. En na dit heerlijke begin van de maand schakelen we direct door naar de regio Arnhem voor een flinke portie innovatie met Sladeon, of Sladeon, hoe je het uit wil spreken, en hun begin juli uitgebrachte single Golden House. Als je houdt van progressieve moderne metal met een filmische en symfonische diepgang, dan is dit je nieuwe favoriete track. Luister naar Sladeon.

elke maandagavond. Play it loud op ZFM Zandvoort.

En dan was Sladeon gevolgd door de pure vernietiging uit Rotterdam. De deathcore-giganten van Distant, die op 2 juli hun nieuwe single All Will Be One or All Will Be None op de wereld hebben losgelaten via Century Media. Een voorproefje van hun aankomende album. En ze hebben niemand minder dan Ricky Myers van Suffocation meegebracht voor de vocals. En bruter dan Distant wordt het bijna niet, maar we gaan het proberen. We reizen terug af naar Zaandam voor een flinke dosis groovende energie. Hier zijn mijn voormalige gasten van Rising Rebellion, tevens voormalig bandmaatje van Dennis Jack, Hans Beiland, met hun op 3 juli verschenen single Death Trap, het allereerste nieuwe materiaal sinds hun debuutalbum. En dit is pure rollende groove en thrash metal die gemaakt is om je nekspieren te doen slopen. Death Trap hoor je natuurlijk hier bij deze juli special van Dutch Fury. En aansluitend hoor je mijn telefonische interview met Bouke.

0: Deathtrap hoorde je van moderne groove metalers A Rising Rebellion. En we maken qua releases even een sprong naar het eind van de maand. Want vorige week zondag op 26 juli dropte er een rasechte trashbom in Nederland. De mannen van Project Pain uit Amersfoort brachten namelijk hun splinternieuwe titeloze EP uit. En de hoogste tijd om eens te horen hoe de vlag erbij hangt. Aan de telefoon hebben we frontman en mede-bandoprichter Bouke. Bouke, welkom in de uitzending, man. Leuk dat je me hierover te woord wilt staan vanavond.
1: Goedenavond, ja, natuurlijk. Altijd.
0: Altijd leuk. Allereerst van harte gefeliciteerd met de release van de nieuwe EP. Het is weer een heerlijke, vlijmscherpe, oldschool trashplaat geworden. En jullie hebben ervoor gekozen om deze nieuwe EP een self-titled release te maken. Waar kwam het idee vandaan om juist nu met een EP te komen? En hoe is het creatieve proces en het schrijven van deze 5 specifieke tracks ontstaan?
1: Ja, nou, de laatste stuk, Wall of Death, is natuurlijk een hele oude track al. Mm-hmm. Om mee te beginnen.
0: Ja.
1: We zijn met deze EP begonnen omdat we sinds 2024 eigenlijk in deze bezetting eigenlijk weer volop concerten gingen doen, gingen toeren, de diverse optredens her en weer gingen doen in deze bezetting.
0: Ja.
1: Maar in deze bezetting hadden we eigenlijk nog niet echt iets opgenomen.
0: Okay.
1: En toen hebben we gezegd, nou weet je wat, we gaan tussen de optredens door. Gaan we gewoon beginnen met schrijven en gaan we nummers maken.
0: Ja.
1: En Wall of Death is, zeg maar, op Kian, onze drummer. Die, ik wil toch een paar dingen zo wat anders. Mag, kan dat anders? Dus ja, natuurlijk. Weet je, je hebt totaal de vrijheid.
0: Okay,
1: dus het nummer is ook iets langer geworden. Live is hij nog iets langer, vooral aan het eind. En de andere nummers die zijn eigenlijk gewoon weer in de basis geschreven door Guido.
0: Ja.
1: Die maakt de basis van de nummers. En de tekst, ik ga dan met de tekst aan de gang en daarna wordt de drummer, de bassist en de solo-gitarist worden erop losgelaten. En dan door trial en error komen we inderdaad tot een eindproduct, zeg maar.
0: Ja, helemaal goed. En wat was de overkoepelende gedachte of het verhaal achter deze EP? En hoe weerspiegelen deze nummers de huidige muzikale richting?
1: We hebben gewoon ook even wat anders gedaan. Er zit natuurlijk een Nederlandstalig nummer tussen.
0: Ja, Naar de Kloten, zag ik.
1: Naar de Kloten, we doen eens een keer. We hebben natuurlijk al natuurlijk Val Kapot als Nederlands nummer en Nederlandstalig nummer ook. En dat is natuurlijk weer een Louis Snel nummer.
0: Okay.
1: Dus, we gaan ook een keer een wat zwaarder nummer doen. En wat doen we dat in het Engels? Hoe we dat... Dus dat we nou overleg zo van, nou, laten we nog eens een keer gewoon wat in het Nederlands doen. Dus toen kwam eigenlijk de Na de Kloten kwam vrij snel omhoog. Het is ook een heel leuk nummer om te doen. Het is niet snel, het is zwaar.
0: Ja.
1: Het is echt een nummer om lekker rustig op te herdenken, zeg maar.
0: Ja, precies. Altijd lekker, inderdaad. En van waar de Nederlandse naam of naam Nederlands nummer toe te voegen? Beviel de eerste track zo goed, Nederlands?
1: Naar de Kloten hadden we iets, dat is wel grappig, dat moeten we nog een keer doen. Maar dan gewoon een keer iets heel wat anders.
0: Ja.
1: Omdat eigenlijk de meeste nummers soms zijn wel wat sneller.
0: Ja.
1: We doen gewoon een keer een wat zwaardere stamper. En dan gewoon weer in het Nederlands. Toen is gek.
0: Ja, waarom niet?
1: Bij deze.
0: Ja. Oké. En hoe zijn de eerste reacties op de EP tot nog toe?
1: Ja, die zijn eigenlijk vrij positief.
0: Ja.
1: We zijn weer druk bezig om ze internationaal te versturen. Dus dat gaat lekker.
0: Lekker man, ja. Goed om te horen. En jullie hebben de EP ingeleid met de single Rise, die jullie onlangs ook hebben uitgebracht. Kun je mij vertellen waar dit specifieke nummer over gaat en waarom dit de perfecte opener voor de EP is geworden?
1: Waarom dit zeker de opener is. Het gaat eigenlijk over gewoon opstaan uit. Als je voelt je down of wat dan ook. Of mensen die dus gewoon sta op en knallen.
0: Ja.
1: Weet je wel? En alleen dan een beetje in de metalstijl.
0: Ja.
1: Dus je kunt natuurlijk sta op en wandel, kun je natuurlijk zeggen. Maar je kunt ook zeggen van rise. From the underground. En daar ga je toch mee aan de gang dan.
0: Ja.
1: En dan ga je, dan zit je te broeien en dan schrijven. En dan 10, 20, 30 keer herschrijven. En dan komt dit eruit.
0: Ja.
1: En toen hebben we gezegd, nou goed, dan wordt dat zeg maar de single.
0: Ja. En nu de EP uit is en de kopjes eraf. Wat komen we de komende tijd nog van Project Pain verwachten op het gebied van liveshows of misschien nieuwe releases? Zijn jullie al bezig met nieuw materiaal schrijven?
1: Ja, we gaan heel rustig aan. Gaan we gewoon door met schrijven. Dat hebben we altijd zo gedaan. Het is niet zo van, we moeten per se binnen zoveel tijd zoveel nummers hebben.
0: Nee,
1: als er een idee is, dan wordt het uitgewerkt.
0: Mm-hmm.
1: En ja, kijken of het wel gaat, of het wel ook een beetje in onze stijl past. En zo gaan we door. En qua optredens, ja, kijk, als er een leuk festival zich aandient, dan, ja, dan staan we wel vooraan om te spelen natuurlijk. Ja. We hebben afgelopen weekend hebben we op Dickie Woodstock gespeeld, een heel groot festival.
2: Ja.
1: Dus dat is ook leuk.
2: En dat is
1: het leuke, zeg maar, om te doen. Zeg maar. Vooral festivals vinden wij eigenlijk wel het leukste om te spelen met meerdere bands. Ja. Onder gezelligheid, et cetera.
2: Is ook zo, ja. Nou ja. Wellicht voor in de toekomst op mijn festival. Je weet het niet.
1: Nee, we wachten het af. Ja. Er komt zelf weer wat aanwaaien. Meestal is dat zo. Dus
2: daarom. Laten we hopen dat er een hoop voor jullie komt in de toekomst.
1: Ja.
2: Dat waren mijn vragen alweer. Ik bedank je ontzettend voor je tijd. Ik wens je natuurlijk heel veel succes met de EP en alles eromheen. En wat er nog komen. Ja, en we spreken elkaar vast nog wel.
1: Zeker weten.
2: We gaan nu lekker luisteren naar jullie openingstrack en de nieuwe single, dus Rise.
1: Oké, succes met je programma, man.
2: Ja, dankjewel. Hey, fijne avond. Geniet nog lekker. Man. Hoi, hoi.
1: Doei.

0: Vlijmscherpe trash van Project Pain hoorden we na mijn interview met bandoprichter en zanger Bouke. En daarna bleven we nog even in de oldschool sferen, maar met een flinke scheut hardcore erbij. En vanuit Noord-Brabant in Eindhoven rukte Trenchfire op, dus aansluitend met hun op 5 juli verschenen single Black Heart, dat een vuige snelle sonische aanval is. En we schakelen nu over naar Zuid-Holland voor iets meer ademruimte, al blijft het zwaar. Het is niet voor niets Dutch Fury natuurlijk. Faint Solace bracht op 10 juli de single Knowing You uit. En dit is prachtige, melodieuze en atmosferische metal met een diepe emotionele lading, zonder de zware riffs te verliezen. Geniet van Knowing You, ingeleid door een van de heren zelf. Waarvoor dank.
1: Een hele goede avond, Play It Loud. Wij zijn Faint Solace, een driekoppige metalband uit regio Westland. Met mij, Dennis Verrijven,
2: Mark Berghout,
3: Marcel Lagerwerf en ik doe de vocalen.
1: Zeer binnenkort releasen wij ons eerste EP genaamd Conquering Demons. En één nummer daarvan hebben we recent gereleased, genaamd Knowing You. Je kunt ons volgen op Instagram of ons beluisteren op alle streamingdiensten. Stay metal iedereen, hier is

0: geweldig werk van Faint Solace. En daarna was het tijd om de horns met mede te vullen en de moshpit in te duiken. Uit Tilburg komt de meest energieke pagan en folk metal band van Nederland, Vanaheim. Hun epische, bombastische en Nederlandstalige single Roede voor de Borst kwam op 17 juli uit en die hoorden jullie aansluitend. En voor we alweer naar het laatste nummer van dit eerste uur gaan, heb ik natuurlijk eerst nog de wekelijkse laatste metal nieuwtjes voor jullie, dankzij het metal nieuws. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat horen jullie zo van mij.
1: Dit is het Play It Loud Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld.
0: En op 23 oktober komt Tony Iommi's nieuwe soloalbum uit. From the Dark verschijnt via BMG Records. Daarop werkt hij samen met vocalist Jorn Landy, toetsenist Mike Exeter, bassiste Becky Baldwin en drummer Carl Brazil. De eerste single heet World Alone, waarin het over de believer gaat. De protagonist wordt uit een videogame gegooid en moet zijn leven maar zien te redden. Iommi geeft aan dat het album met plezier gemaakt is en dat de heren niets proberen te bewijzen. En vorig weekend stond Stone Age plaats en toen begon ook de voorverkoop voor de editie van volgend jaar. De organisatie meldt nu dat alle kaarten al op zijn. Stone Age 2027 is dus al uitverkocht. Maar er is ook slecht nieuws, want in tegenstelling tot wat eerder gezegd werd, vindt het festival volgend jaar niet op 24 juli plaats, maar op zaterdag 31 juli. Het schrijft dus een weekje op. Reeds bevestigd zijn Christian, Misery Index, Gruesome, Author and Punisher, Origin, Triptychon, Fleshcrawl, Beheaded, Mucky Pup, Deadhead, Extermination, Dismemberment en Scordatura. Alle informatie vind je op www.stonehengefestival.nl. En Jerry Shard, beter bekend onder zijn artiestennaam Grimefeld, ex-Honest Crooks en ex-Vengeance, is de nieuwe zanger van Thy Art Is Murder. De Australische rapper maakt zijn debuut op het podium tijdens Rockstad Extreme Festival in het Roemeense Gimbaf op 29 juli. Al zijn er ook bronnen dat hij zijn debuut op 14 februari al maakte op het festival Life's a Beach in Melbourne. De Australische vocalist volgt Tyler Miller op, die sinds 2023 achter de microfoon stond. Miller en de band hebben overigens nog geen officieel bericht naar buiten gebracht. Thy Art Is Murder stond zaterdag op Wacken Open Air en daarna op Alcatraz in Kortrijk, 7 augustus. El Briot in Hamburg een dagje later en Dynamo Metal Fest op 14 augustus en Summer Breeze een dagje later. Slipknot heeft DJ-toetsenist Sid Wilson ontslagen, zo meldt het doorgaans goed ingelichte TMZ. De band staat er inmiddels onbekend dat er spontaan leden worden ontslagen, want drummers Joey Jordison en Jay Weinberg, percussionist Chris Fain en sampler Craig Jones ondergingen hetzelfde lot als Wilson. Wilson ook wel bekend als Zero, hashtag Zero en DJ Starscream, maakte sinds 1998 deel uit van Slipknot en is te horen op alle 7 reguliere albums van de band. Evenals de eerder dit jaar uitgekomen spin-off Look Outside Your Window. Slipknot zou momenteel met producer Matt Wallace werken aan een nieuw album. Eergisteravond sloot Wacken Open Air traditiegetrouw af. Werden er ook alvast de eerste bands aangekondigd voor het jaar erna. Nu deed Wacken dat deze keer al een dag. Elke dag en eergisteren was dat niet anders. Naast de eerdere aangekondigde namen Halloween, Dragon Force, Edguy, Heaven's Gate, Hammerfall, Beast in Black, Foyer Swans, Metal Church, Overkill, Tailgunner, The New Roses, Taiketto, Victorious, Judo, Heaven Shall Burn, Electric Callboy, Ginger, Belphegor, Heroes en Imminence zijn nu ook Five Finger Death Punch. Children of Bottom met Sami Albana van Lost Society op zang. Primordial, Towards the Sinister, Dark Tranquility, Cavalera met de Chaos AD Show. John Bush, die zijn show rondom zijn Anthrax tijd gaat doen. Knock Loose, Avatar, Creeper, Seven Blood, Hailstorm en John 5 bevestigd. Dat is een hele reeks namen. Wacken Open Air wordt volgend jaar gehouden van 28 tot 31 juli, natuurlijk in de Wacken. De voorverkoop begint vanavond, dat is dus al geweest, 8 uur, via www.wacken.com. Dat waren de metal nieuwtjes weer voor deze week. De komende week is er in verband met diverse bandinterviews helaas geen metal nieuws of concertagenda te horen, maar pas weer eind van de maand tijdens Band van Rodes Play It Loud Underground. Ga door met de uurafsluiter van Dutch Fury, en dat doen we in Utrecht met Machine Mans, die progressieve en industrial metal

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
2: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
1: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
3: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
1: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
4: Hoi, dit is Jero van Once Mortals.
5: En ik ben Glenn en je luistert naar Play it loud. Marcel is een goede vriend van de band en heeft ons veelvuldig support. We mochten bijvoorbeeld een keertje langskomen om te vertellen over onze achtergronden. En dat maakt Play it loud zo leuk. Het is een totaalplaatje. De beste man doet het al ruim 5 jaar, dus felicitaties zijn aan de orde. Dus gefeliciteerd, Play it loud.

Welkom terug bij uur 2 van Play It Loud Dutch Fury. Als je net inschakelt, we draaien vanavond de vetste nieuwe metal tracks van de eigen bodem, uitgebracht in de maand juli. In het eerste uur hoorde je onder andere onze single van de maand van Dautus en spraken we met Bouke van thrash metal band Project Pain. En dit tweede uur trapten we zojuist af in Arnhem. De melodieuze death metal formatie After Dawn bracht op 17 juli hun single Into Grey uit. De track is afkomstig van de zesdelige EP Glass en neemt de luisteraars mee in een verhaal over innerlijke strijd, weerstand en de zoektocht naar houvast in een steeds chaotisch wordende wereld. Into the Grey bevat een perfecte mix van brute kracht en ijzersterke melodieën. En we gaan door naar Rotterdam, de thuisbasis van de post-metalcore-formatie Phosphor. De mannen staan bekend om een snoeiharde mix van post-metalcore en noise. En na hun eerdere releases Drown hebben ze nu een gloednieuwe track uit. Sommige luisteraars kennen dit nummer misschien al als een vroege demo uit 2022, maar de band is de studio opnieuw ingedoken voor het zwaardere officiële werk. En sinds deze maand staat hij eindelijk op de streamingdiensten. En dit gaat je speakers zeker testen. Hier is hij voor jullie op Dutch Fury Phosphor met Pyre City.

slepend en loodzwaar heerlijk werk van Phosphor. Met daarna iets heel bijzonders. De post-hardcore en alternatieve metalband Between Cities. Met leden die elkaar hebben ontmoet op de Rock Academy in Tilburg. En hun roots en studiobasis onder meer in de regio Noord-Brabant en Utrecht hebben. Het duo bestaat uit zanger-gitarist Nick Jongejan en drummer Gijs de Waal. Die eerder samen speelde in de band The Young River. Zij hebben de single Zombie uitgebracht samen met Roderick. Een moddervette, eigenzinnige en gedurfde metalcover van de Youngblood versie van Zombie. En we gaan door naar de modernere sound en reizen af naar Gelderland. De melodic death metal mannen en dames van Into the Breach brachten op 21 juli hun nieuwste track Echo Flame uit. Verwacht gigantische melodieuze hooks, maar ook breakdowns die je speaker testen. Dit is Echo Flame.

Lekker hoor. Into the Breach is eerst. Daar hoop ik in de toekomst nog meer van te horen. En dat treft, ze komen met een nieuwe single aan. En die gaan ze ook persoonlijk inleiden. En daarna was het tijd om de denkbeeldige moshpit weer te openen. Want je hoorde aansluitend het uit Haarlem komende Loyalty Ends Here. Met hun nieuwe single Dead and Buried. Dat op 22 juli uitkwam. En ons pure agressieve metalcore bracht. Thematisch draait de nieuwe track om een langdurige vriendschap. Die van binnenuit wegrot. En de uiteindelijke breuk die daarop volgt. En we zoeken de melodie weer op. En wel in onze hoofdstad Amsterdam. De ervaren rotten van Self Machine brachten op 24 juli hun splinternieuwe track Smokescreen uit. Hun voorproefje van wat komen gaat, want de band brengt op 9 oktober hun nieuwe EP Uncivil Discourse uit. Die gaan ze vieren met een optreden tijdens het Future Metal Fest in de Amsterdamse locatie Toekomstmuziek. En hier komen ze ook alles over vertellen tijdens een interview op 17 augustus. Dit is moderne melodic metal met een ontzettend catchy groove en een moddervette productie. Dit is Self Machine.

0: luistert naar Play It Loud. Het hardere gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort.
1: Hallo, wij zijn Novelization. Wij hebben laatst onze eerste single van ons aankomende album uitgebracht. Deze single heet Living in Hell en die ga je nu horen. Hou ons in de gaten op onze socials en andere voor ons aankomende album. Dank jullie wel voor het luisteren en tot de volgende keer.

Lekker catchy. Dat was Self Machine, waarna we overgingen naar de overtreffende trap van duisternis en theatraliteit. Uit Arnhem komt Novelization. Hun single Living in Hell kwam ook uit op 24 juli. En dit is atmosferische black metal gecombineerd met oldschool death metal van de allerhoogste plank. Technisch, episch en bikkelhard. En nogmaals bedankt voor jullie input. En we blijven op die release datum van 24 juli hangen, maar we verhuizen weer naar onze hoofdstad Amsterdam. Na een flinke periode van stilte is Deep Root eigenlijk terug met de splinternieuwe single Remina. Het bleek de afgelopen tijd achter de schermen behoorlijk te stormen, want samen met deze track maakte de band ook direct het vertrek van frontman Stan bekend. Hij kiest volledig voor het Duitse Sun Eater, waardoor de microfoon bij Deep Root nu officieel leeg is. Maar stilzitten, ho maar! Er ligt al een complete moddervette instrumentale EP klaar en de audities voor een nieuwe vocalist zijn geopend. De wederopstanding begint nu. Dit is Remina van Deep Root.

0: Heerlijke groove van Deep Root. En we sloten dit laatste blokje van deze show af met het uit Utrecht komende Stay Power, die eveneens op 24 juli hun track Spoils of Empire dropte. Afkomstig van hun aankomende debuutalbum Hyperstition, dat gepland staat voor release op 28 augustus. Een razendsnelle crossover trash en hardcore punk met een scherpe politieke lading. Kort, hard en recht in je gezicht. En voor we deze uitzending afsluiten met de langste track van deze uitzending, ga ik eerst samen met jullie een duik nemen in de concertagenda van deze week. Waar kunnen de last minute beslissers de komende week nog naartoe qua metalconcerten? Dat horen jullie zo van mij.
1: De Play It Loud concertagenda.
0: En dan beginnen we morgenavond, dinsdag 4 augustus. Dan treden de trash legendes van Sacred Reich op in de Tivoli Vredenburg. En nemen ze mee Angelus, Apatrida en Velossa als support. En de tickets zijn nog verkrijgbaar voor €32. De deuren openen die avond om 7 uur. De aanvang is om 19:30 en dan speelt Velossa. Op woensdag 5 augustus kun je ook nog naar Misery Index, Carnation en Mancuerda in Musicon in Den Haag. Daar zijn de tickets in de voorverkoop €20,99, inclusief de servicekosten. En aan de deur, als je later beslist, €23. De deuren openen om 19:30 s'avonds en de aanvang is om 8 uur en dan begint Mancuerda te spelen. En diezelfde avond kun je ook nog naar Phil Campbell's Bastard Sons in de Pul in Uden. Daar zijn de tickets €33 en inclusief de servicekosten natuurlijk. En daar openen de deuren ook om 19:30 en is de aanvang om 20:30. Dus dan heb je nog even tijd voor een biertje. En diezelfde avond kun je, als je Utrecht te ver weg vindt, ook nog naar Sacred Reich met Angelus, Apatrida en Velossa naar Bosuil in Weert, als dat meer in jouw richting ligt. Daar zijn de tickets in de voorverkoop €27 en aan de deur €30. Daar openen de deuren die avond ook om 19:30. Dat is een vaste tijd blijkbaar met concerten. En aanvang is om 20:00. Dan op donderdag 6 augustus kun je nog naar Luna Kills met Pacemaker in de Little Devil in Tilburg. Daar zijn de tickets €18,30 inclusief de servicekosten en de deuren openen om 7 uur. Aanvang is om 8 uur. En dan gaan we een paar dagen verder in de week. Op zaterdag 8 augustus dan treden de trash en ja, bodycount natuurlijk met rap. Lekkere metal vind ik dat. Black Gold als support in de 013 in Tilburg. Tickets daar zijn €54,80. Deur open om 7 uur en de aanvang is om 8 uur. En dan speelt Black Gold. En diezelfde avond kun je ook nog, als je zin hebt in een avondje vol death metal met een horror twist, ook nog naar de Black Horizon Underground Productions, die een dikke metal package naar het café in Leeuwarden, in Neushoorn natuurlijk, brengt met Deceased, Putrid Darium en Mancuerda weer. En de tickets zijn daar €16. De deuren openen om 4 uur. En de aanvang is om 20:30. Ik ga ervan uit dat dat niet klopt, maar check even de website van Neushoorn voor de echte openingstijden en aanvangstijden. En dan hebben we tot slot ook nog, als je zin hebt in een avondje symfonische metal, kun je nog naar Elysium met End of the Dream als headliner in Studio Gons in Gouda. Daar zijn de tickets voor de niet-leden in de voorverkoop €3. Dus geen geld. Dus ga er naartoe als dat in de buurt is. En aan de deur €5. Ben je lid? Dan kost het je slechts €1 in de voorverkoop. En aan de deur €3. Dus dat is een koopje voor twee toffe bands. Deur open om 8 uur. De aanvang is om 20:30. En dan speelt Elysium. En tot slot op zondag 9 augustus. Dan kun je Midnight zien. Een legendarische band met Phantom Corporation in de heropende Baruch in Rotterdam. Tickets daar zijn in de voorverkoop €16,80 voor jongeren. En voor de niet-jongeren zijn de tickets €22,40. En deuren openen die avond om 19:30. En wanneer het begint, dat moet je even checken op de website van Baruch. En dat was de concertagenda weer voor deze week en komende weken ook. Zoals gezegd is er geen metalnieuws en concertagenda te horen. Dit in verband met bandinterviews met First World Appetite en Self Machine. En we zijn hiermee alweer bijna aangekomen bij de allerlaatste track van deze uitzending. En we sluiten vanavond af met een absolute uitsmijter die afgelopen vrijdag op 31 juli is uitgebracht. En die we vorige week nog tijdens Ben Verrode's Underground als primeur hebben gedraaid. En nu draai ik hem gewoon weer. Gewoon omdat ik hem zo lekker vind. Uit Leusden komt Sordid Empire en zij brengen ons het epische, bijna 10 minuten durende Black and Doom meesterwerk The Orb of Night. En dit is adembenemende doom metal om heerlijk bij weg te zakken. Dit is het eerste voorproefje van het aankomende album Rise from Ruins dat de band op 3 oktober zal presenteren met een release show tijdens de tweede editie van mijn Metal Assault Festival Rituals of Doom. Wederom gehouden in de N201 in Aalsmeer. Je kunt je Early Assault ticket nog steeds kopen met een mooie korting voor €18,50. Er zijn er niet heel veel meer, dus doe je voordeel mee. En dit kan via Eventim Light. En daarna wordt de prijs duurder, namelijk €22,50. En dit wil je niet missen, grijp je kans. Want we hebben Headliner, Officium Trist. We hebben Oltas, we hebben Sad Whisperings. We hebben Prophets of Thwaites. En we hebben de Doom uit Den Haag. Sol is hier ook nog te gast geweest. Dus daar moet je bij zijn voor dat geld. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het luisteren naar Play It Loud Dutch Fury. Grote dank aan Bouke van Project Pain en alle bands voor hun audioberichten. Volgende week maandag zijn we er uiteraard weer met een gloednieuwe uitzending van Play It Loud Live. En dan heb ik zoals gezegd een uitgebreid interview met Ronald de Groot over zijn metalproject First World Appetite en natuurlijk zijn nieuwe release. Hopelijk tot dan en voor nu ga ik eruit met mijn laatste vaste woorden natuurlijk. Horns up and stay metal. En laat je meeslepen door Sordid Empire met The Orb of Night. Mazzel, goeienacht gewenst en tot volgende week.

0: U luistert naar Play It Loud, het hardrock en heavy metal programma op ZFM Zandvoort. Elke maandagavond van 9 uur 's avonds hoort u 2 uur lang de lekkerste, hardste, nieuwste, maar ook de beste oldschool metal muziek ooit gemaakt. Wekelijks wisselende thema's. En dankzij maandelijkse concertagenda's en nieuwste releases blijf je altijd op de hoogte wat er speelt in de metal.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar erop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïense drone was.

0: De Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op.